0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op Nieuw Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. Listen today, lead tomorrow. Dit is Nieuw Business Radio.
2: My mother said I'm too romantic. She said you're dancing in the movies. I almost started to believe her. Then I saw you and I knew. Maybe it's 'cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through. I'd like to think it's how you lean on my shoulder. And now I see myself with you.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Shaping Your Future. New Business Radio.

groeien in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
6: New Business Radio.
8: Innovatie en impact
6: voor business shapers.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility – The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
2: De laatste inzichten.
1: Nieuw Business Radio voor business shapers.

0: professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell & Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
1: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Nieltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
1: Ooh, I see everybody's here.

staat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Nederland heeft een productief jaar achter de rug. Volgens nieuwe cijfers van het CBS steeg de arbeidsproductiviteit in 2025 met 2,4%. Dat is de grootste toename in 2 decennia. Terwijl minder uren werd gewerkt, groeide de economie toch met 1,8%. Er werd dus efficiënter gewerkt. Vooral consumentenuitgaven, export en investeringen hielpen mee aan die groei. Ook internationaal scoorde Nederland netjes. Beter dan Duitsland, België en Frankrijk. Na 2 zwakkere jaren laat de economie hiermee weer een stevig herstel zien.
9: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
9: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectis zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de SWIM-regeling uitgebreid. Ondernemers kunnen nu ook steun krijgen voor mobiele opslag, werktuigen en transportmiddelen voor waterstof. Voor samenwerkingen ligt er maximaal 12 miljoen euro klaar. Daarnaast kunnen bedrijven ook sneller een groter deel van het subsidiegeld ontvangen. Volgens de overheid moet dat helpen om projecten makkelijker van de grond te krijgen. In eerdere rondes werden al tientallen miljoenen verdeeld voor tankstations en waterstofvoertuigen. Aanvragen kan nog tot half mei.
1: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: Dit is New Business Radio.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtechbedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
6: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
1: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: set the world free. Mercy, mercy.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is Nieuw Business Radio.

0: don't need an excuse. Cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
2: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
5: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. My sister's crying.

0: professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Listen to Lead. New Business Radio.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
6: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
7: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

0: Ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Dutch New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell en Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
2: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: succesvol met Hesseljan Smink. Het programma waarin leiderschap, visie en ondernemerschap centraal staan. Vandaag te gast een bestuurder die opereert op het snijvlak van menselijkheid en resultaat. Zijn naam is Eddy van Doorn en hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van Plurijn. Hij geeft leiding aan een organisatie van ruim 6000 professionals en is verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van mensen met complexe hulpvragen. Met een achtergrond in de bedrijfseconomie en jarenlang ervaring in de zorgsector weet hij als geen ander hoe je grote organisaties financieel gezond maakt zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen. Eddy staat bekend om zijn focus op transparantie, vertrouwen en het laten groeien van mensen. Zijn leiderschap kenmerkt zich dan ook door de balans tussen ziel en zakelijkheid. Precies daar waar de zorg het verschil maakt. Hesseljan gaat het komende uur met hem in gesprek over leiderschap in de zorg, de uitdagingen van deze tijd, de balans tussen kwaliteit en resultaat en natuurlijk ook zijn persoonlijke visie op impact en succes. Te gast in Van A tot Z Succesvol, Eddy van Doorn.
1: Dit is New Business Radio.
2: Van A tot Z Succesvol met Hesseljan Smink.
3: Goedemorgen, Eddy.
4: Goedemorgen, Hesseljan.
3: De intro staat weer als een huis. Dus wij kunnen vol gas geven het komend uur. Dus dat gaan we zeker doen. We hebben hele interessante onderwerpen wat we net al gehoord hebben. Maar wat denk ik de luisteraars natuurlijk ook wel zeker zal boeien. Wie is eigenlijk de mens achter deze bestuurder die tegenover mij zit?
4: Nou, dat is een vraag die denk ik altijd blijft spelen. Van wie ben je zelf? En, maar even voor, als eerste ben ik echtgenoot en vader van 3 kinderen. Dat is ook de mens achter de bestuurder, zeg maar. En mijn wieg heeft gestaan in een echt politienest, zeg maar. Dus dat is mijn achtergrond. En dus het maatschappelijke, mijn maatschappelijke missie is eigenlijk daar wel uit voortgekomen, denk ik.
3: Oké. Dus je komt uit het politienest en je bent nu in de zorgsector terechtgekomen. Wat trok je al destijds in die zorgsector?
4: Nou, dat is eigenlijk via een omweg. Dat is niet, die weg is niet rechtstreeks gelopen. Die is eigenlijk via een omweg. Ik ben bedrijfseconoom van huis uit. Dus dan ga je vaak snel de zakelijke kant op. En ik heb het begin meegemaakt van de reintegratiemarkt. Dus dat is midden jaren 90. Toen ontstond er een marktwerking op de reintegratiemarkt. Toen ben ik bij het ABP Loyalis terecht gekomen. En via die kant ben ik eerst in de private zorg terechtgekomen. De private interventiemarkt. En van hoe zorg je dat je zieke werknemers zo snel mogelijk weer terug aan het werk krijgt. En toen dacht ik, kwam ik eigenlijk in aanraking met de zorg. En toen dacht ik van nou, ik ga de overstap maken naar de publieke zorg. Dus de wat grotere instellingen, zeg maar.
3: En als je dan kijkt naar het aantal jaren wat je nu in die zorgsector werkt, waar hebben we het dan over?
4: Dan praat je eigenlijk vanaf 2003, dus zo'n kleine 25 jaar.
3: Oké. En als je dan eigenlijk toch een beetje kijkt naar jouw achtergrond, maar wie je nu ook als bestuurder bent, wat we in de intro toch al een stukje gehoord hebben, maar je spreekt over ziel en zaligheid en
4: zakelijkheid. Ja.
3: Wat betekent dat voor jou?
4: Nou, dat je daar een goede balans in moet zien te vinden. En wat je vaak ziet is in de zorg, mensen zijn natuurlijk enorm bevlogen met hun vak. Dat is belangrijk om goede zorg te bieden, maar dat moet je ook kunnen doen in een, nou ja, zeg maar in een gezonde bedrijfsvoering. Hè. Als de organisatie niet gezond is, dan kun je in mijn ogen ook geen goede kwaliteit van zorg bieden. In ieder geval niet duurzaam. Dus dan moet er een goede balans zitten. En wat je natuurlijk wil in de zorg, dat mensen daar met passie werken en ook hun werk kunnen doen. Dus die balans tussen ziel en zakelijkheid, die vind ik cruciaal.
3: Ja. Als je nou kijkt, wat je gaf net aan, hè, je komt eigenlijk uit een politienest. Ik weet niet wat een politienest eigenlijk is.
4: Nou ja, mijn vader was commandant van een lokale in een gemeente van de politie, van de Rijkspolitie. Ja. En mijn tweede vader zat ook in een kwam ook uit het politiemilieu. Dus mijn loopbaan zou eigenlijk zijn de politieacademie. In Apeldoorn. Ah. Dat liep toch wat anders.
3: Oké. En wanneer wist je, dit is het werk wat bij mij past?
4: Nou, tijdens mijn studie kwam ik er wel achter dat ik wil iets doen wat ook maatschappelijke impact heeft. Het gaat voor mij niet om het resultaat onder de streep. Maar je moet ook echt iets toevoegen. En dat heb ik denk ik wel van huis uit meegekregen. Om het ergens voor een deel ook wat op te nemen voor de mensen die het wat minder goed getroffen hebben. Dus toen dacht ik al vrij snel van nou, dan moet ik een met mijn zakelijke, nou ja, economische achtergrond, hoe kan ik dan betekenis geven aan een organisatie waar mensen die het minder goed getroffen hebben.
3: Ja. Je werkt nu al een aantal jaren bij Plurijn. Wat was je eerste indruk toen je bij Plurijn binnenkwam?
4: Want we zijn toen tegelijkertijd met 3 bestuurders begonnen. Dus dat is ook wel een gewaagde stap.
3: Wanneer was dat?
4: Dat was in de zomer 2021. En toen zat Plurijn in zwaar weer. Plurijn is een echte fusieorganisatie. En de eerste metafoor die ik voor Plurijn gebruikte was een samengesteld gezin. Want die organisatie was in de loop der jaren waren er allerlei fusies plaatsgevonden. Soms ook op verzoek van de overheid om organisaties te redden. Dus je zag het was een fusieorganisatie, maar met een Plurijn vlag aan de voorkant. Maar aan de achterkant was het gewoon, zeg maar, nog niet op orde. Laat ik het dan maar even mild uitdrukken. Ja. Dus er was een organisatie die weer behoefte had aan richting en aan stabiliteit.
3: Maar dat is wat je aantrof. Maar wat trof je aan dat je positief verrast in 2021? Want dat zal natuurlijk ook binnen dat samengestelde gezin natuurlijk
4: zeker,
3: ook
4: zeker. Nee, wat je natuurlijk ziet, die zorgprofessionals die dagelijks dat werk doen. En die echt hun met ziel en zaligheid werken. Dus die passie voor die doelgroep. En het is echt een hele complexe doelgroep. Of niet de doelgroep zelf, maar de ondersteuningsvraag die ze nodig hebben. Dus dat vraagt, ja, dan moet je echt 100% aanwezig zijn. Ik noem het wel eens een beetje de Champions League in de zorg. Je moet echt op je toppen van je kunnen moet je werken. En dat vind ik prachtig om te zien, zeg maar, zowel in de jeugd als in de gehandicaptenzorg. Maar ook in onze JEI in Lelystad.
3: Ja. En als je nou kijkt, ook voor de luisteraars, als je kort Plurijn moet omschrijven, wat zou je dan met ze willen delen?
4: Wat zou ik dan met ze even? Nou ja, kort Plurijn is, wij zijn denk ik een belangrijke systeemspeler in de jeugd en in de gehandicaptenzorg. Waar we eigenlijk, ik denk de wijze waarop wij onze zorg invullen, is dat wij een beetje de zoals ik het wel vaak zeg, wij zijn een beetje de backbone van het zorgstelsel op die twee domeinen. Waar cliënten op moeten kleunen, op moeten kunnen leunen, waar gemeentes op moeten kunnen leunen, waar zorgkantoren op moeten kunnen leunen. En dat doen we zeg maar in het midden en het oosten van het land. En dat doen we met zo'n 6000 mensen.
3: En toen je begon in 2021, wat zag je toen van, nou, daar moet ik toch iets in gaan veranderen?
4: Heb je even. Nou ja, goed, wat we natuurlijk zagen.
3: Altijd.
4: Ja, dat dacht ik. We hebben het komende uur nog, dus dat is mooi. Nee, wat we aan het eerste instantie, wat ons eerste beeld was, hè, want toen zijn we begonnen met z'n drieën tegelijkertijd, is dat die organisatie als je aan een organisatie wil bouwen, moet je zorgen dat het fundament goed is. En als het fundament bestaat uit allemaal losse onderdelen, moet je daar eerst samenhang in brengen. Dus wij hadden een organisatie met allemaal losse stichtingen, allemaal losse systemen. Je moet je voorstellen, we hadden meerdere declaratiesystemen, meerdere cliëntvolgsystemen. Dus zowel systemisch als juridisch was het gewoon niet op orde. En als je dus daarop wil gaan bouwen, bijvoorbeeld op je ICT, dan moet je dat samenbrengen. Bij ons waren er een grote groep medewerkers, had een mailadres niet bestaan uit Plurijn. Nou, dat is toch bijzonder.
3: Zeker.
4: Ja, dus we hebben echt, nou ja, ik noem het wel eens corvée. Als bestuurder heb je ook corvée te doen. Dus dat betekent dat je een aantal administratieve dingen op orde moet brengen. Om te zorgen dat je van daaruit weer met passie richting kunt geven.
3: Wat versta je onder corvée?
4: Corvée, dat is bijvoorbeeld een juridische herstructurering. Dus dat je allemaal losse stichtingen hebt. Dat je zorgt dat er weer wat lijn ontstaat in die organisatie. Of het terugbrengen van administratieve systemen.
3: Je geeft nu leiding aan de 6000 professionals. Ga er vandaag de dag mee aanstaan, zou ik zeggen. Hoe blijf je als bestuurder dicht bij de organisatie?
4: Nou, dat is een belangrijke. Hè? Je moet oppassen dat je niet helemaal wordt weggezogen van die organisatie. Dus ik denk dat we nu, maar ook toen, 3 bestuurders hebben die gewoon dicht bij de praktijk willen zijn. Dus we hebben allemaal een portefeuille, een zorgportefeuille. Dus een van de zorgonderdelen hebben we in onze portefeuille. Naast een ondersteunende dienst. En dat betekent dus ook dat we op locaties zijn. Bij de eenheden. En voor mij is dat bijvoorbeeld in Nijmegen een aantal locaties. Maar ook in Lelystad. Dus dat betekent ook dat je gewoon in contact en in gesprek. En ook gewoon meeloopt. Werkbezoeken doet. Meedraait. En kijkt. Los van de andere zaken die je als bestuurder te doen hebt. Je moet wel feeling houden. Met datgene waar je verantwoordelijk voor bent.
3: En wat typeert jou nou als leidinggevende?
4: Dat ik, wat mij betreft, wat ik terughoor, hè, dat ik makkelijk toegankelijk ben. Ik kom dichtbij. Hè, dus ik vind het niet ongemakkelijk om dichtbij te komen, om mee te doen, bij wijze van spreken. Maar wel zakelijk. Hè, dus als we iets afspreken, dan spreken we dat ook af.
3: Zakelijk zijn in de zorg is toch een heel raar begrip voor heel veel medewerkers, lijkt mij.
4: Ja, maar het grappige is, diezelfde medewerker die heeft ook een huishoudboekje thuis. He, die koopt ook huizen, die schaft auto's aan en dat soort zaken. Dan vinden we het heel normaal. En eigenlijk is zakelijkheid, het is gewoon het huishoudboekje netjes op orde houden. En dat je weet op tijd, he, dat je tussen haakjes een nieuwe auto wil gaan kopen. Dan moet je ervoor sparen. Zo werken die principes ook in de zorg. Dus als je het even weer plat slaat en even toegankelijk maakt, snapt iedereen het. Want thuis doe je het ook.
3: Dus daar komt ook eigenlijk jouw quote vandaan, ziel en zakelijkheid.
4: Zeker.
3: Ja. Ja. En mensen snappen dat inmiddels ook.
4: De meeste wel.
3: En hoe ga je dan om met de mensen die het niet snappen? Want dat lijkt me best
4: lastig. Je hoeft mensen niet te overtuigen. Want als je de principes maakt van het huishoudboekje, dat snapt iedereen. Niemand wil in de schulden zitten en daar structureel uitkomen. En die voorbeelden zien we natuurlijk deels ook bij onze cliënten. Waarbij het niet altijd even goed is gelopen.
3: Als je nou kijkt naar de uitdagingen die je natuurlijk als bestuurder voorstaat. Waar liggen voor jou momenten op dit moment de grootste uitdagingen binnen de zorgsector?
4: Nou ja, op nummer 1 is hoe zorgen wij dat we voldoende competente medewerkers hebben om de complexe zorgvraag goed te bedienen nu en in de toekomst.
3: Dus, wordt dat steeds moeilijker?
4: Dat is steeds moeilijker. En zeker in de tak van sport die wij doen, zeg maar in die wat, cliënten met een complexe zorgvraag, dat betekent dus ook vaak gedragsproblematiek, agressie, dat soort zaken. Ja, dat is niet het. We hebben niet altijd een aaibare doelgroep. Dus als je dan kiest voor de zorg, dan moet je wel echt met lef binnen onze club willen werken. En dus in plaats van een doelgroep die wat aaibaarder is. Dus daar hebben we denk ik iets te doen. En toevallig vandaag, toevallig dat we hier nu in zitten, lanceren wij ook al eigenlijk onze eigen nieuw label. Een werknemerslabel waar we maximaal focussen op flexibiliteit en vrijheid van werknemers. Want ik denk dat dat nodig is, zeker met de nieuwe generatie, dat je hebt stabiele teams nodig, maar daaromheen heb je ook een flexibele schil nodig, die we nu zelf gaan organiseren.
3: En wat is volgens jou het verschil tussen de nieuwe en de oude generatie?
4: Daar hebben ze ook onderzoek naar gedaan op een aantal elementaire zaken. Iedereen wil zich verbonden voelen, dus daar zitten ook heel veel overeenkomsten in. Maar wat je nu wel ziet in de wat jongere generatie, die wil gewoon, die werkt om te leven. En die leeft niet om te werken.
3: Dat merk je ook heel sterk.
4: Dat zie je ook. We zien eigenlijk, als je kijkt naar onze werknemers, mensen die bij ons werken, dan zie je een grote groep die al langdurig werkt. Het is soms al 10, 20, 30, 40, soms zelfs 50 jaar al betrokken zijn bij een locatie. En je ziet een grote groep die zeg maar tussen de 0 en de 2 jaar werkt. Dus en die groep, die met name die nieuwe groep, die jongere groep, ja, die zoekt eigenlijk flexibiliteit. Die wil zeg maar 3-4 dagen in de week werken, bij wijze van spreken. Die wil ergens voor sparen en dan weer andere zaken doen. En dat kan zijn op reis of op een andere ontwikkeling instappen.
3: En dat was bij de oudere generatie niet zo?
4: Nee, die zie je vaak langdurig op eenzelfde plek zitten. En dat is natuurlijk echt een groot goed. Hè? Dus dat is de eerste stappen die ik ook begin 21 heb gedaan. Om juist ook die mensen te spreken die al heel lang aan die organisatie meedoen. Want dat is wel de kurk waar je op draait. Dat zijn de mensen waar heel veel expertise zit. Die je nodig hebt. En ook die groep vindt het soms wel moeilijk om straks die transformatie met elkaar door te maken. Dus die moet je goed meenemen.
3: Dus personeelstekort en werkdruk, dat is een belangrijk aandachtspunt.
4: Dat is een belangrijke. En dan nog even in het licht. Dan trekken we hem iets hoger richting onze samenleving. En dan zien we gewoon, er staan natuurlijk bezuinigingen in de zorg. Die staan op stapel. Daar hadden we het straks kort even over. Dus dat betekent ook een transformatie van de zorg. Want als we het op de manier blijven doen zoals we nu doen. Ja, daar zit een eindigheid in. Dus daar zullen we zaken anders moeten gaan doen.
3: Over bezuinigingen in de sport gaan we het, of in de zorgsector gaan we het zeker nog hebben. Maar we gaan eerst even naar een muziekbreak. Na de muziek praten we verder met Eddy over leiderschap, financiële gezondheid en de toekomst van de zorg.
1: Shaping your business.
2: Dit is New Business Radio. Van A tot Z succesvol. Met Hessel Jan Smink.

0: is Nieuw Business Radio.
1: Van A tot Z succesvol met Hessel-Jan Smink.
2: Welkom terug bij Van A tot Z Succesvol, het programma waar leiderschap, visie en ondernemerschap centraal staan. In deze aflevering heb ik op bezoek Eddy van Doorn, de enige echte bestuursvoorzitter van Plurijn. Plurijn helpt met 6000 betrokken medewerkers, mensen met complexe zorgvragen, met passende behandeling en ondersteuning. En ja, Eddy, jullie zijn volgens mij een van de grootste toch wel in Nederland, klopt dat?
3: Ja, we zijn een van de grotere partijen zeker.
2: En als je nu kijkt naar Plurijn als organisatie en je probeert 3 jaar vooruit te kijken.

0: opkomingsagenda jeugd. Dat betekent ook een afbouw van de residentiële jeugd. Dus waar jongeren tijdelijk kunnen verblijven. Dus daar zit ook al een bezuinigingsopgave in. Ja, die transformatie moeten we dus met elkaar doormaken. En hoe zorgen we dan in die, nou ja, wat wij zeggen, wij kiezen dan dus voor een beheerste krimpstrategie. Dat we wel een goed zorg, in ieder geval een dekkend zorglandschap hebben. Zodat de jongeren, maar ook de mensen met een beperking, nog wel een plek en een beroep kunnen doen op ons als Plurijn, maar ook op andere collega-partners. Dus dat betekent dat we zaken anders moeten doen. Slimmer moeten doen met de komst van mijn AI en zorgdomotica. Dat zijn allemaal stappen. Maar ook in het anders inrichten van de zorg. Dat kunnen we niet allemaal zelf met onze professionals dichtlopen. Maar dan moet je gebruik maken en meer gebruik maken van het netwerk. Maar ook wat kan de cliënt zelf? Wat kan zijn netwerk daaromheen? En ook wat gaan we niet meer doen? Want dat is ook een keuze. Ik bedoel, we kunnen niet meer alles blijven doen wat we nu doen.
1: Ik kan me voorstellen dat voor de oudere zorgverleners dat wel een heel moeilijk aspect is.
0: Ja, ja. Dus je kunt in de ratio een aantal zaken bedenken met elkaar, wat verstandig is. Maar hoe neem je je professionals goed mee? Dat is ook voor hen. Kijk, zij voelen dagelijks de spanning tussen datgene wat ze eigenlijk zouden willen doen en datgene wat ze nog kunnen doen. Nou, dus dat ongemak. Dat moet je wel adresseren en met elkaar in gesprek hoe we eigenlijk op zoek gaan met elkaar naar die nieuwe werkelijkheid.
1: Ik kan me in dit soort strategische afwegingen natuurlijk heel goed voorstellen van hoe houd je nou de balans tussen kwaliteit van zorg en financiële gezondheid als bestuurder? Hoe doe je dat?
0: Nou ja, het helpt dat in ieder geval vanuit de bedrijfseconomie. Je weet natuurlijk, het gaat niet alleen om het bedrag onderaan de streep, maar het gaat om, je hebt een gezonde bedrijfsvoering nodig om kwaliteit van zorg te bieden. Zo simpel is het. Als je geen gezonde bedrijfsvoering hebt, kun je niet investeren. En als we willen investeren, hebben we de bank nodig. En de bank verleent je een lening, net als je zelf thuis een huis koopt. Je hebt een bepaald inkomen nodig om een huis te kunnen kopen. Ook wij hebben een bepaald rendement nodig om te kunnen investeren in bijvoorbeeld vastgoed wat nodig is. Want ik denk, op het moment dat we geschikte vastgoed hebben, kun je ook weer efficiënter worden met je medewerkers. Dus je hebt rendement nodig en dat is een beperkt rendement. Wij praten binnen Plurijn rond de 2%. Om te kunnen investeren in zaken die nodig zijn. Zowel in mensen, dus als je het hebt over opleiden, trainen, omvormen op die zachte kant, op die soft skills. Als op die harde kant, dan praten we over vastgoed, ICT en dat soort zaken. Dus dat is eigenlijk het belangrijke. Dus wat mij betreft komt het bij elkaar. Dus ik denk, ja, alleen kwaliteit van zorg is niet duurzaam als het niet past in een gezonde bedrijfsvoering.
1: Snap ik. En als je dan kijkt naar de, zeg maar het perspectief, ook kijkend naar de veranderende medewerker, hoe ga je om met personeelstekorten en werkdruk? Dat lijkt mij toch wel heel lastig in deze.
0: Ja, dat is ook lastig. Ik denk ons grootste knelpunt nu is hoe zorg je dat je. Kijk, onze cliënten zijn erg sensitief, laat ik het maar even zo zeggen. Dus die hebben behoefte aan vaste gezichten op de groep. En daar kun je eens bij voorstellen, als jij als bewoner bij ons woont en je hebt een heel geschiedenis meegemaakt en je hebt bepaalde gevoeligheden, dan is het prettig als daar regelmatig dezelfde gezichten op de groep komen. Dus als daar veel wisselingen zitten van medewerkers, dat is niet echt behulpzaam voor onze cliënten, want zeker onze cliënten, die moet je lezen. Ik zeg altijd, je moet klein kijken, zeg maar, om te snappen. Om in ieder geval problemen te voorkomen. Dus je moet zorgen voor stabiele teams. En dat is eigenlijk waar we. Dat is eigenlijk onze grootste opdracht. Hoe creëren we stabiele teams? Dan wel een flexibele schil. Die precies snapt wat onze doelgroep nodig heeft. En op het moment dat we die puzzel met elkaar oplossen. Dan ben ik ervan overtuigd. Als je minder verloop hebt van medewerkers. Heb je minder instapkosten. Dus het is stabiele teams, stabiele groepen zorgen ook voor een goede bedrijfsvoering.
1: En wat vraagt dat van leiderschap binnen jouw organisatie?
0: Dat vraagt van ons als bestuur, als leiders. Want we hebben natuurlijk leiders op verschillende niveaus. Maar dat we duidelijk richting geven waar we naartoe gaan. Dat we dus niet morgen naar links en overmorgen naar rechts. Maar dat we een koers uitzetten. Dit is de focus waar we op kiezen. Dit is de doelgroep waar we voor staan. En voor deze doelgroep zijn anderen aan de beurt of in samenhang. Dus je moet richting kiezen als leider. En je moet denk ik stabiliteit en vertrouwen bieden aan mensen. Dat ze hun werk kunnen doen. Maar daar hoort ook bij Dat

0: Daar hoort een zekere verantwoording bij. Hè? Dus daar moet je heldere afspraken over maken met elkaar. En dat geldt voor ons als bestuur. Dat geldt ook als directeur of als manager. Maar dat geldt eigenlijk ook als je in een team werkt.
1: En merk je nou dat in deze tijd waarin we nu leven anders is dan 5 jaar geleden? En wat is het verschil als dat zo is?
0: Nou ja, wat je ziet, ik merk dat de snelheid omhoog gaat. Hè? Dus de dynamiek tussen. We zeggen wel eens, hè, dat hoor je wel vaker in termen in de zorg. Ja, onze doelgroep wordt complexer. En wat wij natuurlijk nu deels zien is dat of de bewoners en de jongeren die wij zien, dat die zijn natuurlijk, die hebben vaak een hele geschiedenis achter zich. Hè? Dus je ziet zeg maar de kanteling van de jeugdzorg, de marktwerkingen in de zorg, die hebben naast een aantal goede dingen, hebben ze ook een aantal minder goede dingen. Hè? Dus het samenwerken in de keten, dat is de laatste jaren niet bevorderd. Terwijl je weet.
1: Hè, verklaring dat, voor?
0: Nou ja, dat heeft denk ik deels te maken met dat is zeg maar het negatieve effect van marktwerking. Zeg maar daar waar je in een sector zit waar je juist die samenwerking tussen bijvoorbeeld in de jeugdzorg. Hè, de samenwerking tussen partijen die wat meer ambulant in de wijk werken. In relatie tot partijen die wat meer residentieel werken. Dus wij, hè, waar onze, als dat gebaseerd is op een concurrentiemodel. Dan ga je echt wat anders doen dan als die gebaseerd is op een samenwerkingsmodel. Dus als ik ga aanbesteden op prijs. Hè, en op de goedkoopste prijs. Maar ik ga niet aanbesteden op samenwerking, op collectiviteit. Dan krijg ik natuurlijk andere zaken. En in die zin, ja, ik geloof erg in de homo economicus. Dus als je mensen op een bepaalde manier waardeert, gaan mensen daarna handelen. Dus als je die prijsprikkels verkeerd plaatst, dan krijg je ander gedrag.
1: En hoe creëer je dan een cultuur van vertrouwen en transparantie in dat speelveld?
0: Wat belangrijk is dat we, en daar zijn we ook met toen wij bij Plurijn instapten, is om in ieder geval de contacten met de buitenwereld weer eens goed aan te halen. En wat je vaak ziet, organisaties die in financieel zwaar weer komen, die trekken naar binnen. Dan gaan de ramen dicht, dan gaan de gordijnen dicht. En dan ben je focus. En ik denk, dan is je focus intern. Wat wij hebben gedaan is juist weer die contacten leggen met het voorveld, met onze opdrachtgevers. Van wat is nou eigenlijk de opdracht waar we met elkaar voor staan? En daarna die gezamenlijke opdracht, die te formuleren. En daar dan ook zeg maar een constructie bij te verzinnen waarvan we zeggen, nou dan hebben we dit met elkaar nodig. En dat betekent ook transparantie in je boekhouding. Dat als je zegt, nou dit is het. Dit hebben we nodig voor een gezond rendement. Maar ook niet meer.
1: En als je dan kijkt, welke rol speelt innovatie in de zorg bij Plurijn?
0: Nou, dat is een steeds belangrijker onderdeel. We zijn van oudsher innovatief. Zijn we met innovatieve zaken bezig. Dat is niet alleen maar technisch. Maar ook sociaal, dus in de samenwerking hè, met onze maatschappelijke ondernemingen bijvoorbeeld. Wat je wel ziet in de doorontwikkeling. We hebben het nu, dat is vast een onderwerp wat nu op dit moment natuurlijk ook speelt. Hoe passen we AI toe in de zorg? Nou, dat is een belangrijk onderwerp. Maar het belangrijke daarvoor is, hoe zorg je ervoor dat je infrastructuur. Kijk, als ik geen goede kabeltjes heb waar al die data doorheen loopt. Dan kan ik allemaal applicaties gaan toepassen. Maar dan loopt dat gelijk vast. Dus wat we gedaan hebben binnen Plurijn is gekeken. Wat verwachten wij over de komende 5 jaar? Wat hebben we dan aan techniek nodig? En hoe zorgen we dat onze infrastructuur klaar is om die nieuwe toepassingen te gebruiken? En dat is eigenlijk een parallel proces. Dus we hebben een heel groot investeringsprogramma in zorgdomotica. En ondertussen zijn we bezig met steeds meer toepassingen op AI. Zowel hè, nou ja, bijvoorbeeld spraakgestuurd rapporteren is zo'n voorbeeld. Maar ook in het zorgen dat je hele in je back-office, in je administratieve processen, zoveel mogelijk robotiseert.
1: En tijdens zo'n proces neem je dan ook personeelsleden mee? Want de impact van de AI die kan natuurlijk best substantieel zijn.
0: Zeker. Dat, nou ja. Ik geloof er niet in dat wij als bestuurders. Wij zijn natuurlijk verantwoordelijk dat die organisatie zich ontwikkelt, ook op dit vlak. Maar je hebt juist mensen met kennis en kunde nodig in je organisatie om die ideeën naar boven te laten komen. En wat wij dan proberen, dat echt een samenspel is tussen mensen die echt in het primaire proces werken. Als mensen die deskundig zijn op hun vakgebied, noem het ICT of AI. En die moet je met elkaar in verbinding brengen. Want wat je niet wil, is dat de stafdienst iets interessants ontwikkelt. En het primaire proces zegt, ja, dat is leuk. maar niet voor mij toepasbaar.
1: Nee. Je geeft al aan, hè, samenwerken. Maar hoe werk jij samen met stakeholders, zoals de overheid en ketenpartners?
0: Nou, een mooi voorbeeld hebben. Ik zei net, we hebben net onze koers 2030 gaan we de komende weken gaan we die lanceren. Dat doen we voordat we dat doen. Dus hebben we natuurlijk aan de voorkant met onze belangrijkste stakeholders bij elkaar gezeten. En we hebben gezegd, wij kijken zo naar de toekomst. Dit zien we aan ontwikkeling, macro, meso. En dan praat je dus over gemeentes, dan praat je over brancheorganisaties, dan praat je over overheid. Maar praat je ook over onderwijs, wat bij ons natuurlijk een belangrijke partij is. En kijk je, delen we dezelfde opvattingen? Zien we diezelfde beelden? En welke positie zien zij voor ons? En welke positie zien wij voor ons? En zit daar een samenhang in? Dus dat probeer je aan de voorkant goed met elkaar te bespreken. Maar doordat je dat doet, aan de voorkant moet je natuurlijk zorgen dat je contacten goed hebt. Dus je moet investeren met de gemeentes. Je moet ook hun invalshoeken zien. Dus ook een gemeente die minder geld te besteden heeft. Dan moet je ook kijken, hoe organiseren we dat dan samen?
1: Je hebt het over de voorkant. Waar wil jij de grootste impact maken met Plurijn aan de voorkant?
0: Nou ja, in ieder geval, kijk, Plurijn zit in de zorgketen zitten wij aan de achterkant. Maar door onze kennis beschikbaar te stellen in het voorveld, dat mensen op ons kunnen rekenen. Wat we het liefst natuurlijk willen is dat we eerst worden geconsulteerd, zodat er nog andere oplossingen eerst worden geprobeerd voordat mensen eventueel bij ons komen. In de ideale wereld is er geen Plurijn nodig.
1: Gaat die ooit ontstaan?
0: Nee.
1: Ik denk dat dat toch even het moment moet zijn voor een korte muziekbreak. Straks kijken we met Eddie verder vooruit naar een stukje succes. Wat ook heel belangrijk is in de zorg. Lessen en de toekomst van leiderschap in de zorg. Tot zo.
2: Listen to Lead. New Business Radio.

0: is Nieuw Business Radio.
1: Van A tot Z succesvol met Hessel-Jan Smink.
2: Welkom terug bij Van A tot Z Succesvol, het programma waar leiderschap, visie en ondernemerschap centraal staan. In mijn aflevering heb ik vandaag Eddy van Doorn, bestuursvoorzitter van Plurijn, niet de minste. Eddy, we zitten alweer in het laatste blok. En in het laatste blok heb ik ook altijd het rad van A tot Z succesvol. Het rad van A tot Z succesvol omvat 26 krachtige beschrijvingen van leiderschapsthema's die je toe doen bij het uitvoeren van je rol als leider, manager en coach. De thema's zijn alfabetisch van A tot Z weergegeven en gebaseerd op de leiderschapsthema's uit mijn zakboek voor succesvolle managers en coaches, of zij die het willen worden. De van A tot Z leiderschapsthema's maken het managen en coachen nu en in de toekomst eenvoudiger, transparanter, resultaatgerichter en succesvoller. En gaan zo maar door. Prachtig. Nou, jij mag een zwengel geven aan het rad. En dan gaan we eens kijken op welke letter die uitkomt. En we laten ons verrassen.
3: Ik ben benieuwd. We gaan het doen.
2: Ja. Ja, hij komt uit op de letter J. Je bent uitgekomen op de letter J. De J van jammer. Als leider kom je regelmatig een jammer situatie tegen van teamleden die het niet met je eens zijn. Dit kan soms als negatief opgevat worden en tot onnodige irritatie leiden. Het kan leiden tot miscommunicatie, een slechte samenwerking en het niet serieus nemen van elkaar. Hoe ga jij eigenlijk om met een jammer situatie? Probeer positief te reageren op een jammer situatie en vraag door. Iemand is het niet met je eens. Probeer dit te zien als een mogelijkheid om zaken opnieuw te bekijken vanuit een ander perspectief. Hierdoor kunnen ideeën nog meer aangescherpt worden en kun je uiteindelijk tot een kansrijke besluitvorming komen. Interessant ook bij het voorkomen van jammer situaties zijn de letters F van flexibel en de S van situationeel. Een tip om jammer een andere wending te geven: creëer een sfeer waarin je teamleden hun mening durven te uiten. Voel je als leider niet persoonlijk aangesproken, maar luister naar de kritiek en probeer het als iets constructiefs te zien. Een mooie quote om nog eens over na te denken. Ja maar, wat als alles wel lukt? Ja Eddy, ja maar, wat als alles wel lukt? Reageer er eens op.
3: Heel herkenbaar. Wat je natuurlijk ziet op het moment dat je met ideeën komt of mensen ideeën. Dat er zijn altijd wel collega's of anderen. En dat kan binnen je organisatie zijn, maar ook buiten. Die het jammer principe hanteren. En dat is natuurlijk altijd de uitdaging om niet tegenover elkaar te komen staan. Maar juist gewoon naast elkaar. En echt te luisteren wat er wil eigenlijk iemand zeggen. En wat zit er iets achter? Er zit een zorg achter of er zit er zit iets principieels achter. Maar om dat te onderzoeken. En dus het thema jammer, dat is zeg maar, wij proberen echt, ook binnen Plurijn, het gaat ook over een beetje die countervailing power organiseren. Dat je eigen weerstand probeert te organiseren om ook te reflecteren om uiteindelijk iets beters te krijgen, zeg maar. En jammer, of in ieder geval, ik denk dat jammer niet een goede attitude is, maar je hebt te maken met mensen die kritiek hebben. Kritiek hebben jou of op jouw beleid of op je strategie of weet ik veel wat. En dan is het goed om te horen wat zit daarachter. En ja, soms is het heel simpel. Stel een vraag. Leg eens uit. Wat zit erachter? Wat is je zorg? En dan ontstaat er vaak een ander gesprek. Dus ik vond het wel mooi de inleiding en met name het muziekje eronder, zeg maar. Hè, waarin het wat warmer wordt, waarin je gewoon elkaar ook even opzoekt. En elkaar echt probeert te begrijpen. Ondanks het feit dat je het soms dus niet met elkaar eens bent.
2: En als je nou kijkt vanuit de invalshoek van ja maar hoe zie jij dan de toekomst van de zorg in Nederland?
3: Ja, dat is een een interessante in de zoektocht waar we nu mee bezig zijn, is om juist die knelpunt of datgene wat mogelijk niet kan. Hè, in dit geval bijvoorbeeld het transformeren van de zorg. Wat houdt ons tegen? Om dan toch met elkaar te zoeken naar oplossingen. Hè, in plaats van te denken van ja, het kan niet met minder geld. Of we kunnen het niet met doen met minder personeel. Of we kunnen deze complexe zorgvraag niet. Om dan continu te zoeken naar hoe zou het wel kunnen? Wat hebben we dan eigenlijk nodig? Dus daar zit veel meer die zoektocht. En die zit zowel denk ik binnen Plurijn, maar ook binnen collega-instellingen waar we mee samenwerken. Maar ook met onze financiers, onze opdrachtgevers. En de reflexes, hè, de jamaarreflex zien we natuurlijk. Dat mensen zeggen, ja, maar dat gaat helemaal niet. Dat kan niet. Nou, op het moment dat je al in die straat zit, dan heb je al een zekere vernauwing van je geest, zeg maar. Dus dan toch even een stap naar achteren te nemen. Van waar staan we eigenlijk voor aan de lat met elkaar in Nederland?
4: Zeker. Als je nou kijkt naar jou persoonlijk, hè, wat betekent succes voor jou?
3: Wat betekent succes voor mij? Ja, dat is even los van het de zaken zoals de buitenwereld kijkt. Wat het voor mij persoonlijk betekent, ik kan enorm genieten. Als ik op een werkbezoek actief ben en zie ik dat we met elkaar in staat zijn om een hele complexe zorgvragen, om mensen weer een plek te geven en weer de ontwikkeling te zien van een cliënt die na een jarenlange periode van allerlei gedrag wat gewoon niet past, eigenlijk weer een plek heeft gevonden en weer met trots en eigenwaarde loopt, daar kan ik enorm van genieten. He, maar goed, de buitenwereld meet ons, de banken meten ons succes af aan onze rendementseisen. Heb ik ook aan te voldoen? Ja, ik kan niet zeggen dat ik er niet blij van word als we gewoon netjes zwarte cijfers schrijven. Maar echt als mens impact maken voor mij zit echt in die zorg. Dat we echt van betekenis zijn dat iemand zegt, jongens, ik had jullie nodig als Plurijn en jullie waren er. En jullie stapten naar voren en jullie hebben me enorm geholpen in deze situatie.
4: Welke tegenslag heb jou nou het meest gevormd?
3: Je hebt meerdere momenten. Hè. Ik ben nu een aantal jaren actief als bestuurder. Je hebt altijd te maken met tegenslagen. Hè. En je hebt altijd te maken met crisissituaties. Wat mij heeft gevormd is dat je, hè, want ook binnen Plurijn, we hebben veel te maken met hectiek. Dat je in die hectiek en op het punt dat je dus ook weinig informatie hebt of te weinig informatie hebt, dat je toch besluiten kunt en moet nemen. Dus wat mij gevormd heeft in alle onzekerheid, in alle crisissituaties, dat je gewoon toch stappen voorwaarts zet en goed blijft kijken naar, hey, doen we met elkaar de goede dingen. En ook te leren van je fouten. Soms heb je te vroeg geacteerd als bestuurder. Soms heb je te laat geacteerd als bestuurder. Dus dat timingselement, hè, van wanneer doe je de goede dingen, die is cruciaal. En dat is soms ook met vallen en opstaan. En zelfs ook nog na 20 jaar.
4: Ja. En wat heb jij nou moeten leren of afleren misschien wel?
3: Nou, wat ik heb moeten afleren, en zeker als je in een grotere organisatie kijkt. Ik heb natuurlijk heel lang gewerkt bij, was ik ook mede eigenaar van HSK. Dus dan zit je met elkaar kort op de bal. Je bent dat
4: is HSK.
3: HSK is een private zorginstelling in de private GGZ. Die ook deels verzekerde zorg biedt. En ook grote organisaties helpt met hun bedrijfszorg. Dus dan zit je gewoon dicht op de bal. Dan zit je met elkaar met een klein clubje. Een paar honderd man ben je aan het werken. Dus je kent eigenlijk iedereen. Dus je kent bij wijze van spreken hoe je dicht op de bal kunt zitten. Naarmate je in een grote organisatie komt. En ik denk dat we Plurijn wel als een grote organisatie kunnen bestemmen. Kun je niet zo dicht op de bal zitten. Terwijl je denkt, ja, kan soms zelf misschien wel, moet ik er wat dichterbij zitten. Maar je moet ook mensen ruimte geven om te werken. Dus wat ik heb moeten leren, is soms even op mijn, of dat heb ik moeten leren, even op mijn handen te zitten. Maar dan wel duidelijk afspraken te maken wat ik dan verwacht.
4: En wat gebeurt er dan met jou als je op je handen gaat zitten?
3: Nou, dan kan ik nerveus worden. Een beetje onrustig, ongemakkelijk.
4: Oké, en dan?
3: Dat heb ik dan even te verdragen.
4: Oké.
3: En dan heb ik mensen om me heen nodig die zeggen,
4: je mag van je handen af.
3: Ja. Hoe ik blijf heb gelukkig hele fijne collega's die we dadelijk op
4: hebben. Nou, ja, perfect. Hartstikke mooi. Ja. Hoe blijf je nou scherp in een complexe bestuurlijke rol als voorzitter?
3: Hoe blijf je scherp? Nou ja, ik denk dat het belangrijk is om qua lijf en leden gezond en fit te blijven. Dus
4: doe je dat?
3: Jazeker.
4: Hoe doe je dat?
3: Ja, ik gewoon door te sporten. Door ook gewoon momenten van rust te nemen. In mijn ogen, of in ieder geval in mijn ogen van mijn partner nog te weinig. Laat ik maar even zo zeggen. Dus dat ik heb de neiging om dat wat minder. Maar ik denk dat het wel belangrijk is als je een beetje goed in je lijf zit. Dat is denk ik ook wat een organisatie verdient. Dat je als bestuurder gewoon alert bent. Je bent alerter gewoon als je gewoon wat fitter bent. Wat wij doen is door ook echt regelmatig even een reflectiemoment te nemen. Dus even een moment dat je even stilstaat. Hè? Want we zijn zo geneigd om door te lopen. Hè? Van de ene naar de andere rapportage, naar de planning, naar de vergadering. Maar dat je af en toe momenten in je agenda creëert dat je even stilstaat. En kijkt, jongens, zijn we nog met de goede dingen bezig? En dan ook dat te bespreken met een aantal mensen die ook zeggen... Die kritische, wat ik dan noem, hè, die countervailing power, die ook gewoon die weerstand bieden. En die zeggen van, goh, volgens mij gaat het hier te snel. Of het gaat hier te langzaam. Hm. Dus dat is dus die scherpte, die moet je in je agenda creëren, dat je ruimte krijgt om te reflecteren.
4: Welke rol blijft de menselijke maat spelen in een steeds complexer wordend zorgsysteem?
3: Ja, dat is een moeilijke. Hè? Wat is de menselijke maat? Dat is ook een leuke, maak daar maar zo'n mooie definitie van.
4: Ja, wat is jouw definitie?
3: Nou, mijn definitie is, of uit mijn spiegel is altijd wat ik mijn eigen omgeving ook zou gunnen. Hè? Ik denk altijd als wij cliënten of bewoners bij ons komen. Hè? Het zal je eigen dochter, zoon of moeder of broer of vriend maar zijn. En wat zou ik hem of haar dan gunnen? Dus dat is altijd mijn eigen meetlat. Hè? Door zou ik mijn eigen zoon of dochter of moeder ook naar deze plek geven met deze problematiek. En dat is voor mij de menselijke maat. En als het antwoord nee is, dan hebben we iets te doen.
4: Waar staat Plurijn over 5 jaar?
3: Waar staat Plurijn over 5 jaar? Ik denk dat wij een hele mooie stap over 5 jaar gemaakt hebben in ons medewerkersbestand. Hè, dat we echt, nou ja, laat ik maar zo zeggen, een fit en vitaal medewerkersbestand hebben. Zowel met vaste medewerkers als een grote flexibele schil daaromheen. Dus stabiele teams. Dat is echt waar we over 5 jaar staan. Met misschien wel minder plekken dan waar we nu zitten. Hè, afhankelijk ook van hoe de bezuinigingen en de zorgvraag zich de komende jaren gaat ontwikkelen. En als laatste, ik denk ook in... Ja, wat mij betreft in huisvesting die passend is. Technologie die goed aansluit bij de zorgbehoeften. En dat we dat in zijn totaliteit ook met minder mensen kunnen doen.
4: Wat voor een advies geef jij nou jonge leiders in de zorg?
3: Nou ja, even los van... Ik denk dat kennis is, hè? We hadden het daar straks over. Het is goed, denk ik, om een goed... Je kennis op te doen wat er nodig is in het kader van leiderschap en management. Hè. Dat is helpend. Hè. Dus zorg dat mensen goed zijn geëquipeerd. Maar daarna vergeet het allemaal weer. En ga terug naar wie je echt bent. Hè. Dus zorg even dat je die kennis in je rugzak hebt. Maar zorg ook dat je eigenlijk vanuit je eigen persoon puur. Hè, dat zijn ook dat je puur blijft, puur en persoonlijk blijft functioneren. Want mensen, of het nou medewerkers zijn of bewoners of cliënten. Iedereen heeft in de gaten of je echt bent. Of dat je een trucje doet.
4: Wat wil jij nalaten als bestuurder?
3: Nou, wat ik na wil laten is dat ik een organisatie echt een stap verder heb geholpen. Even los van ongeacht de richting. Maar dat ik een organisatie een stap verder heb gebracht. En de medewerkers daarin een stap verder heb gebracht. En dat mensen daar met een goed gevoel op terugkijken. En dat ik daar zelf met een prettig gevoel op terugkijk. En dat is soms ook best wel een worsteling. Omdat ik denk, ja, we hebben complexe opgaves met elkaar te doen.
4: Zeker, maar toch een hele mooie vooruitziende blik. Eddy, wij gaan alweer richting het einde van het programma. En aan het einde leg ik mijn gasten ook een aantal stellingen voor. Dat wil ik ook bij jou doen. Dus daar mag je kort op reageren. Bescherm je grenzen.
3: Zeker, heel belangrijk.
4: durf nieuwe dingen te doen.
3: Nou, misschien nog wel belangrijker. En je moet soms dingen doen die waarvan je niet weet wat de uitkomst is. En ik zeg altijd, nou, ze zeggen niet, de angst is er slechter aan. Je moet geen onbezonnen dingen doen. Maar je moet wel dingen durven uitproberen. Even het discomfort opzoeken.
4: Wees consequent en flexibel tegelijk.
3: Prachtig.
4: Ga uit van je eigen kracht.
3: Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Gewoon kijk, ik denk het belangrijk is dat je als leider ook jezelf kent en ook je zwakheden. Dus ga uit van je krachten en ken je zwakheden, zou ik eraan toe willen voegen.
4: Pak momenten voor jezelf.
3: Nou, daar hebben we het net al over gehad. Ik denk dat dat belangrijk is. Sowieso, timing is denk ik vaak een onderschat onderwerp voor leiders. Doe de dingen op het goede moment. Maar neem dus ook tijd om even te vertragen.
4: Dus nog meer reflecteren met je partner.
3: Zeker.
4: Sportief bezig zijn.
3: Zeker.
4: Zeker.
3: De Grieken noemen dat kairos. Dat je even de tijd neemt om te focussen.
4: Kairos. Yes. Benut je teamleden.
3: Jazeker. Jazeker. En team moet je dan breed definiëren. Hè? Zoek de mensen op bij de vraagstukken waar je voor staat. Zeg maar. En dat kan binnen je team zijn. Maar dat kan ook gewoon mensen die in je organisatie of buiten rondlopen. Van je zeggen, die kunnen echt iets toevoegen. Die kunnen het idee verrijken.
4: Kijk achterom voor je een nieuwe stap zet.
3: Ja, dat is een mooie. Dat toen ik bij Purijn kwam, is dat je echt terugkijkt van wat is nou de geschiedenis van die organisatie. Want iedereen heeft natuurlijk een geschiedenis. En die geschiedenis bepaalt voor een deel je toekomst. Dus als je je geschiedenis niet kent, dan kun je je toekomst ook niet vormgeven. Dus het is goed om af en toe achteruit te kijken. Maar het is ook heel verstandig om soms goed vooruit te kijken.
4: Loslaten is een houvast. Dat is een doordenkertje.
3: Jazeker. Jazeker. Je moet durven loslaten om iets nieuws te creëren. En mijn ervaring is, als je iets loslaat, er ontstaat altijd wat anders. En dat is dan misschien je houvast.
4: Volg je hart, dat klopt.
3: Ja, wie is het daar niet mee eens? Nou ja, ik denk als je niet vanuit je hart werkt, dan hou je het niet vol. En zeker de banen die wij nu op dit moment, die bestuurlijke banen, je moet je hart volgen.
4: Dan heb ik er nog eentje voordat ik naar een afronding toe ga. Wees de leider die je zelf wilt volgen.
3: Oh, dat is een mooie. Dat is een mooie.
4: Zeker.
3: Zeker. Nee, dat is denk ik. Hè, dus zorg voor goed voorbeeldgedrag. En laat zien wat je graag zelf ook zou willen zijn.
4: Eddie, mag ik jou danken voor jouw aanwezigheid?
3: Graag gedaan. Graag gedaan.
4: Dank voor het luisteren naar het radioprogramma van A tot Z Succesvol. Het radioprogramma die leiders inspireert om nog beter te worden in het managen of coachen van hun team. Iedere tweede donderdag van de maand tussen 11 en 12 uur te beluisteren op een nieuw Business Radio. Uiteraard kun je het programma ook via podcast terugluisteren. Een succesvolle dag en tot de volgende keer.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Van A tot Z Succesvol met Hessel Jan Smink.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
1: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
8: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
9: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
10: ja.
9: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
10: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
9: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
11: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
12: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.

0: Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: Nieuw Business Radio
2: Update met Martine Howard.
3: Publieke organisaties staan onder technologische, maar ook maatschappelijke druk. En daarnaast natuurlijk ook echt onder wettelijke druk. Er is enorm veel gaande op dit moment in de wereld. En dat zorgt ervoor dat heel veel organisaties voor grote uitdagingen staan. Informatieketens, dienstverlening en leiderschap raken ondertussen het hart van de organisatie. En hoe kun je hier nou als organisatie goed mee omgaan? We gaan hierover praten met Karant. Ze zijn een adviesbureau voor de lokale overheid. Ze zijn hier al vaker aangeschoven. En we gaan het dan ook echt hebben over die digitale transformatie. En hoe je dus ook echt het hart van de organisatie nou echt ook naar jou kunt transformeren. Hoe kun je samen als organisatie die ontwikkeling aangaan? Ik ben Martine Howard en mijn gast is Wim Hoekstra van Karant.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
3: Wim, van harte welkom.
4: Dag Martine, leuk om hier weer te zijn.
3: Ja, we gaan weer met elkaar in gesprek. Even meteen aan het begin van deze uitzending. Je wilt als organisatie eigenlijk

0: vlak met de verkiezingen. Het is wel, zoals Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit ooit op een tegeltje had geschreven. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Nou, dat vatten die twee woorden wel samen. Je moet weerbaarder worden.
1: Ja. Yeah.
0: En tegelijkertijd zeer wendbaar zijn om te kunnen reageren op alles wat er gebeurt om ons heen.
1: Ja, zorgt dit ook voor chaos bij lokale overheden? Want dat is waar jullie het ook veel mee samenwerken. Er gebeurt zoveel. Waar kun je nog de focus houden, zeg maar, in deze tijd?
0: Ja, chaos niet direct. Ik denk dat Nederland een lokale overheidslaag heeft die gewoon zorgt dat de basisdingen gewoon regelen. Ik bedoel, het vuil wordt opgehaald, uitkeringen worden verstrekt, er gaan vergunningen de deur uit. Maar in de organisatie zelf piept en kraakt het wel. Komt er een Oekraïne-oorlog, dan komt er bij de lokale overheid direct weer een enorme vraag om noodopvang en hulp en identiteitsbewijzen. En het reageren op dat soort onverwachte gebeurtenissen,
1: ja
0: dat stelt zulke hoge eisen aan die organisatie. Piepen en kraken is dan wel het woord wat erbij past.
1: Ja, ja.
0: Geen chaos. Maar het is wel alle hens aan dek op dit moment voor de lokale overheid om het hoofd boven water te halen.
1: Ja, en piepen en kraken. Je wilt uiteindelijk natuurlijk dat het als gesmeerde olie zeg natuurlijk weer lekker door gaat lopen natuurlijk.
0: Ja, en daar hoort ook wel een beetje de overtuiging bij dat dat ook kan.
1: Ja.
0: Ik bedoel, natuurlijk ben ik een fan van wat we met technologie kunnen. En ik heb ook wel de reële kijk op alle bedreigingen die daar aan vastplakken. Maar ik denk als je als leidinggevend team, als leiderschapsteam van een organisatie, en zeker dus ook voor een lokale overheid, maximaal daar het profijt van wil trekken. Ja, dat wel kan helpen om al die ontwikkelingen het hoofd te bieden.
1: Ja. Ja.
0: Maar dan moet je daar wel in dat leiderschapsteam ook wel de juiste stappen voor willen zetten.
1: Ja. Ja.
0: En dat is wel wat er op dit moment een grote uitdaging is.
1: Ja, laten we eens eventjes gaan kijken naar die stappen. En met name ook waar we nu staan. Hè, van informatiseren en automatisering in de kelder van de organisatie naar organisatie. En informatie in het hart eigenlijk. De gemeentelijke organisatie, anno nu. En nou ja, misschien ook wel anno 2000 of 2030 zeg maar. Waar moeten we aan denken? Waar staan we dan zeg maar? En wat is er nodig?
0: Ja ik denk, als we kijken naar de trends in ons land, dan zien we dat er steeds meer vraag is naar diensten op het uitvoerende laag van de overheid, dus bij de lokale overheid. En willen ze in 2030 dat nog steeds waar kunnen maken?
1: Ja.
0: In een wereld waarvan we ook weten dat het met een lage arbeidsproductiviteit te kampen heeft, met een arbeidsbevolking die stabiel blijft of krimpt. Met de technologie die soms niet allemaal aansluit op de competenties en kennis van de mensen die er nu zitten. Dan, als we in 2030 gaan kijken, dan zullen de succesvolle gemeenten een paar hele belangrijke keuzes in 2026 gemaakt hebben.
1: Ja.
0: En die keuzes die hebben dan wel te maken met een soort herijking van wat doe ik zelf? Wat doe ik in een publieke samenwerking? Wat laat ik aan de markt over? Hele bewuste sourcingskeuzes. Ik denk dat zij heel actief sturen op competenties van hun eigen workforce. Niet alleen om een aantrekkelijke werkgever te worden voor de jongere generaties, maar ook om gewoon te zorgen dat ze een arbeidsgroep hebben die goed om kan gaan met alles wat de technologie op dit moment kan bieden. Zowel qua kansen als bedreigingen. En dat stelt dus weer eisen aan het leiderschapsteam. Dus ik hoop dat we in 2030 gaan vaststellen dat er heel veel MT's, DT's, directieteams in 2026 de keuzes gemaakt hebben om het roer om te gooien.
1: Ja.
0: En dat is ook wat wij ook bedoelen met de informatisering naar het hart van de organisatie. Ik denk, kijken we historisch naar overheidsorganisaties, dan was ICT een ondersteunend iets. Vroeger een tekstverwerker en een boekhoudpakket zat in de kelder. Jongens op gympies die het beheer deden. En nu zien we natuurlijk in de afgelopen 15 jaar dat de operationele afhankelijkheid van ICT is 100% de facto. We noemen dat even de overgang van ICT 1.0 naar 2.0. Maar je ziet dat niet terug in de organisatie, in de positionering van die, wat wij dan noemen de I-functie. Dus waar zitten de I-adviseurs en de architecten en de, is er een wel of niet een CIO? Dan zie je nog steeds dat het georganiseerd is, soms op het tweede, soms op het derde echelon, diep weggestopt. Zeg ook dan wel eens de metafoor, ze zitten nog in de kelder. Terwijl het eigenlijk een strategisch goed is geworden. Wat kan je met data? Wat kan je met informatisering in zijn algemeen? Dus die gemeentelijke organisaties moeten stappen zetten om zich daaraan te ontworstelen en zorgen dat die I-functie geborgd gaat worden binnen dat directieteam.
1: Ja, dus

0: vereist eigenlijk ook natuurlijk wel van de MT-leden echt digitaal leiderschap. En je wilt dat er een CIO is of dat er iemand van de IT-afdeling echt aanschuift ook. Bij een CEO bijvoorbeeld. En bij die vergaderingen. Hoe zorg je ervoor dat dat echt geïntegreerd wordt in plaats van dat het allemaal losse eilandjes, losse silo's blijven?
1: Ja. Ja, ik geloof heilig in visie, in visievorming. Ik bedoel, we hebben ooit een minister-president gehad in ons land die visie had gezien als geprojecteerd als een olifant die het zicht op de toekomst belemmert.
0: Ja.
1: Nou, ik ben precies van een andere school. Visie geeft richting. Alice in Wonderland had ook geen visie toen ze de Cyprusse kater vroeg. Ga ik linksaf of rechtsaf? Waar wil je heen, zei de kater. Ja, maakt me niet uit. Ja, dan maakt het ook niet uit welke kant je op rent.
0: Ja.
1: Nou, dat is, zeg maar even, hoe Nederland er ook voor staat. Visie. En als die visie op een organisatieniveau van een lokale overheid, de O en de I, dus de organisatie en de informatisering, integreert.
0: Mm-hmm.
1: Dan kan je meters maken. En dan heb je natuurlijk een team nodig. Een directieteam, een MT. Wat ook daarop stuurt. Wat richting geeft. Continu. Dag in dag uit. En als daar geen e-competentie, e-kennis, e-vaardigheden zit op dat niveau. Dan is een van de eerste zaken die je een organisatie moet regelen. Is zorgen dat die e-functie wel geborgd raakt op het MT-DT niveau. En dat kan zijn een CIO benoemen. Het kan zijn de strategen die zich bezighouden met het vakgebied dicht tegen dat MT aan te organiseren. Ja, helemaal mooi is natuurlijk dat de hoogst in rang, de gemeentesecretaris, de algemeen directeur bij een gemeente, dat die ook dat I-gen in zich heeft. Dat is natuurlijk de droom voor iedereen informatiseren. Kijk, ik weet natuurlijk, een gemeente is geen Coolblue. Een gemeente. Bij Coolblue, daar zitten de business visionairs en de technologie visionairs. Die zitten, dat zijn dezelfde personen.
0: Ik wil het zeggen, maar het is ook een hele andere cultuur. Hè?
1: Andere cultuur,
0: ja.
1: Letterlijk een andere business. Maar bij de lokale overheid gaat het ook over de publieke zaak. En het gaat ook over de koppeling tussen het publieke domein, het politieke domein en de organisatiedomein. Maar op dit moment is het een tekort.
0: Ja, en eigenlijk zou je dat Coolblue idee misschien wel willen integreren. Of inspiratie kunnen gebruiken.
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja.
1: Maar er moet er wel iemand in de buurt van het MT-DT zijn die ze ook daar permanent op kan inspireren.
0: Ja, ja.
1: Dus die I-functie in het hart van de O, hè, zoals wij dat ook als titel steeds hanteren, staat wel daarvoor. Zorgen dat het I-aspect meeweegt in alle stappen die een organisatie zet.
0: Ja.
1: En, wij kijken bij die organisaties ook wel vaak naar hoe ze gestructureerd zijn. En dan zie je natuurlijk een klassieke afdeling P&O, de HR-afdeling. Nou, de P is in de praktijk toch wat dominant en de O krijgt vaak toch te weinig aandacht. We zien soms op het derde echelon onder bedrijfsvoering nog een afdeling I en A, informatisering en automatisering. Nou, we zien toch steeds meer dat de automatisering vaak wel geoutsourced is, buiten de deur gezet is, dus de I blijft over. De O krijgt te weinig aandacht, de I blijft over. Dus ik zeg, joh, gooi dat samen, maak er een afdeling, een team O en I van. En zorg dat het organisatiebelang, de organisatievisie en wat de rol die de I daarin kan spelen, de informatisering, ja, dat daar geen licht tussen zit, dat dat één is.
0: Ja.
1: En niet een afzonderlijk opgave van een team op het derde echelon.
0: Ja, want op die manier kun je dus ook weerbaar en wendbaar zijn, doordat je dat dan gaat integreren.
1: Het kan er enorm bij helpen.
0: Ja.
1: Kijk, technologie is er. Dus je kan er maar beter op een goede manier gebruik van maken. En wendbaar en weerbaar gaat dan op dat moment natuurlijk wel heel veel eisen stellen aan de organisatie als het gaat over wat voor vol vakbekwame medewerkers zitten daar. Hebben die de juiste competentie zet? Hoe hebben we onze processen ingericht? Is dat wat gestroomlijnd? Hebben ze de juiste cultuur gericht op samenwerking? En als ze een deel buiten de deur brengen aan werk en een deel binnen de deur houden aan werk, ja, dan moet er toch ook wel een vorm van externe gerichtheid in die mensen zitten. De registraties op orde. En natuurlijk uiteindelijk in de kelder systemen op orde. En wat wij zelf steeds zeggen. En kijk dan uiteindelijk wat voor organisatiestructuur daarbij past. Maar begin daar vooral niet mee. We zeggen altijd, een organisatiestructuur moet je vooral geen hoofdpijn van krijgen. Dat is interessant voor de verlofkaart en het afdelingsuitje. Maar focus nou op die vol vakbekwame medewerkers met die cultuur gericht op samenwerking. Met de juiste competenties. En heeft dat iets met de informatisering te maken? Ja, in directe zin niet. Maar in indirecte zin natuurlijk wel. Want een deel van die competenties, ja, dat raakt natuurlijk allemaal van die fancy kreten als computational thinking, critical thinking. natuurlijk wat andere vaardigheden om te gaan met informatisering. Anders vaardigheden om te gaan met het kritisch kijken naar wat data zegt. En hoe je dat in je besluitvorming kan betrekken.
0: Ja.
1: Dus het zijn nog steeds klassieke opgaves. Slimme, goede mensen, slimme processen met de juiste competenties. Alleen ze moeten afgeleid zijn uit wat we anno 2026 kunnen profiteren van alles wat de informatisering brengt.
0: Ja, voor de lokale overheden die al best wel hiermee bezig zijn. Hè, kan ik me voorstellen, hier zijn ze al mee bezig. Maar voor een lokale overheid die hier nog helemaal niet mee bezig is, is het een nogal grote stap om dit ook wel intern te veranderen. Hoe helpen jullie daar organisaties bij? Hoe doen jullie dat? Wat is jullie aanpak dan?
1: Wij komen bij veel organisaties binnen op het moment dat er een herijking van de I-visie, de informatiseringsvisie, de INA-visie gevraagd wordt. Wat wij op dat moment wel proberen is al voor elkaar te boksen dat het een ONI-visie gaat worden. Dat we het MT, het DT, de teamleiders, dat we alles wat leiding geeft, inclusief alle strategen die binnen die gemeentelijke organisaties een rol gaan geven in dat proces van visievorming. In de hoop dat we de zaadjes planten. Die uiteindelijk gaat maken dat het, wat wij dan maar even noemen, een ICT 3.0 omgeving gaat worden. Mm-hmm. Met die I geborgd op het juiste niveau. We hebben nu een aantal klanten ook al zover gekregen dat het voltallige directieteam, inclusief hun strategen, een leergang op een van de universiteiten in Nederland is gaan volgen op CIO-niveau. Dat is een vijfdaagse leergang. Dat is een majeure stap. Is dat mensen uit het sociaal domein, uit het bedrijfsvoeringsdomein, het ruimtelijk domein, fysiek domein, al die domeinen waar een gemeente verantwoordelijk voor is, dat je die mee kan nemen in dat gedachtegoed. Dat ze dat ook daar eens van die hoogleraar en professoren, van al die specialisten in de markt te horen krijgen. Zodat er ook geen semantische kloof meer is. Want dat is denk ik wat wij ons als informatiseerders en automatiseerders heel erg moeten aantrekken. Is dat wij, we hebben er zo'n semantisch hoge drempel van gemaakt. Met natuurlijk met al die Engelse kreten en directe techniek, te snel de techniek in te gaan. Dus ik denk dat de opgave naar mijn vakbroeders en zusters vooral moet liggen in het slechten van die kloof, die brug slaan. En dat betekent dat wij ons meer, denk ik, toch op de bedrijfskundige organisatorische kant moeten gaan bekwamen. Waar wij van het DT, het MT vragen om een stap te zetten richting ons vakgebied.
0: Ja.
1: Omdat de technologie is, even in goed Hollands, here to stay. Dus er is ook helemaal geen keuze. Dus we zien voorbeelden op het internet voorbij komen van gemeentelijke organisaties die de connectie met de vaak digitale ecosystemen van de maatschappij verloren hebben. Wat een paar jaar geleden een heel mooi voorbeeld. Westerpark Amsterdam. De omliggende de buurt was zwaar ontevreden met al die evenementen die daar georganiseerd worden. Die onvrede uitte zich al een jaar lang op het internet. Op Facebook, op Insta, weet ik wat voor kanalen zij gebruikten. De gemeente was niet aangehaakt. En de gemeente werd wel overvallen door het feit dat er in één weekend 365 evenementenvergunningen in één klap zijn aangevraagd. Waarbij voor iedere andere dag van het jaar gevraagd werd om het park te gebruiken als park voor de buurt.
0: Ja.
1: En niet meer voor commerciële evenementen. En dan denk ik meer. Ik vind dat dan wel een heel mooi voorbeeld van de burgerij organiseert zich online. En de traditionele gemeentelijke organisatie, functioneel georganiseerd, lijnstaf, connecteert niet goed met dat soort ecosysteem. We hebben dus te weinig mensen in dienst die competenties hebben om daarin ook een rol te spelen. En dan verlies je de connectie. En het enige wat dan de gemeente nog zegt, je kan op onze website een e-formulier vinden en je kan daar met je DigiD inloggen en met Ideaal betalen en je kan in de productendienstencatalogus een evenementenvergunning aanvragen. Maar ze hebben gemist wat er leeft.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk nog een relatief onschuldig ding, maar dat geldt ook voor in het maatschappelijk domein en in het fysieke domein natuurlijk nog veel meer. Dus je moet je organisatie toch langzamerhand omturnen naar misschien minder mensen in de productieprocessen vergunningen afvragen. Gebruik daar die technologie voor. Die kan heel veel. En meer mensen aan het front die kunnen participeren in die ecosystemen. Die participatie daadwerkelijk handen en voeten kan geven. Die dichter bij de burger gaat staan.
0: Ja.
1: Dan ga je ook een beetje van operational excellence naar customer intimacy. Maar dat kan. Die ruimte kan je creëren in je formatie, in je organisatie. als je ook probeert optimaal gebruik te maken van wat de technologie kan. Dus het zijn allemaal tandwieltjes en ze hangen samen. En het is soms wel frustrerend om te zien dat degene die aan het roer staan, dat niet zien en niet snappen. En die frustratie die richt ik dan vooral op mijn eigen beroepsgroep, dat wij niet in staat zijn om dat over de bühne te brengen en die organisatie mee te nemen daarin.
0: Ja.
1: En dat is I in het hart van de organisatie, staat ook voor het doorontwikkelen van onze eigen competenties op de vlak. Wij moeten die brug slaan.
0: Ja, want zoals je het ook vertelt, hè, dan zijn er eigenlijk gewoon een aantal verschillende elementen waarbij die verbinding met elkaar leggen cruciaal is. Alleen zodra die verbinding er eigenlijk niet voldoende is, ja, dan krijgen we dus dit. Dan krijgen we dat gekraak en dat gepiep. En dat wil je eigenlijk niet. Ja. Maar ook als we helemaal kijken naar de toekomst, hè, 2030 is er zo. Tegen die tijd is er zoveel meer veranderd dan nu. Je zult nu wel echt moeten bewegen. Kun je zeggen, er is echt een noodzaak om nu te bewegen, dit jaar, als organisatie?
1: Ja, de lokale overheid heeft kampen met toenemende vraag vanuit de maatschappij aan diensten en ondersteuning. En tegelijkertijd hebben ze te kampen met gewoon gebrek aan middelen.
0: Ja.
1: Er is natuurlijk fors bezuinigd. En dat dient zich, ik denk, over een jaar of twee weer in vol ornaat aan dat er een tekort aan middelen is. Dus mijn stelling is, we hebben niet zo heel veel tijd meer om het roer om te gooien. En zorgen dat je met die krapte aan financiële middelen, dat je toch gewoon je ding kan doen als lokale overheid. Ja. Maar dan moet je dus niet dat gaan uitstellen, dus het roer om. Want de technologie kan veel. Vroeger zeiden we altijd van ja, je moet een dienst proberen zo gestandaardiseerd mogelijk te maken, maar dan kan je het automatiseren. Maar ja, iedereen gebruikt tegenwoordig AI-tooling. En tegen een AI-tool te zeggen, er komt een aanvraag binnen, toets het even aan wet en regelgeving en wat ik de afgelopen 3000 keer beantwoord heb, en kom eens met een concept. En met de human in the loop, zoals het dan heet, zelf nog een keer zeggen, nou, het klopt eigenlijk wel, het is goed. Ja, dat is ook een enorme efficiëntieverbetering.
0: Ja, klopt.
1: Dat die weerbaarheid weer vraagt dat je wat moet doen, zeker moet weten met welke tool je dat doet, en waar die content naartoe gaat, en aan de informatiebeveiligingskant en aan de privacy en aan de ethische kant weer allerlei maatregelen moet nemen. Maar het alternatief is dat je het niet doet. En dat zie ik toch iets te vaak. Van, laat het eerst maar eens uitkristalliseren, die technologie. Maar ja, dan komt weer de nieuwe technologie, dus dat helpt niet. We gaan eerst eens beleid vormen. Begin met experimenteren. Begin met pilots. Maar pak dan wel door. Ik kijk wel eens jaloers naar een verhaal over Christoffel Columbus, toen hij in, wanneer was dat, 1500, 1600, Amerika zogenaamd ontdekte. Ja, dat is bij uitstek een voorbeeld van innoveren en experimenteren. Hey, de aarde was niet plat. Hey, vrek, ik kan in Amerika aankomen. Het liep allemaal niet goed af voor de lokale bevolking daar natuurlijk. Maar het was wel een voorbeeld van, we hebben een use case. We gaan met 2-3 scheepjes daar naartoe. En als het werkt, gaan we opschalen. We hebben support van de top. Er worden middelen beschikbaar gesteld. En dat heeft uiteindelijk Spanje heel veel rijkdom gebracht. Nogmaals, heel veel schade voor bevolkingsgroepen daar lokaal. Maar dat innoveren, experimenteren, daar is nu de tijd ook wel weer rijp voor. Met al die mogelijkheden die we hebben. Ja. En hou het niet af. Gebruik het.
0: Nee, gebruik het. Ja. Hè? Trial and error wat dat betreft. Begin.
1: Begin.
0: Ga het doen. Al doe je het met kleine stapjes. Ja. Maar begin. Dus dat vereist een stukje mindset.
1: Mindset.
0: Mindset en visie.
1: Ja. En dan en visie vereist dus leiderschap.
0: Digitale leiderschap.
1: En digitaal leiderschap meer om aan te geven dat die we dat vanuit die visie wel dat inlevingsvermogen in wat de technologie kan brengen wel voelbaar is.
0: Ja.
1: En daarna zal de digitale leider, en die zit echt niet alleen maar in de top van de organisatie, die zit op meerdere plekken in de organisatie, dat digitaal leiderschap. Maar die zal daarna ook de juiste ontwikkelingen moeten sponsoren met woord en daad en op de zeepkist staan. Er zijn alle standaard veranderkundige regels zou ik bijna zeggen, om te zorgen dat het beklijft en dat de mensen het die het raakt, het als authentiek ervaren. Het is allemaal variatie op hetzelfde thema, leiderschap.
0: Ja.
1: En digitaal leiderschap is wat dit tijdsperk op dit moment vraagt.
0: Dat is het. Ja. Ja. We hebben veel met elkaar besproken. Ja. Is er nog iets wat je de luisteraars en kijkers mee wil geven?
1: Nou ja, ik heb al wat ervaringsjaren op mijn teller staan. Ik heb jaren gedacht dat ik in een heel saai tijdsgevricht geboren was. Ik heb net de provo-tijd niet actief meegemaakt. En in de jaren 80, 90 vond ik het nog niet zo bijzonder in onze wereld. Maar als ik nou toch zie wat er op dit moment voor ontwikkelingen zijn. En nogmaals, positieve en negatieve. Het is wel een heel fascinerend tijdsgewricht. En ik hoop van harte dat er een aantal mensen gaan opstaan, ook bij onze klantenkring, de lokale overheid, die gaan zeggen van, ik vind het allemaal hartstikke eng, maar ik ga wel die stap zetten. En ik ga zorgen dat er een O&I-visie komt. Ik zorg dat I in het hart van die organisatie terechtkomt. En we gaan stappen zetten. Ik hoop echt dat dat gebeurt. En ik hoop ook dat onze opname daar misschien ook een klein druppeltje, een rimpeltje kan veroorzaken in die vijver.
0: Ja, mooi. Dankjewel Wim Hoekstra. En heel veel succes met alles wat jullie gaan doen.
1: Dankjewel. Tot de volgende keer, Martine.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
2: Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
2: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
1: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: drop dead.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
0: De New Business Radio Nieuwsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
0: Nieuwsflash.
3: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell en Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
2: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

iPersonal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: visieontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.

0: is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Nederland heeft een productief jaar achter de rug. Volgens nieuwe cijfers van het CBS steeg de arbeidsproductiviteit in 2025 met 2,4%. Dat is de grootste toename in twee decennia. Terwijl minder uren werd gewerkt, groeide de economie toch met 1,8%. Er werd dus efficiënter gewerkt. Vooral consumentenuitgaven, export en investeringen hielpen mee aan die groei. Ook internationaal scoorde Nederland netjes. Beter dan Duitsland, België en Frankrijk. Na twee zwakkere jaren laat de economie hiermee weer een stevig herstel zien.
2: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
7: I see everybody's here.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over people, work, technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op Nieuw Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
3: De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de SWIM-regeling uitgebreid. Ondernemers kunnen nu ook steun krijgen voor mobiele opslag, werktuigen en transportmiddelen voor waterstof. Voor samenwerkingen ligt er maximaal 12 miljoen euro klaar. Daarnaast kunnen bedrijven ook sneller een groter deel van het subsidiegeld ontvangen. Volgens de overheid moet dat helpen om projecten makkelijker van de grond te krijgen. In eerdere rondes werden al tientallen miljoenen verdeeld voor tankstations en waterstofvoertuigen. Aanvragen kan nog tot half mei.
0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility – The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
5: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio. Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: You know, some people just don't realize that, you know, when it's real, you know, it don't go bad. It just gets better.

van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: AI is niet langer een toekomstvisie, maar een dagelijkse realiteit. En toch stuiten veel bedrijven op dezelfde fundamentele vraag. Hoe omarm je deze technologie op een veilige en schaalbare manier? Het gaat namelijk om veel meer dan techniek alleen. Het gaat om betrouwbare data, de juiste infrastructuur en bovenal verandering in de bedrijfscultuur. Vandaag praten we over de weg naar een volwaardige AI factory. Dat zeg ik overigens wel tussen aanhalingstekens. Hoe neem je nou een organisatie aan de hand? Voorkom je shadow AI, dus dat medewerkers gaan experimenteren, en zorg je dat investeringen ook echt rendement opleveren? Ik ga hierover praten met Isabel Mol, CEO voor de Benelux bij Dell Technologies. Met haar gaan we natuurlijk spreken over hoe je AI nu succesvol kan implementeren van werkvloer tot aan het datacenter.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Isabel, van harte welkom.
3: Dankjewel.
2: Ja, we gaan het over een onderwerp hebben wat eigenlijk je continu overal tegenkomt. De ontwikkeling van AI en ook hoe het door bedrijven omarmd wordt. Er zijn heel veel uitdagingen eigenlijk, want er zijn zoveel mogelijkheden met AI. Alleen, ja, hoe omarmen bedrijven dat? Dell kennen we vaak van de desktop of van de laptops. Maar daar is natuurlijk veel meer wat jullie doen, hè?
3: Ja, kijk, uiteindelijk als je kijkt naar Dell Technologies, het is ook niet meer alleen Dell. We hebben natuurlijk ook een aantal overnames gedaan in het verleden en dat maakt nu Dell Technologies. En dan helpen we de klant dus niet alleen op met de werkplek en de hele transformatie van de workforce, maar ook van edge locatie tot aan wat is er nodig om een krachtig datacenter en multicloud omgevingen te bouwen. En daarnaast zorgen wij er dan voor dat je data eigenlijk overal veilig, snel, betrouwbaar beschikbaar is. Dus uiteindelijk kan dat alleen als je een hele goede cybersecurity oplossing dan kan bieden. Wat we doen, backup recovery en dataprotectie. En als we dan even terugkomen op jouw onderwerp, waar jij mij eigenlijk voor belde, dan zie je dat we een heel AI-platform bieden. Want dat past natuurlijk heel mooi in het vakgebied waar wij in zitten. Stel nou voor dat de workload AI is. Hoe bouw je dan eigenlijk het fundament, de infrastructuur, om echt een heel mooi AI-platform neer te zetten? Wij noemen het de Dell AI Factory. Mm-hmm.

0: En daarmee kan je eigenlijk een dusdanige mogelijkheid bieden aan klanten om ja, hun eigen AI, GenAI oplossingen te bouwen en te beheren en op te draaien en te schalen. Op een manier dat niet alleen vandaag helpt, maar ook ze helpt naar de toekomst toe. Dus ook meedenkend in als je weet dat het niet de eerste en de laatste AI-oplossing is die je bouwt, want daar gaat het natuurlijk nu volledig over. Hoe zorg ik ervoor dat het dan ook mee kan schalen met wat ik aan het doen ben? Dus dat zijn de dingen. Dus van edge tot aan cloud, van je eigen omgeving waar je elke dag op werkt, je werkplek, tot aan de grote datacenters, tot aan hyperscalers en neoclouds naartoe.
1: Zou je daarbij kunnen zeggen dat je bedrijven eigenlijk aan de hand neemt in de ontwikkeling op het gebied van AI en het ook het toepasbaar maken van AI binnen
0: Ja,
1: bedrijfsvoering?
0: eigenlijk doen wij dat. Kijk, en mensen praten vanuit de organisatie waar wij natuurlijk met name de verbinding mee hebben, of het nou enterprise of public of de kleinere organisaties zijn, met name over wat ze willen doen met AI. Maar ja, je kan het niet beginnen, inderdaad. Daarvoor moet je eigenlijk een beetje aan de hand worden meegenomen. Wat heb ik dan nodig om überhaupt die learning modellen neer te zetten of die generative AI toepassingen te kunnen draaien of mee te kunnen bewegen op mijn business? En daar moet IT echt wat voor gaan doen. En dat is precies waar wij de IT-organisatie aan de hand meenemen. Hoe pak je dat dan aan? En kun je leveren wat de business van jou verwacht?
1: Ja, als we nu even naar de praktijk vertalen, hè, toepassen van AI, daar zijn vaak wel discussies over de betrouwbaarheid van AI. Noem bijvoorbeeld rapportagestukken bij accountants en dergelijke. Daarvan zegt men nu nog steeds van het is eigenlijk te onbetrouwbaar nog om daar dat allemaal te automatiseren. Maar nu weten we inmiddels dat daar aan de hand van voorbeelden ook weer ontwikkelingen zijn.
2: Ja, die toch een betrouwbaar model laten zien eigenlijk, hè?
0: Als je kijkt naar de ontwikkeling van AI en dan een heel mooi onderwerp betrouwbaarheid en de uitdaging die we daar hadden, zie je dat we inmiddels veel geleerd hebben over één, hoe je de governance moet doen. Dat je heel goed moet weten of je datasets correct zijn en dat je ze schoonhoudt. En het derde is dat het model je continu moet leren en trainen. En wat je nu dus ziet in hele mooie voorbeelden, de gezondheidszorg was natuurlijk al heel vroeg met AI. Dat denk bijvoorbeeld aan diagnoses stellen op basis van in oncologie met MRI-scanners. Maar je ziet dat we al veel beter meer diagnoses kunnen stellen, veel minder misses hebben. En dat zit inderdaad onder andere op radiologie en pathologie. We hebben de modellen op veel grotere sets kunnen trainen en veel langer. Je ziet het ook in de industrie op logistiek, dus veel meer voorspellend onderhoud. Maar ook bijvoorbeeld bij onszelf thuis, als je kijkt bij Dell Technologies, hebben wij 4 kritische processen gepakt. En door het model A goed te trainen, zelfgebruik. Tweede, hoe zorgen we ervoor dat als de dataset nog niet correct is, wat halen we eruit en waar zorgen we ervoor dat die scherper wordt? Dus door feedback zie je nu dat mensen echt zo goed kunnen vertrouwen op de tools die ze hebben gekregen, dat je dataset groot genoeg is, structureel traint, dat je het goed controleert, je governance erop goed is en dat je niet ook naar vertrouwen gaat dat het goed is. Dat hebben we natuurlijk in het begin gezien toen net generative AI opkwam vanuit de consument. Dat was natuurlijk heel leuk om te zien wat het kon. De bedrijven gingen daar vrij makkelijk in mee, maar hadden nog niet door dat het wel degelijk ook aankomt op een stukje verantwoordelijkheid. Controleren wat je terugkrijgt, begrijpen welke datasets erachter zitten en ook begrijpen wat het product wel en niet kan. Wat kan generative AI voor jou betekenen? Wat is ChatGPT? Is het inderdaad een intelligent product of niet? Dat is het natuurlijk niet. Het is een getraind product die voor jou tekst op een nieuwe manier op basis van je prompt maakt. Maar zet eigenlijk, als je het heel plat slaat, woorden achter elkaar gebaseerd op de training die hij van je gehad heeft. En dat zegt dus iets over de context dat het product niet begrijpt.
1: Nu is
0: en
1: het,
0: als je dat maar goed snapt, dan kun je dus steeds meer gaan vertrouwen op AI, want je weet wat het wel, maar je weet ook wat het nog niet kan of wat je moet doen dat het wel kan.
1: Ja, en dit is vooral denk ik ook bekend bij de early adopters en waarschijnlijk ook bij de IT-technici.
0: Ja.
1: Maar dan is het uiteindelijk de eindgebruiker, hè, het personeel van bedrijven die dit ook moet begrijpen. Hoe zie je die ontwikkeling? Want dat is natuurlijk het afgelopen jaar, hè, is men ook gaan zoeken. Dan wordt wel eens gesproken over shadow AI. Op het moment dat het bedrijf het niet voldoende omarmt, zie je dat medewerkers zelf soms uit nieuwsgierigheid ook aan het experimenteren gaan. Hoe zie je dat de komende periode zich ontwikkelen?
0: Ja, wat ik wel zie is dat als je als organisatie het niet voldoende biedt, dan gaat met net als met elke andere tool. Dat was vroeger met Google Apps en je hebt het met Dropbox gehad. Je hebt het met heel veel verschillende eigen tools die je eigenlijk als consument al thuis hebt en waarvan ik dat wil ik ook op mijn werk gebruiken. Zie je dat bij ChatGPT ook. Mensen gaan het dan zelf gebruiken ongemanaged, dus niet beheerd. En dan kunnen er een paar dingen gebeuren. 1. Ze gaan dingen van het bedrijf als informatie op een openbaar model gooien, op een large language model, waardoor je eigenlijk ook data deelt, eigenlijk met de wijde wereld. En daarmee kan je ook data breaches krijgen. Dus dat mag je nooit doen, want die data wordt niet weggegooid. Die blijft daar en iemand anders die een vraag stelt, krijgt dus de data van jouw bedrijf terug. Dat is wat we leren en dat is wat ze niet kunnen doen. En dat betekent dus dat je vanuit een organisatie veel strategisch moet kijken. Wat ga ik met AI doen? Wanneer start ik en wie heeft het meeste nodig? En wie heeft daar het meeste voordeel aan? Dat hij eigenlijk meer leven in zijn dag krijgt of veel meer impact kan maken. En wat bied ik die persoon dan? Waardoor de tool die je de persoon geeft ook altijd beter is dan het misschien het eigen initiatief dat iemand zou hebben om dan zelf wat op te gaan zoeken. Dus als je dan werkt met de data van de organisatie zelf, het is een veilige omgeving, het is betrouwbare tool, het is genoeg getraind. En het zit op een werkgebied waar ook de behoefte echt zit. Want als je iemand een tool geeft waarvan hij denkt, ja, het is leuk dat ik het heb, maar ik weet niet echt wat ik ermee moet en wanneer ik het nou eens ga gebruiken en daar is nog niet terug wat ik wil. Dat zie je eigenlijk in de hele brede co-pilot adoptie, als die niet voldoende geïnitieerd wordt vanuit in welk proces gaan we het gauw echt inzetten en wat levert het medewerker dan op. Dan wordt het ook weer net zoveel niet gebruikt. En heeft het bedrijf het idee dat ze veel in IT hebben geïnvesteerd, maar de voordelen er nog niet uitzien.
1: Precies.
0: Dus niet investeren is geen optie.
1: Nee.
0: Maar investeren zonder begeleiding is ook geen optie.
1: Nee, en dat is natuurlijk inderdaad het discussiepunt van hoe kan je nu op korte termijn al toonbaar maken dat die investeringen eruit komen? Of heb je toch te maken met een langetermijn investering? Hoe moet je dat aanvliegen als bedrijf?
0: Ja. Dan pak ik terug hoe wij het zelf doen. Kijk, wij hebben gekeken naar onze eigen organisatie en onze organisatie om eigenlijk te leveren waar ik mee begon. Hebben wij natuurlijk een aantal businessprocessen van het bouwen van de producten of het ontwikkelen van de producten, de supply chain die erachter zit, de salesorganisatie, de supportorganisatie, de serviceorganisatie. Wat zijn dan kritische processen waarin je eigenlijk weet, daar zit heel veel werk in wat of veel tijd kost, repetitief is, waar fouten gemaakt kunnen worden als je niet alle informatie op tijd hebt, of waardoor het heel veel tijd gaat kosten. En daarin hebben we echt door goed onderzoek 4 pilots bedacht. Eentje in de supply chain, eentje in de ontwikkeling van het product, eentje in support en eentje in sales. En toen hebben we daar gekeken waar het de meeste tijd in dat proces zit, wat je eigenlijk wil teruggeven aan de medewerker, 1 door dat product te geven, maar waardoor het ook leuk wordt om het te gaan gebruiken. Maar 2, dat je dus tijd meekrijgt als bijvoorbeeld in sales, tijd met klant. En ga je met die 4 dingen beginnen, dus niet op alle gebieden tegelijk, maar kies nou eens een paar domeinen en ga dan heel gericht kijken wat werkt wel, wat werkt niet.
1: Mm-hmm.
0: Dan ben je in staat werkelijk dat voordeel te halen. Maar zie je dat voordeel dan overnight? Nee, want je moet, het valt of staat niet met de technologische implementatie. Het staat er ook mee dat je een cultuurverandering moet aan. Want er is niks zo lastig als in een cultuur waar iemand het altijd al zo gedaan heeft, dat hij nou zijn werk anders moet doen. Ook al kan je alleszins voorstellen dat het helpt, dan nog steeds wil dat nog niet zeggen dat iemand het ook gaat gebruiken. Dus de team betrekken en daarin heel goed weten hoe je het vanuit elke leider en vanuit elke cultuur in elk land goed embedt. Dat gaat je helpen om het eigenlijk een succes te maken. Dus je begint bij je proces, dan kijk je echt vanuit de techniek, waar zou je het dan doen en hoe implementeer je dat dan? En de derde is, hoe zorg ik ervoor dat het in de cultuur echt langzamerhand steeds sterker gaat worden en in welke stapjes werk je dan? En dan ga je het voordeel pas pakken, maar dat is heavy lifting, kan ik vertellen, want ook voor ons, wij moeten voornamelijk om de mensen allemaal dat te zien, want ze zien het niet altijd direct, moet je ze elke dag weer inspireren, helpen, voorbeelden geven, het zelf voordoen en ook blijven controleren of mensen echt hun werkproces veranderen. Dat ze het anders aanpakken op hun dag.
1: En dat is natuurlijk niks zo moeilijk als menselijk gedrag veranderen. Dat is natuurlijk een feit. Dan, je had het net al heel vaak over datasets. Dat is nog steeds wel waar het allemaal begint om AI op een goede manier toe te passen, toch?
0: Ja.
1: Die datasets op orde hebben.
0: Klopt. En als je kijkt naar een dataset, is het meestal ook niet één dataset. Je hebt namelijk in je organisatie, en het maakt niet uit welke, maar met name ook de data-intensieve organisatie, heb je zo ontzettend veel datasets vanuit allerlei verschillende applicaties. En meestal als je nu eigenlijk kijkt naar wat iemand nodig heeft in het proces, hebben ze eigenlijk veel meer, laten we zeggen, datasets nodig dan die ene binnen die ene applicatie. Je wilt dingen samenvoegen. Dus dat is lastig. Het tweede wat lastig is, is dat elke dataset met verschillende type data ook verschillende regels heeft. Want dan komt het erop aan, ja, maar nu ga ik klantdata op een bepaalde manier gebruiken. En kan dat dan wel op die manier? Raak ik dan bijvoorbeeld niet in een privacyproblematiek? Of hoe zorg ik ervoor dat ik wel de data gebruik waarvoor het bedoeld was? Dus dat zit er ook achter. En het derde is, ook al zou ik al die datasets gebruiken, zijn ze allemaal even bruikbaar of hebben wij over de loop van de tijd wel heel veel data bewaard en nooit veel gedaan aan data lifecycle management? Want soms kun je dingen ook natuurlijk gewoon weggooien. En daar zijn we gewoon als mensen niet goed in. Dat doen we thuis al niet. Dat doe je in je mailbox al niet. En waar zit nou heel veel data? Is natuurlijk in de ongestructureerde informatie. Ja. En in die ongestructureerde dataset, daar zit ook de meeste rommel. En omdat we altijd wel denken, ja, maar misschien zit er toch iets goeds tussen. Ja, dat is de vraag.
1: Dat zijn eigenlijk hele praktische tips vanuit het huis bekeken. Dat vind ik een hele mooie overigens. Maar met andere woorden, voor de komende periode, en dan hebben we voor die uitdagingen die er zijn. Dus hou die balans eigenlijk in de gaten, zeg je. Tussen innovatie, compliance en ook de groei die uiteindelijk aan het einde van de rit AI zeker gaat brengen.
0: Ja, klopt. En er is ook nog een andere reden om het te doen. Want je kan, als ik het heb over de governance en ik heb het over de compliance, dan automatisch raak je ook een ander ding. En dat is sustainability. Want en daarmee ook gelijk kosten. Want hoe meer data je bewaart als een prompt, dus met een aantal tokens, hoe meer data het moet raken en bewerken of regelen en weer je terugschrijft, hoe meer energie je verbruikt, hoe meer storage je bewaart, hoe meer onzuiver je originele dataset wordt. Maar op het moment dat je meer storage bewaart, meer rekenkracht nodig hebt om de token uit te voeren, noem het allemaal maar op, dan betekent dus ook dat met het energieverbruik je minder sustainable bent, maar ook veel meer kosten gaat maken die misschien niet nodig zijn. Dus er zit wel degelijk je moet wel degelijk nadenken. Ja, ik ga veel met AI doen. Dat gaat mij meer IT kosten. Daar ga ik ook wat voor terugkrijgen. Maar je kan, als je het niet beheerst en de beheer goed voor elkaar hebt op je governance, je datasets, je lifecycle management, de keuze die je maakt, wel degelijk in hele hoge kosten belanden, waarin je achteraf denkt, nou, misschien was dat ook niet zo handig. Misschien hadden we dit anders moeten aanpakken. Dan kan je beter aan de voorkant denken.
1: Precies, nou dat zijn hele praktische tips. En daarbij weer terugkomen met het platform wat jullie ontwikkeld hebben. Dat zou dus een goede leidraad kunnen zijn om die AI te omarmen.
0: Ja, want wij hebben eigenlijk, als je al in een hele kleine setup begint en je hebt een stukje infrastructuur nodig, dan kan je natuurlijk, je kan dingen in de cloud oppakken. Maar wat ik net al zei, je hebt soms al je datasets on-premise staan. En je wil die datasets misschien niet in de cloud zetten. Zeker nu niet met geopolitiek, soevereiniteit die als discussie speelt. We kennen allemaal de risico's die we nu misschien ook al dagelijks net zoveel in het nieuws horen als wat gaan we met AI doen. Ja, op dat moment is het wel fijn dat je iemand je kan helpen met een soort van basisconcept. Noem het een blauwdruk, klein begin. Waarbij je zegt, oké, dit heb ik. Ik hoef niet opnieuw te beginnen, maar ik heb wel een soort van setup die ik vanuit klein kan beginnen met daar de juiste servercapaciteit in gaan bezitten op de AI-vormen die je wil gaan gebruiken, waar de storage al goed geregeld is, waarin je eigenlijk je netwerkcomponent op de juiste manier hebt ingericht en die ook kan passen bij de infrastructuur die je hebt staan. Want vandaag gooi je natuurlijk niet alles over de schutting heen, want je hebt een infrastructuur staan, daar zit het soms wat legacy in. daarin heb je soms te maken met het feit dat je dat morgen niet kan uitfaceren. En aan de andere kant moet je nu een AI-infrastructuur neerzetten. Hoe kan dat met elkaar passen zonder dat je het kind met het badwater weggooit?
1: Ja,
0: nou, dan is het fijn dat je in een kleine setup kan beginnen, maar dat je ook in staat bent om het in de context van wat je al hebt goed te leiden.
1: Ik denk dat we heel veel stof hebben gehoord tot nadenken en ook inzichten hebben kunnen krijgen. Mag ik je danken voor nu?
2: Isabel Mol, voor de Binnenlux, CEO bij Dell Technologies.
0: Dank je wel. Hartstikke leuk.
3: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
4: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Manutan.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
6: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
7: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op New Business Radio.
8: Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
0: Dit is New Business Radio.
8: Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
0: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
8: Dit is New Business Radio.
9: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
10: Nieuwe woonwijken kunnen niet worden opgeleverd. Zonneparken liggen ongebruikt te wachten. En ondernemers zoals bakkers kunnen niet overstappen op elektrische machines. Netcongestie raakt ons allemaal. En de gevolgen voor de maatschappij halen bijna dagelijks het nieuws. Bij Alliander, de netbeheerder, een van de netbeheerders moet ik zeggen, die zorgt voor onze energieinfrastructuur, groeit de druk elke dag. Niet alleen op het stroomnet zelf, maar ook op de mensen en de processen die veel meer moeten bouwen dan de organisatie gewend is. Hoe versnel je als organisatie om veel meer productie te draaien zonder mensen ongezond te belasten? Hoe werk je fundamenteel anders en slimmer? En hoe pak je zo'n enorme organisatieverandering aan? Nou, we hebben 3 hele leuke gasten die daar dagelijks mee bezig zijn. Helene Cocu, CHRO bij Alliander. Markella Hogevorst, directeur transitie. En Floor Dijkstra, manager employee lifecycle. Fijn dat je luistert naar People Power.
9: People Power met Glenn van den Burg.
10: Leuk dat je er zijn. Helene, Markella en Floor. Er zit nogal wat aan tafel hier in deze studio. Op deze beetje zonnige dag midden in de vakantie. Jullie zitten volgens mij ook half voor je vakantie. En dan toch nog bij mij langskomen. Superleuk. Helene, heb ik overdreven in die intro? Of zit ik eigenlijk best wel goed met hoe spannend het eigenlijk is?
11: Je zit spot on. Het is helemaal goed. Ja.
10: En vertaal dat nou eens. Hè, want je ziet natuurlijk de verhalen over netcongestie in de media. Ik praat er al wat langer over, omdat ik ook wat andere programma's maak. Maar het is ongelooflijk hoeveel je het nu in de media langs zien komen. Vertaal dat nou eens naar wat dat doet met de organisatie. Wat gebeurt er dan bij jullie binnen als je zo vaak ineens in het nieuws bent? Want voorheen, durf ik wel te zeggen, was Alliander in het nieuws als het een keer niet deed, wat bijna nooit zo was. En verder hoorde je er nooit wat over.
11: Klopt. Wij zeggen wel eens, we waren een beetje een molletje. Hè? Dus alles wat wij doen zit onder de grond. En daar merk je niks van. En dat is ook goed. Want dan doet het gewoon.
12: Ja.
11: En dat is tegenwoordig anders. Dus en ja, jouw vraag is, wat doet dat met de organisatie? Nou, ik denk een aantal verschillende dingen. Hè. Dus er zijn ook mensen die hier relatief weinig van merken. Omdat ze op een plek zitten in de organisatie waar ze gewoon lekker hun werk doen. Voor onze collega's buiten betekent het dat ze steeds vaker te maken krijgen met agressie.
12: Oh.
11: Dus omstanders die het allemaal maar ingewikkeld en vervelend vinden dat de straat weer open moet. Dat ze een stroomstoring hebben. Het is een geplande, overigens, hè, geplande onderbreking. Ondernemers die zeggen, ja, kom, denk nou eens even met me mee. Hè, dus mensen die echt aan de klantkant zitten, die ervaren natuurlijk vanuit de klant heel veel druk. En in de interne organisatie zit het heel erg in dat we eigenlijk moeten versnellen. En moeten veranderen tegelijkertijd. Dus we zeggen, we worden van netbeheerder, netarchitect. Dus we krijgen een ander soort rol. Mm-hmm. We gaan van techniek naar technologie.
12: En ligt dat dus toe van beheerder? Beheerder klinkt een beetje passief.
11: Ja,
12: zeg
11: precies.
12: Ik maar even, niet onaardig bedoeld. Wat doet een architect dan in deze vorm?
11: Nou, omdat het... Wij gebruiken eigenlijk soms de metafoor van kunnen we wel of niet bouwen aan een koperen plaat. De kabels, de elektriciteitskabels die onder de grond zitten, die zijn van koper. Dus als je het hele land helemaal vol zou leggen met koper, een koperen plaat.
12: Ja, dan is alles verbonden.
11: Dan is alles verbonden. Maar dat kan niet. Dus er zit een beperking aan. Dat betekent dat wij voor het ontwerp van het energienet, en dan zeg ik nadrukkelijk energie en niet elektriciteit, moeten de verschillende vormen van energie worden gecombineerd. Dus dat gaat over elektriciteit. Gas, waarbij we van aardgas naar duurzame gassen verplaatsen. Warmte en waterstof. En waterstof wordt natuurlijk ook bij de gassen, maar is dan net nog weer anders.
12: Ja.
11: Nou, om dus na te denken over wat moet er nou waar komen. Dus welke wijk moet er op warmte en welke wijk gaat van het gas af maar naar elektriciteit. Moet je een architect hebben van het energienet. Nou, daar moeten we veel nadrukkelijker over nadenken in plaats van het net wat er ligt.
12: Ja, en dat is ook wat anders dan dat jullie soort van dienstbaar faciliterend zijn aan wat een gemeente, een provincie, een projectontwikkelaar, een bedrijf wil. En die kan natuurlijk ook zeggen, ja, ik wil dit gewoon hebben, regel het maar.
11: Ja, exact. Dus proactieve planologie, zoals we dat noemen, is een capability die we nadrukkelijk aan het ontwerpen of aan het ontwikkelen zijn.
12: Ja, dat vraagt nogal wat van de organisatie. Waarom kun je, want je zou ook kunnen zeggen, de machine liep goed. Deed het altijd. Jullie waren al aan het vervangen en uitbreiden. Waarom loopt het, als je ineens veel meer moet doen, waarom loopt het dan niet meer goed? Waarom kun je niet meer doen met dezelfde organisatie als je er bijvoorbeeld meer mensen bij doet of meer spullen of nou, enzovoort?
11: Omdat je niet met 9 vrouwen in 1 maand een kind kunt krijgen, zag ik ook wel eens. Sommige dingen hebben gewoon meer tijd nodig. Maar er is ook schaarste op de arbeidsmarkt.
12: Heel mooi. Ja, die vind ik heel mooi. Ja.
11: Dus er is schaarste in ruimte, materialen, financiën en mensen. Dus ja, je moet slimmer werken. Je kan, als we het blijven doen zoals we het deden, komen we er gewoon niet.
12: Ja, dus simpel gezegd, als je meer wil doen en je wil sneller doen, dan werken de oude processen, die altijd prima hebben gedaan, die werken gewoon niet meer.
11: Nee, klopt.
12: Hoe kom je dan achter waar je moet gaan sleutelen?
11: Nou,
12: want het is nogal een organisatie. Er werken 10.000 mensen of zo.
11: Ja, ruim 10.000.
12: Je bent de grootste netbeheerder van Nederland.
11: Precies aantal, iets van 10.600.
12: Ja, er zit in Noordvloer zit heel erg in stemmen te klikken. Dus nou, we zitten goed. Hoera.
11: Ja, dus hoe weet je dan waar je moet beginnen?
12: Ja.
11: Nou, de vraag is of we dat al precies weten. Maar je kan proberen dat van tevoren helemaal precies uit te zoeken en dan alleen daar aan de slag te gaan. Maar het hele systeem moet anders. Echt, als je zegt we worden van netbeheerder naar netarchitect, betekent dat op alle plekken iets. Dus dan betekent dat je gewoon integraal overal mee aan de slag moet. En dan is de kunst, we hadden Markella en ik het vanochtend toevallig over met een collega, om zeg maar even de grote transformatie. En wij zeggen we moeten wendbaar, slagvaardig, kostenefficiënt. Allemaal dat soort mooie bijvoeglijke naamwoorden zijn.
12: Ja, dan zeg ik maar, even heel flauw, dat wil iedereen.
11: Ja, en wat maar wat betekent dat nou als jij degene bent die in de put staat of aan de sleuf? Wat vragen we dan eigenlijk precies van jou? Dus dat betekenis geven van aan iedere individuele medewerker, dat is dan de crux. En dat is dus overal net iets anders.
12: Nou, vind ik het interessante en ook het leuke. Want ik maak dit programma nu al 10 jaar. Dus ik heb ook de periode, de Calimero HR-periode nog meegemaakt. Hè, dat veel HR-mensen vooral zeiden, ja, we zitten niet aan tafel. En we zijn toch hartstikke belangrijk en zo. Nou, die transformatie van deze megagrote organisatie, die ligt bij jou op je bordje alleen.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja.
12: Dus jij bent CHRO, dat klinkt allemaal heel spannend. Maar het interessante is dat jij dus gewoon aan de lat staat om die hele transformatie voor elkaar te krijgen. Ja. Natuurlijk met hulp van de collega's, dat snap ik wel, maar het ligt wel bij jou.
11: Ja, zie mij dan maar even als de regisseur of de dirigent. En gelukkig met een heel orkest vormen met allemaal mensen die eraan bijdrage gaan leveren. En gelukkig is het zo dat mijn 6 collega's van de executive committee van Alliander zich ook allemaal heel verantwoordelijk voelen. Dus vooral zeggen, Helene, geef aan, wat is de richting, waar moeten we naartoe, hoe doen we dit eigenlijk? Want we weten het ook niet precies, maar als jij nou aangeeft wat je nodig hebt, dan pakken we dat op. En dat doen ze ook echt. Maar ja, ik mag er richting aan geven. En dat is hartstikke leuk en af en toe ook echt heel pittig.
12: Ja. Voordat we naar die verandering gaan, denk dat het toch nog even slim is om het lekker praktisch te maken. Dus laat ik even dat voorbeeld van die bakker nemen. Hè? Dus we hebben die bakker, die heeft een oven, die is afgeschreven. Die gaat op gas en die weet, ja, dat gas komt uit Rusland. Dat is niet handig. Het is ook bijna op in Nederland. Dus dat is ook niet handig. De prijs gaat omhoog. En het is niet goed voor het milieu. Dus ik wil naar een elektrische oven. Ja. Dus die denkt, nou, dat is tof. Hè? Ik ga dat doen. Hij heeft zich lekker voorbereid. Weet wat hij moet kopen. Gelukkig denkt hij nog op tijd. Dit is een hele slimme bakker. Denkt hij op tijd. Dat betekent waarschijnlijk iets voor mijn elektriciteitsaansluiting. Dus die belt naar Alliander. Of naar Liander moet ik zeggen. Dan zeg ik het goed. Ja. Die belt naar Liander en die zegt. Hey, super tof. Ik ben onderdeel van de energietransitie. Woehoe, ik ga naar een elektrische oven. Mag ik een grotere aansluiting? Ja. En dan?
11: Ja, die doet een aanvraag voor een zwaardere aansluiting. En dan komt hij in de wachtrij. Want wij zijn verplicht op, zeg maar even, first come, first serve. Hè. Dus wij mogen daar niet maatschappelijk in prioriteren.
12: Aha.
11: Dus dan komt hij op de wachtlijst.
12: Dus die zit gewoon achter een, weet ik veel, iemand die wil een datacenter neerzetten in Zwolle.
11: Bijvoorbeeld.
12: In een open veld.
11: Ja. Ja.
12: Oké, okay, ja.
11: En dan gebeuren er een aantal dingen. Dan gaan we natuurlijk eerst wel in gesprekken over. Joh, je hebt weet ik veel hoeveel megawatt aangevraagd, maar heb je dat eigenlijk allemaal wel nodig? En voorheen zouden we dan gezegd hebben: oh, je wil 5 megawatt? Nou, sorry, past niet.
12: Nee.
11: En nu gelukkig stellen we de vraag: zeg maar, wanneer op de dag heb je dat eigenlijk nodig? En dan zegt hij: nou ja, ik bak mijn brood altijd tussen 3 en 6 uur 's ochtends. Zeg maar, nou.
12: Oké, maar dit klinkt al als dit is anders dan voorheen.
11: Ja, dit is anders dan voorheen. Want voorheen keken we gewoon naar, is er ruimte op het net? En als er dan geen ruimte is, dan punt. Alleen is
12: en als er wel ruimte was, prima, alsjeblieft. Ja. Maar dat is eigenlijk dan de andere.
11: We even bij u langs en dan gaan we die aansluiting verzwaren. Of meestal komt er dan een aannemer langs. Hè, want wij besteden vrij veel werk uit. Maar dat is dus anders. En dat betekent dus dat de klant ook even goed moet weten wat hij wil, maar dus ook snapt dat hij dus specifiek moet zijn daarin. Maar de consequentie daarvan is ook dat hij bijvoorbeeld tussen 3 en 6 dan wel een zwaardere aansluiting heeft, maar daarna dan niet.
12: Ja.
11: Alleen onze contractvormen tot voor kort konden dat niet zo heel goed aan. Dus als je dan een aansluiting vroeg van, nou zeg maar even 5 megawatt, dan kreeg je die de volle 24 uur.
12: Ja.
11: En als je dan op een specifiek stukje van de dag meer gebruikte, ja, dan zeiden wij foei. En dan kreeg je een boze brief.
12: Aha.
11: Nou, nu proberen we dus met een combinatie van een flexibele oplossing. Dus dat we je soms meer vermogen kunnen geven en soms minder. En daarmee ook een andere contractvorm. Want dat komt er dan ook bij. Toch iemand in te passen op het net.
12: Ja, en ik hoor je ook zeggen het woord klant. Is dat een bestaand woord of is dat een redelijk nieuw woord?
11: Dat is een redelijk nieuw woord. Nog niet zo lang geleden. Ja, voor ons. Hè? Ja. Ja, nog niet zo lang geleden zeiden wij hebben geen klanten, wij hebben aansluitingen.
12: Aansluitingen, ja. Ja, ja. Ja,
11: maar gelukkig is dat inmiddels in het vocabulaire aardig ingeburgerd. Maar dan nog zitten we nog in de transitie dat wij, als we het hebben over, maar wat doen wij dan? Dat we dan redeneren vanuit onze technische oplossing. Dus als we resultaten, dan hebben we zoveel kabel in de grond gelegd. Of we hebben zoveel transformatorhuisjes gebouwd. Terwijl het natuurlijk eigenlijk gaat over hoeveel klanten hebben we ingepast.
12: Ja, en zijn ze blij?
11: Zijn ze blij? Hè? Ja. En of hoeveel verstoringen hebben we gehad? Dus hoe vaak is het net beschikbaar geweest? Nou, dat hebben we natuurlijk nog wat nadrukkelijker te meten. Ja. Ja.
12: Markella, jij bent relatief nieuw, zeg ik maar even.
13: Zeker.
12: En maar ook weer niet, hè, want je bent al een tijd bij Alliander betrokken. Als jij nou zo nieuw die organisatie instapt en om je heen kijkt en wat ik probeer te doen nu is het snappen. En mijn conclusie is, dat gaat gewoon niet gebeuren in een uurtje. Dat ik het snap hoe het precies in elkaar zit. Dus dat omarm ik gewoon maar gewoon. Wat zie jij in de lijnen? Want ik hoor hier bijvoorbeeld wel al, ja, het feit dat een klant iets vraagt en dat je met haar of hem in dialoog moet om het echt te snappen, zodat je een oplossing kan bieden. Dat is al een mega verandering voor een organisatie die dat niet gewend was. En dan is dit maar één van de onderdeeltjes. Hoe pak je dat nou aan?
11: Beginnen.
12: Dit is altijd bij moeilijke vragen is altijd makkelijke antwoorden. Ja.
11: Nee, maar ja, Helene en ik hebben elkaar natuurlijk ook op aangekeken van gaan we een heel groot programma maken of een roadmap of hoe je het ook noemen.
12: Ja.
11: Maar dat daar hebben we eigenlijk geen tijd voor. Dus we moeten ook ergens beginnen. En dan denk ik een van de dingen die uit dit verhaal komt, is dat je dus ook heel anders met elkaar moet gaan samenwerken door de organisatie heen. Want nou ja, we hebben het nu over een klant, dus iemand moet in gesprek met die klant. Maar daarna moet een ander aanbod komen en een ander contract, et cetera. Dus heel veel mensen die misschien helemaal niet zo gewend waren om met elkaar samen te werken, moeten nu ineens in wat wij noemen een end-to-end keten met elkaar samenwerken. Nou, dat is echt best wel nieuw in de organisatie.
12: Ja.
11: Dus zijn we daar maar eens mee begonnen. Hoe doe je dat nou? Hoe werkt dat dan? Hoe maak je afspraken met elkaar? Wat verwachten we van elkaar? Weten we dat? Nou, dat blijkt nog helemaal niet zo heel erg makkelijk te zijn als je dat niet gewend bent. Dus dat is een van de initiatieven waar we mee zijn begonnen.
12: Het klinkt bijna alsof je van een, en het is niet onaardig bedoeld hoor, maar je gaat echt van een systeem naar een heel ander systeem. Je gaat een beetje van de planeconomie naar een kapitalistisch systeem, zeg maar even flauw, waarbij een klant belangrijk is en die wil je een oplossing bieden.
11: Nou, ik denk dat het is van, je gaat van één ding heel erg goed doen, hè? Dus zorgen dat het licht bij iedereen blijft branden, naar eigenlijk meehelpen aan een heel groot complex probleem in de maatschappij op te lossen. En dat vraagt dus heel veel andere dingen van ons. Dus we moeten denken aan de klant, maar we moeten ook met andere contracten komen. We moeten innoveren, andere risico's nemen. Dus eigenlijk wat je gewend bent te doen, dat blijf je nog wel doen. Maar heel veel andere dingen komen erbij kijken. En hoe zorg je nou dat al die nieuwe capabilities, of al die nieuwe mensen, ook met elkaar meer de vraag die er is, kunnen realiseren. En dat vraagt dus heel veel van mensen zelf, hoe ze met elkaar samenwerken. Dat vraagt een verandering in onze cultuur. Want waar je eerst natuurlijk heel erg ging over echt kwaliteit, veiligheid, et cetera. Mega belangrijk, is nog steeds belangrijk. En we moeten ook innoveren, meer risico's nemen, et cetera. En dat lijkt heel erg een contradictie. En toch moeten we het tegelijkertijd doen. Dus hoe ga je nou die organisatie dat leren over hoe je dat doet? Dus er zitten allerlei inhoudelijke componenten in. Gedrag, leiderschap dingen, daar wil jij natuurlijk ook naartoe.
12: Zeker.
11: Dus dat is precies eigenlijk wat jij probeerde te zeggen. Alleen, dus we moeten aan het hele systeem van de organisatie sleutelen. En zoals ik het me voorstel, is het eigenlijk een soort van bord spaghetti. En je gaat ergens aan een spaghettietje trekken. En dan gaat ergens anders iets bewegen. Dus ja, hoe begin je? Ja, net als je met een bord spaghetti begint. Gewoon.
12: Je kiest er een.
11: Ja.
12: Je kiest de sliert. Ja.
11: Nou, eigenlijk wel. En op het moment dat je dan iets een slinger hebt gegeven, denk je, oh ja, dit begint op gang te komen. We pakken nu het volgende. Dus zo ga je aan de slag. En ik denk het belangrijkste in ons aanpak is dat we proberen consistentie te creëren. Dus de verschillende elementen, programma's, projecten die al lopen in de organisatie, echt meer dichter tegen elkaar te brengen, zodat ze echt bijdragen aan de strategie. Maar dat ze ook allemaal werken aan dezelfde nieuwe cultuur waar we naartoe willen. Naar dezelfde nieuwe type leiderschap waar we naartoe willen. Dus het gaat echt heel erg over congruentie brengen in de dingen die we doen. En dat elkaar laten versterken.
12: Ja, en om dan het feest nog wel groter te maken, zeg ik ook nog even. Eigenlijk had het gisteren klaargemoeten gezien de maatschappelijke uitdaging die we hebben. Wat dat dan allemaal voor Alliander en al die fijne medewerkers betekent. Dat hoor je zo.
13: Listen today, lead tomorrow.
14: Dit is New Business Radio.

0: it break my heart?
1: Break My Heart hoorde je van Dua Lipa. En als je nou wil weten hoe je de harten van mensen steelt, dan moet je eens even een beetje googlen op Dua Lipa en dan André Hazes. Want die zong gewoon in Nederland, in de Ziggo was ze volgens mij, zong ze gewoon André Hazes. In het Nederlands. En dat deed ze overigens ook in Duitsland met een Duits liedje. En overal fantastisch. Kijk, dan snap je hoe mensen in elkaar zitten.
2: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
1: In de studio Helene Cocu, Markella Hogevorst, Floor Dijkstra, Allen van Alliander. We praten over de fantastisch mooie en superbelangrijke transitie die de organisatie doormaakt. Helene, ik vond het heel leuk en ik hou daar ook van waar Markella mee begon. Die zei ja, als het iets zo groot en complex is, dan moet je vooral niet, je moet wel ook nadenken, maar je moet vooral beginnen. Want je kan wel kijken naar het bord spaghetti de hele tijd, maar ik ga er toch niet achter komen hoe alles loopt. Dan moet je gewoon ergens een kabeltje gaan trekken. Zo heb ik overigens dit weekend de eigen stroomstoring opgelost door dat maar gewoon te doen. Wel eerst de stroom,
3: wel veilig,
1: eerst de stroom eraf halen. Dat is altijd belangrijk. En ik zat ook te denken, ja, dat is waar. En je hebt toch een soort van gezamenlijk beeld nodig, denk ik dan. Al is het maar dat je dat in ieder geval met de, ik noem maar even de directie, hè, met de bazen bij elkaar hebt. Dat je denkt, nou weet je, het is niet precies daar, maar het is wel ongeveer daar. Wat is dat dan?
3: Ja, aan de resultatenkant is dat voor iedereen tijdig een oplossing.
1: Tijdig, wauw.
3: Ja, dus dat is de wachtrij opgelost.
1: Zo.
3: Ja.
1: En maar er staat dan nog niet bij in 2000.
3: Ja, dus er staat bij in 2030.
1: Wauw.
3: Ja.
1: Oké. Okay. Dat lijkt ver weg, maar dat is over 4,5 jaar.
3: Dat is binnen de huidige businessplanperiode.
1: Ja.
4: En er staat nog een ander woordje bij dat het ook betaalbaar moet zijn. Hè?
3: Ja.
1: Ja. Ja, want dat is de uitdaging natuurlijk. Het is niet zo dat jullie in een markteconomie zitten waarbij de klant denkt, dit wil ik nog wel betalen, anders ga ik naar de concurrent. Want die is er niet. Nee. Tenminste nog niet. Of je moet batterijen met auto's gaan vervoeren of zo. Maar anders, dat lijkt me ook prijzig. Oké. Okay. En dat is waar je elkaar aan vasthoudt. En dan kan ik me voorstellen dat er ook nog iets onder moet. Want dat naar die ketens toe gaan, dat is, heeft iemand ergens een keer bedacht dat dat onderdeel van de oplossing is.
3: Ja, een deel van wat daaronder ligt zijn we nog aan het ontwikkelen. Maar we zijn ook begonnen. En een van de dingen die we constateerden is dat de verschillende schakeltjes in de organisatie niet goed op elkaar staan afgesteld. Vandaar dat Markella zegt, van ja, we moeten beter in de end-to-end keten leren samenwerken. Dus we hebben, er ligt natuurlijk een soort plan. We noemen het niet een plan, want een plan, daar zou er een deadline zijn met stapjes. Ja. Hè? Maar de gedachte is, we werken op 3 horizonnen. De eerste horizon is, we krijgen die ketens aan de praat. En we zorgen dat we betere keuzes maken in ons hele veranderportfolio. Kunnen we zo nog wel iets over zeggen? Groot woord. Via strategisch portfolio management. Dat is stap 1. Dan hebben we de organisatie zoals die nu is nog effectiever te maken. Dus eigenlijk, ik zeg altijd, de tijd, het talent en de energie van onze mensen beter benutten. Want ze zijn schaars. Dus dan moeten we er alles uithalen wat erin zit zonder dat we ze over de kling jagen. Nou, er is nog een hoop in te doen. Want heel veel processen zijn niet op orde. Datakwaliteit is laag. Leiderschap kan beter. Nou, dat zijn allemaal knoppen waar je aan kan draaien in je operating model. En de derde horizon is, en wat is dan het netwerkbedrijf van de toekomst? Dus als we dan straks de wachtrij hebben weggewerkt en we hebben een energiesysteem waar warmte en gas een belangrijkere rol in heeft. Waar zijn wij dan eigenlijk van? Wat zijn wij dan voor bedrijf? Nou, dat gesprek, dat gaan we over een tijdje beginnen als we ook met de nieuwe strategie gaan beginnen.
1: Ja, en Markella, dan, dat is dan het houvast wat je hebt. Ik kan me ook voorstellen, terwijl jij aan die spaghetti met allerlei collega's aan het trekken bent, dat je soms ook denkt, wat kom ik nu weer tegen? En dat je weer terugkijkt naar boven, naar die strategie en naar de doelstellingen in 2030. En dat je dan denkt, oké, we moeten even herijken.

0: lifecycle van je organisatie. Alleen waar je nu zit als bedrijf, heb je ook iets anders nodig. En dat is de puzzel. Hoe zet je daar iets naast? Of hoe overschrijf je iets wat je eigenlijk niet meer nodig hebt nu? Dus dat is een van de dingen. Maar ik denk, ja, het klinkt misschien net alsof we geen plan hebben. Nu precies wat jij zei, alleen het is niet een plan van,
1: doe eerst dit en dan dat.
0: Maar we hebben wel een aanpak. Ah. Dus we hebben wel gekozen naar hoe gaan we dit nou doen? En dat is wel de basis onder van wat we willen bereiken. Hoe komen we daar? En daarvan zeggen we wel van, we gaan niet een heel groot transformatieprogramma naast iets anders optuigen. Maar we gaan de transformatie doen over de as van de dingen die we toch al doen. Ja, dus we hebben een aantal grote programma's in de organisatie lopen. Zoals een grote ERP-implementatie.
1: Superleuk altijd. Ja.
0: Superleuk. Goed, die ERP-implementatie gaat eigenlijk over, hoe kunnen we beter projecten draaien buiten? Dus de business, de organisatieaanleiding is eigenlijk veel meer over hoe kunnen we efficiënter en effectiever die projecten opleveren, ondersteund door ERP. Nou, dat is een van de transformaties. Er zijn nog een aantal dingen. Daarin loop je tegen die organisatiepatronen aan. Dus in plaats van een programma op te tuigen wat gaat over het doorbreken van organisatiepatronen, zeggen wij nee, die komen we tegen in die projecten en programma's. Ja. En we gaan met die projecten en programma's samenwerken om die patronen te doorbreken door dingen anders aan te pakken. En wat je ook ziet is dat we een aantal capabilities, organisatie capabilities noemen we dat, nodig hebben.
1: Dit moet je nog even uitleggen aan mij en de luisteraars. Wat is een capability? Waarom is dat nou weer anders dan een skill of een vaardigheid? Of een, nou ja, zo hebben we nog wel 34 woorden voor dat soort dingen.
0: Ja, omdat een capability iets meer is dan alleen een vaardigheid. Dat is ook een proces. Dat kan een systeem zijn. Dat kan kennisvaardigheden zijn. En dat alles bij elkaar is een capability. En Helene refereerde er al aan. Strategisch portfolio management is zo'n organisatie capability. Wat dat doet.
1: Is iets wat je als organisatie kunt.
0: Wat je zou moeten kunnen, ja.
1: Ja, maar ik probeer even een soort te vertalen. Ik probeer het te snappen. En dan praat ik hardop, want dan kan de luisteraar meedenken. Die is er al lang uit, maar ik nog niet. Dus capability is iets wat je als organisatie kunt. Dus daar heb je, en daar heb je dan weer mensen en processen en spullen en afspraken en weet ik wat voor nodig. Okay.
0: Ja. Dus we kijken ook naar wat moeten we kunnen als organisatie om ook die programma's te kunnen draaien. En als we zijn inmiddels een organisatie van 10.000 man. Daar doe je niet meer dingen op de achterkant van een bierveeltje. Maar ja, dat heeft iets meer professionaliteit nodig dan dat. Ja. En dat zijn we eigenlijk ook aan het toevoegen. Dus die drie komen eigenlijk bij elkaar samen. En dat noemen we onze transformatieaanpak. Ja. En daar proberen we dus heel veel consistentie in te brengen. Dat het elkaar verstevigt. Dus in die zin, waar begin je nou in ieder geval om na te denken, wat wordt je aanpak? En dit is de aanpak die we hebben gekozen. En daarbinnen die aanpak gaan we eigenlijk nu accenten kiezen van waar gaan we er nu het meest op inzetten, wat ons het meest vooruit gaat helpen en gaat helpen om die doelstellingen te bereiken.
1: Ja, want het klinkt ook alsof je, dat lijkt me het ingewikkelde, het is zoveel en het is zo groot, dat het gevaar is dat je alles tegelijk gaat doen en dan eigenlijk niks doet.
0: Ja, en daar moet je dus ook jezelf kunnen beheersen en denken, oh ja, dat moet ook, maar niet nu.
1: Ja.
0: En dat ook even durven te parkeren en ook even te weten, oké, dit kunnen we dan dus eventjes nog niet. En dat is ook even oké, want we zijn nu even iets met iets anders bezig.
1: Ja, alleen.
2: Ja, en dat in zichzelf is dan ook weer een verandering. Ja. Want onze purpose van Alliander is alles doen, zodat alles het doet.
1: Oké.
2: Dus dat zou dan inhouden dat je dus alles moet doen. En onze, een paar jaar geleden toen ik binnenkwam, was het credo hashtag hoe kan het wel? Maar nu gaat het dus over, ja, maar we moeten dus keuzes maken. Beetje 80-20, doe de 20% dingen waar je 80% van het resultaat bij haalt. Dus dat in zichzelf is onderdeel van de verandering.
1: Ja, het klinkt dus dat je van alles doen, zodat alles het doet, daar moet bij ook nu even niet.
2: Ja. Nou ja, dus ik zeg dan, voor ons als het senior leadership betekent dat dus ook de moeilijke keuzes maken. Het is best makkelijk om te zeggen, nou, dan gaan we dus gewoon alles doen. Nou, dan kan je gewoon zeggen, nou, nee, begin maar. En dan maak je iedereen blij. Want wij werken met ruim 10.000 super gemotiveerde mensen die allemaal goede ideeën hebben. Want je zei net, hè, van en dan kom je dus onderweg van alles tegen. Nou ja, Floor en ik die zaten hard te grinniken met z'n tweeën. Want iedere stoeptegel die je optilt bij ons in het bedrijf, daar kom je iets tegen waarvan je denkt, oké, dat moet eigenlijk ook beter.
1: Ja.
2: Maar je kan niet allemaal tegelijk. We kunnen niet alles en we kunnen niet alles tegelijk. En aan ons als het senior leadership om dan te zeggen, goed idee, gaan we niet doen.
1: Ja. dat is een gevleugelde uitspraak die een collega. Ik heb altijd last van ideeën. Ik werkte ooit bij een stichting en had ik een hele leuke collega. En die zei, had ik weer. Dan zei ik, ik heb een leuk idee. En dan was ik helemaal enthousiast. En zei ze, nou, zo'n fantastisch idee. Gaan we niet doen. En dan zei ik.

0: Oké, en dan ging ik gewoon weer een nieuw idee bedenken. Ik kon daar prima mee omgaan. Maar enthousiasme en dan zeggen, ja oké, dan moeten we overleggen. En dan moeten we tegen iemand aanhouden en al dat soort dingen. Dat kan ik dan weer niet handelen.
1: Nou ja, wij komen van origine uit de polder. Heeft ons heel veel gebracht. Wij moeten natuurlijk heel vaak polderen met de provincie, de gemeente, de bewoners, noem het allemaal op. Maar we gaan dus niet meer over alles polderen en niet iedereen overal in elke polder meedenken. Nee. Ja, dus dat is ook al een verandering die we te doen hebben. En als je bij ons gekomen bent met het credo, de energietransitie is onmogelijk zonder jou, dan voel je natuurlijk ook dat je denkt, ja, maar ik ben hier dus ook gewoon hartstikke nodig en mijn ideeën zijn nodig.
0: Ja, en dat is ook zo.
1: Ja, en toch? Dan zeggen we toch, goed idee, gaan we niet doen.
0: Ja. Ja. Ja, maar iedereen zal uiteindelijk ook snappen dat alles niet tegelijk kan.
1: Ja, kijk, in je hoofd, natuurlijk, in je hoofd weet iedereen dat. En wij hebben een medewerkers tevredenheidsonderzoek gedaan, dat heet bij ons de barometer. En daar is iedereen het er met elkaar over eens dat bij ons echt een aantal dingen heel anders moeten. Maar dan vooral bij jou.
0: Ja, ja, ja. Een beetje not in my backyard. In my backyard kan alles.
1: Want mijn ideeën zijn goed, maar die jouwe, daar kunnen we wel
0: even. Ja, dat is echt. Ja. Prioriteren vooral de andere dingen. Snap ik. Dit alles. We praten hier. Dat vind ik altijd ingewikkeld. Hè? Je praat over een organisatie. En ooit heeft iemand gezegd. Ja, een organisatie is niet veel meer dan een groepje mensen. Nou, dit zijn heel veel mensen. Het is ook niet waar. Want het zijn processen en procedures en spullen. En cultuur en capabilities. En allemaal mooie woorden. Maar het zijn vooral ook heel veel mensen. En die mensen, hebben last van gedrag. En hoe ga je dat dan weer veranderen? Daar ben ik onwijs benieuwd naar. Daar heb je dan weer leiders voor nodig. En dat hoor je allemaal zo.
2: Ontwikkel en verbeter.
3: Dit is New Business Radio.

0: Lekker plaatje hoor. Ik kende deze nog niet. Don't Speak, Loaded Honey.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
0: Helene Cocu, Mark Kelle, Hogevorst, Floor Dijkstra, allemaal van Alliander. We praten over de mega-verandering. Daar kunnen we nog jarenlang over. Dus zo zie je maar weer, dit programma is onmisbaar. Want anders dan zou het hierna ophouden. Floor.
2: Ja.
0: Ik zeg even heel flauw. Het gevaar als het zo groot is en zo omvangrijk. Is ook een beetje dat je vergeet dat het voornamelijk ook over mensen gaat. Of eigenlijk misschien wel vooral over mensen gaan. Want heel simpel, als je alles doet en die mensen blijven hetzelfde gedrag vertonen, dan is er dus eigenlijk niks veranderd.
2: Klopt.
0: Zeg ik maar even flauw.
2: Ja.
0: Uiteindelijk wil je dat mensen andere dingen doen. Dat ze gaan samenwerken, wat geen gedrag is. Want probeer maar zo'n film te maken waarin iemand aan het samenwerken is. Nou, geen idee hoe dat eruit ziet. Dan moet je toch specificeren. Hoe zorg je er nou voor dat je vanuit HR, zeg ik maar even flauw, aansluit op zijn grote verandering en dan ook de vertaling doet naar oké, en wat betekent dat dan voor de mensen die we aannemen? Hoe we ze opleiden? Hoe we de leiders opleiden? Wat we ze meegeven? Welke dingen zijn er misschien ook gewoon, moeten we niet meer doen, want die passen eigenlijk helemaal niet meer? Nou ja, zo zijn er natuurlijk. Ja, het vervelende van dit soort dingen is dat alles invloed heeft op alles en je dus ook alle stenen inderdaad moet gaan omdraaien.
2: Nou, het is een echt bord spaghetti.
0: Zo zie jij het ook, die metafoor die
2: ja,
0: past.
2: Hoor.
0: Ja, maar ja. Jij bent dan de specifieke HR spaghetti ben je van.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Ja, dus ik denk dat het begint met onze medewerkers uitleggen dat de transitie buiten, vraagt een transitie van Alliander, is niks meer of minder dan een transitie van jou. Van hoe jij samenwerkt in je team en hoe jij jezelf ontwikkelt.
0: Ja.
2: En nou, ik werk nu zo bijna 3 jaar bij Alliander. En in deze tijd hebben we vooral gekeken naar randvoorwaarden. Want als de transitie zo groot is, als je zoveel te doen hebt, past een top-down HR-beleid waarbij ik bepaal wat goed is voor jou, of wat jij moet leren, of wat jij moet doen, of hoe jij je moet ontwikkelen, past niet. Want we just don't have the time. Dus dat hoorde je Markelle ook al zeggen. Onze verandering is zo groot, we kunnen hem niet helemaal uitstippelen. En dat betekent dat we ook niet helemaal voor alle mensen kunnen uitstippelen wat dat precies voor jou betekent. Dus we zijn eigenlijk.
0: En zit ik mij te bedenken, je introduceert in een organisatie die gebouwd is op zekerheid, op te zorgen dat alles het doet en waar daar ook heel goed in is en was, introduceer je ineens heel veel onzekerheid.
2: Zeker.
0: Want je zegt, ja, we willen ongeveer dit. En dat ongeveer dit gaan we ongeveer zo bereiken.
2: Ja.
0: En we gaan onderweg wel uitvogelen hoe het precies in elkaar zit. En we hebben iedereen nodig. En jou dus ook. Maar het betekent wel dat je de dingen anders moet gaan doen. Maar hoe anders weten we ook niet.
2: Ja.
0: Nou, is er één ding waar mensen onzeker van worden, dan is het onzekerheid.
2: Ja, en we zijn langzaam begonnen met mensen te leren dat te verdragen.
0: Ja.
2: En zeker onze leiders hebben daar een belangrijke rol in. Want die moeten als het ware voorleven. Het zijn ook net echte mensen, dus die worden ook onzeker. Voorleven aan hun teams en hun teams helpen in hoe gaan we deze onzekerheid verdragen. En hoe kunnen medewerkers zelf hun eigen regie pakken. Want we hebben geen tijd meer om alles te verzinnen voor jou. Dus we hebben eigenlijk al die 10.000 super gemotiveerde medewerkers nodig die echt gekomen zijn om in te stappen op de energietransitie. Hoe gaan we die de juiste randvoorwaarden geven om zelf te gaan ontwikkelen?
0: Ja.
2: Dus dat betekent eigenlijk het wegnemen van heel veel oude HR-systemen. Bijvoorbeeld, we hebben al het leren afgekocht. Dus we hebben onbeperkt leren. Leidinggevenden hoeven ook geen toestemming meer te geven. Want we hebben gewoon geen tijd om voor jou te verzinnen
0: wat je moet leren.
2: Wat je moet leren, dat weet je eigenlijk zelf veel beter.
0: Ja.
2: Dus jij weet, de leiders geven de koers en kaders. Die vertellen je teamleider vertelt hoe dat eruit ziet binnen jouw werk. En dan hebben we alle vertrouwen in jou dat jij datgene gaat doen wat nodig is om bij te dragen aan de energietransitie.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk hebben we eigen regie in heel veel van onze HR-processen vertaald en zijn we eigenlijk heel veel bullshit dingen eruit gaan halen. Om zo heel veel vertrouwen te geven aan de medewerkers, maar wel het goede gesprek daarover te hebben.
0: Ja, het ingewikkelde, tenminste wat ik ervan gehoord heb de afgelopen tijd, is dat iedereen weer zijn eigen niveau van eigen regie aan kan.
2: Dat
0: afhankelijk van hoe fijn die dat vindt, maar ook hoe zeker die is van zichzelf. En dat kun je natuurlijk van buitenaf niet weten als HR. Dus daar ligt dan weer een hele belangrijke rol voor die leidinggevende om
2: zeker
0: bij de een het net weer anders te doen dan bij de ander.
2: Zeker. En we zien ook door onze snelle groei. Hè, we zijn in 3-4 jaar zijn we netto nog 3.000 mensen gegroeid.
0: Wow.
2: Dus we, toch? 3.000?
3: Ja, netto 3000. Dus ja. Bruto 6000.
2: Ja. Ja, dus we hebben enorm veel nieuwe medewerkers in ons bedrijf. Dus dat vraagt sowieso heel veel van onze leidinggevende. Want je hebt te maken met teams waar vrij weinig Alliander-kennis in zit. Maar ook natuurlijk je moet differentiëren in hoe goed is iemand ontwikkeld? Wat heeft iemand nodig? Dus we hebben enorm veel senior leiderschaps nodig in ons bedrijf. En Helene zei het al aan het begin, hè, daar is wat te winnen. Ik denk in elk bedrijf is er wat te winnen, leiderschap.
0: Ja.
2: Dus we hebben daar heel duidelijke keuzes in gemaakt. En het eerste waarmee we begonnen zijn is eigenlijk helpend en niet helpend gedrag te meten. Dus we zijn gaan meten in 360 aan andere leiders aan anderen gaan vragen. Wat vind je nou helpend van mijn gedrag? En wat is, ondanks misschien dat ik hele goede intenties heb, niet helpend voor jou en in deze transitie.
0: En dat waren letterlijk de vragen. Want ik dacht al gelijk, hoe weet je wat helpend en niet helpend is? Maar dat bepaalt de omgeving dus eigenlijk.
2: Ja.
0: Oké.
2: Ja, we hebben nu de eerste resultaten. We hebben meer dan 1000 respondenten. En het supermooie en het ook wel een beetje spannende is dat het super helder is wat voor ons eruit komt. En onze opdracht is daarom heel helder. En dat is denk ik waar we elke keer wel naartoe aan het zoeken zijn om dingen heel precies te doen. Hè? Dus als je dat bord spaghetti hebt, dan kan je hebt niet de tijd om aan al die slierten te trekken. Dus we moeten echt heel precies bepalen aan welke sliert gaat nou die 80-20 het meeste effect hebben. Dus we proberen ook echt heel data gedreven dingen te meten en met andere databronnen te kijken. Ja, wat is dan die knop bijvoorbeeld met de leiders om aan te draaien?
0: Ja, Markella die begint al bijna te huppelen, want die schiet eens door haar hoofd heen.
3: Ja, het schoot door mijn hoofd heen. Want ik denk wel wat wij met die preciezigheid willen, want is van focus aanbrengen. Ja, want dat is dus waar jij ook al naar vroeg net. Van hoe bepaal je nou wat je moet gaan doen? Nou, die uitkomsten die helpen ons echt enorm om heel gefocust aan ons leiderschap te gaan werken. Dus die uitkomsten wat Floor met het team heeft bereikt, is echt super helpend om echt hele precieze interventies te doen. Ja. Daar waar het meeste effect gaat hebben.
0: Ja, want dat zat ook nog in mijn hoofd. Hè. Ik ben een hele grote fan van de Bright Spots. Dan moet ik even heel hard denken van wie ik dat ook weer heb. Ik denk dat van Chip en Dan Heath is uit het boekje Switch over verandering. En zij zeggen eigenlijk, de verandering die je wil, die is er al. Dus ga nou op zoek waar die al is. En ga dan kijken waarom het daar al is. En daar kun je van leren. Het gevaar is natuurlijk ook van als je met alles en iedereen aan de slag gaat, dat je ook de mensen gaat lastigvallen die gewoon al prima doen wat ze moeten doen en waar het resultaat goed is en waar het eigenlijk al klopt.
2: Ja.
0: En die moet je natuurlijk wel uitfilteren, zeg ik dan maar even flauw.
2: Ja, dus daarom zo erg de eigen regie. Dus daarom geven we heel veel tools om te onderzoeken bijvoorbeeld waar zitten mijn blind spots of bright spots. Hè? Wat doe je al heel erg goed in je, wat is heel helpend leiderschapsgedrag? En dan gaan we er eigenlijk vanuit dat jij daar wel als leider voor jezelf bijvoorbeeld mee aan de slag gaat. Omdat ik denk dat het gevaar in dit soort programma's is dat je enorme programma's gaat optuigen waar je iedereen door wasstraten gaat heen halen. Ja. En,
0: ik heb nog nooit iemand gehoord die zei, god, weet je wat ik nou doe in het weekend? Ik ga even lekker door de wasstraat heen. Jij wel met zijn auto, maar niet zelf.
2: Nee,
0: dus dat is
2: maar,
0: ook weer zo.
2: Maar stiekem doen we het heel veel in heel veel bedrijven.
0: Ja, ja.
2: Dus wij proberen juist focus aan te brengen door heel precies te zijn en heel veel vertrouwen te geven in medewerkers en in teamleiders en andere leiders om daar heel goed koers en kaders aan te geven.
0: Ja. Jullie zijn lekker bezig, dus dat is mooi. Waar lig je nou wakker van? Als je denkt, oh mijn god, dat is echt een kluif. Noemen we het een beetje een veranderen kunnen. Een taai vraagstuk. Hè, waarvan je gewoon echt denkt, ik ben er 6 keer om me heen gelopen. Ik heb met 4 mensen erover gepraat. We hebben er 3 keer tegen aangeschopt. Ik weet het gewoon niet.
2: Ik word altijd heel blij van hele taai vraagstukken.
0: Dus nou, dan, stel hem niet voor niks aan jou. Hè?
2: Waar ik wel eens wakker van lig, is of we voldoende endurance hebben. Dus dat we mensen genoeg uithoudingsvermogen hebben om dit taaie vraagstuk met elkaar te dragen. Want je ziet ook als je naar onze barometer kijkt en naar onze MTO, mensen zijn super gemotiveerd. Mensen komen echt binnen als je kijkt ook naar wat is nou enorm helpend leiderschapsgedrag. Mensen die willen alles geven voor dat resultaat. We hebben hoog intrinsieke mensen. En ook wel, we hebben nu veel mensen van buiten gehaald. Dat zijn heel resultaatgerichte mensen. En dat zijn mensen die denken, waar in Nederland kan ik nu bijdragen? De energietransitie, en dat is waar. Alleen, het is zo'n complexe bord spaghetti die niet alleen binnen het bordje van Alliander zit, maar ook nog naar allerlei andere bordjes, dat het gaat niet snel. Nee. En we hebben met elkaar te verdragen dat dit kost tijd. En ergens in die tijd moet je niet gedemotiveerd raken. Je moet betrokken blijven en kleine successen blijven vieren. We zeggen het zelf in ons eigen team. Kijk even naar Helene en Markelle. We moeten achterom blijven kijken. Want als je naar voren kijkt, het is zo'n groot vraagstuk. Wat eigenlijk ook in jouw hoofd zie gebeuren. Ja. Dus we moeten naar achter blijven kijken dat we echt ook stappen zetten. En eigenlijk stiekem ook wel hele grote stappen om ook de energie te houden om dit te blijven dragen. Want we zijn niet volgend jaar klaar in 2030. Ik ben geen bestuurder, maar ik denk het ook niet. Leek me niks. Dan hebben we ook nog wat te doen.
0: Ik hoorde Maarten Otto laatst op Radio 1. Of sterker nog, ik zag het op LinkedIn en toen ging ik luisteren. Daar ging het vooral over de dingen waar jullie niet zoveel invloed op hebben. Namelijk het feit dat er vergunningen moeten zijn. En dat vond ik wel een eye-opener. Dat je, ik geloof even, ik doe even de korte samenvatting. Jullie hebben 2 jaar nodig om iets te bouwen ergens. En de vergunningen is 5 jaar of 6 jaar. Mm-hmm. Dan kan je natuurlijk ook denken, weet je, waar moeten we nou aan sleutelen? Want in die 6 jaar valt natuurlijk, het is langer. Dus valt er meer winst te behalen, zou je kunnen zeggen. Maar het kan ook super frustrerend voor jullie natuurlijk zijn. En voor de collega's, dat jullie alles op alles zetten om die 2 jaar te bekorten. Wow, dan wordt dat 1 jaar. Jeetje, dan heb je de helft van de tijd. Nou, dat zou fantastisch zijn. En duurt het in plaats van 8 jaar, duurt het 7 jaar. Dat lijkt me inderdaad dat je dan heel veel geduld en doorzettingsvermogen moet hebben. En precies wat je zegt, we hebben mensen binnengehaald die willen die resultaatgericht, die willen wat bereiken, die gaan voor die purpose. Hoe hou je die dan erbij?
4: Kijk naar mij aan.
0: Ja, regel jij dat even.
4: Nou, dus waar ik had het laatste keer een blog over geschreven. Wij hebben een heel actief intranet en dat gebruiken we als communicatie. En je weet,
0: dat is op zich al een uitzending.
4: Ja.
0: De 2 woorden actief en intranet, dat heb ik nog nooit samen gehoord. Nou, maar gefeliciteerd.
4: Beste intranet van de wereld, zonder dolle. Maar je weet, ik heb een verleden in de topsport. Ik was ooit roeier, daar kon ik niks van, maar ik kon wel aardig coachen. En in de topsport leer je om niet resultaatdoelen te stellen, maar taakdoelen. En dus als wij blijven kijken naar die wachtlijst, dan worden we echt allemaal heel verdrietig. En als we kijken naar de tijd die het duurt om iets te bouwen en die vergunningen en stikstof en alles wat erbij komt. Maar er zijn wel dingen waar je wel invloed op hebt. Dat zijn je taken en daar kan je doelen op stellen. En dat is wat we proberen te doen. En daar elke dag beter in te worden. En wij in het tussenblokje even voor de luisteraars hadden we het even over liedjes zingen en Sinterklaasgedichten. En Floor heeft een keer een onsterfelijke lijn gemaakt in ons Sinterklaasgedichten. Dat ging ongeveer zo. Soms gaat het goed. Soms gaat het voor geen meter. Maar elke dag worden we een beetje beter.
0: Ah.
4: Nou, en dat is eigenlijk dat we vasthouden. Ja. Dus wij noemen dat leren om te presteren, door te presteren. En presteren door te leren. Gewoon elke dag beter worden. En als je dat perspectief vasthoudt, dan lukt het. Nou, we hebben onze hele beoordelingssystematiek en beloningssystematiek aangepast. Zodanig dat je die kleine successen vandaag, als je hem vandaag boekt, vandaag kan vieren. En niet hoeft te wachten tot over een half jaar als je functioneringsgesprek op de agenda staat. Nou, zo proberen we in de integraliteit ervoor te zorgen dat er dat alles ertoe leidt dat je dus met elkaar deze beweging kan maken.
0: Ja. Floor, ik zou je zeggen ik denk misschien is het aflevering 600 wel. Of 599. Nou ja, maakt niet zoveel uit. Maar in die heel veel afleveringen zijn er altijd 2 oplossingen van bijna alles. De ene is de leidinggevende. En de andere is het goede gesprek. Ik weet nog steeds niet hoe we dat gaan doen. Ondertussen na 600 afleveringen, maar dat geheel terzijde. Hier hoor ik jou ook zeggen, die leidinggevende heeft een belangrijke rol.
4: Ja.
0: Die moet het goede voorbeeld geven. Nou ja, daar zijn natuurlijk boeken over volgeschreven. Die leidinggevende heeft ook al heel veel op zijn bordje. Sterker nog, alles zo'n beetje vanuit alle beleidsonderdelen, van veiligheid tot kwaliteit, het ligt allemaal ook bij die leidinggevende op het bordje. Hoe zorg je er nou voor dat die leidinggevende niet gewoon gillend wegloopt of verdrietig wordt of het niet meer ziet zitten of denkt, ja jongens, het zal allemaal wel.
2: Nou, vanuit HR proberen we de leidinggevende minder taakjes te geven. Dus het wegslopen van allerlei nutteloze taken. En we erkennen dat leidinggevende vakmanschap. Dus ergens is het ook zo soms binnen bedrijven. Dan ben je leidinggevende en dan kan je het. Wij hebben totaal niet de illusie dat als je leidinggevende wordt dat je het kan. Dus wij hebben bijvoorbeeld de keuze gemaakt dat als je nieuw leidinggevende wordt bij Alliander, of je komt van buiten en je wordt leidinggevende bij Alliander, dan ga je een verplicht leiderschapstraject in. Nou, dat is al best bijzonder, want eigenlijk word je leidinggevende, dan heb je 4 strepen en dan mag je alles en dan doe je alles goed. Maar wij geloven echt dat elke medewerker verdient een goede leidinggevende. En we hebben weinig illusies, leidinggevenden zijn net echte mensen, dat alle leidinggevenden al perfect zijn. Nee. Dus we vragen echt van onze leidinggevenden om in zichzelf te blijven ontwikkelen. En continu, we realiseren ons dat de taak die ze te doen hebben heel groot is.
0: Ja.
2: We realiseren ons ook dat ze dat nog niet kunnen. En dat is niet erg. Maar we hebben wel alle randvoorwaarden ingericht. Als je net begint, een jaar lang in verplicht leiderschapstraject. Maar ook een leiderschapontwikkelplan voor alle leidinggevenden. We hebben heel veel mogelijkheden tot coaching, et cetera. Dus we verwachten ook iets van jou, dat jij je blijft ontwikkelen in het vak.
0: Ja. Ja, en het mooie is dat je zegt, eigenlijk is leidinggeven is een vak wat je nooit helemaal onder de knie zult hebben. Dat is bijna onmogelijk, kun je eigenlijk wel zeggen. Maar dat is oké.
2: Ja, net zo goed dat elke vakman of vakvrouw ontwikkelt zich in zijn of haar vak. Dus ook in het vak van leidinggevende. En net zoals dat je monteur bent bij ons en de context verandert, verandert de context voor leidinggevende ook continu. Zeker in een transitie waarin we inzitten, vraagt dat dus nu van, waar eerst leidinggevende echt op stabiliteit stuurde, vragen we nu aan leidinggevende om hun team mee te nemen in de transitie en inzichtelijk te maken, wat betekent dat voor jou? Wat betekent dat voor jou? Dus daarin verandert de context. Dus wat je te doen hebt als leidinggevende ook.
0: Markella, naar dit programma luisteren mensen die zich met mensen in organisaties bezighouden. Die mensen heel lief vinden, want anders heet het programma geen People Power. Wat ik heel mooi vind aan het verhaal wat jullie verteld hebben, en ik snap dat het nog veel groter is dan wat we nu in het uurtje kunnen stoppen, is dat jullie ook zeggen, we weten het niet precies, ook zeggen, het is een bijna onbeheersbaar ding, chaotisch iets waar je middenin staat en waar je inderdaad aan het bord spaghetti blijft terugkomen. Zo zie je maar hoe sterk die metafoor is. Maar je moet, het is niet een planmatig ding, en zeker niet als het zo ingewikkeld is. Veel van onze luisteraars zitten in een, misschien niet zo ingrijpend, maar die zitten in een soortgelijke situatie. Omdat AI komt of omdat ze last hebben van 15% invoerrechten die net in zijn gegaan. Wat is het simpele advies wat je ze mee zou willen geven? Wat ze morgen kunnen doen om hun leven wat fijner te maken?
3: Jeetje, dat is echt een simpele vraag. Mooie vraag. Nou, ik denk wat ik zou zeggen is, want we hebben het over de aanpak gehad. Een andere die wij steeds gebruiken is storytelling en substance. En dat heeft weer te maken met die congruentie. Dus zorg dat alles wat je doet naar hetzelfde toe leidt. En dus dat proberen we ook steeds te doen. Nou, jij zei al, leiderschap is vaak het soort van doekje voor het bloeden of het hand. Ik geloof dat is niet zo. Dat is één van de elementen. Maar als stel je voor, je wilt dat medewerkers zelf meer verantwoordelijkheid nemen, maar je tikt al je processen helemaal dicht, ja, dan ga je dat nooit voor elkaar krijgen.
0: Ja, ja.
3: Dus het verhaal wat je vertelt, de manier waarop je je organisatie inricht, de manier waarop je organisatie leidt en ook wat je viert en wat je beloont, dat moet allemaal op elkaar afgestemd zijn. Dus als je nou bezig bent met een verandering en je wilt ergens naartoe, ga eens even checken. Ja, als we daar naartoe willen, welke onderdelen zijn dan eigenlijk het minst aangesloten op die verandering die we willen gaan doen? En ga daarmee beginnen.
0: Ja.
3: Dus ik denk, dus voor mij zit heel erg het geloof in, alles wat je doet in de organisatie, gaat dat dezelfde kant op.
0: Ja. Ja, ik zie een soort weg vormen. En als al die pijlen allerlei kanten op staan, dan raken mensen, dan kiezen ze of er één uit of ze zijn totaal de weg kwijt. Dus je moet zorgen dat die pijlen allemaal dezelfde kant op staan. En dat zit dus in alles.
3: Zit in alles. Ja. Zit echt in alles.
0: Zelfs hoe je binnenkomt in een organisatie.
3: Absoluut.
0: Toch?
3: Ja. Ja. Absoluut, in alles. En ik vind het wel grappig. Ik zat daar aan te denken, als ik rondloop bij Alliander, dat is natuurlijk een beetje wat je dan ziet als je nieuw binnenkomt. Dan hebben wij de namen van onze vergaderkamers. Die zijn allemaal best wel een beetje lief. En tegelijkertijd zeggen, we willen een beetje zakelijker worden. Dus ik dacht, misschien moeten we eens beginnen met die hokjes. Die dan, weet ik veel.
4: Inzicht, energie, stroom. En dat soort namen.
3: Verbeelding of weet je wel.
0: Oh ja, misschien moet je het gewoon Bakker Karelsen noemen. Ja, dan een klant van
3: bijvoorbeeld,
0: jullie. Met een foto van Bakker Karelsen erbij.
3: Dus, dus dat zijn de symbolen in de organisatie. Misschien moet er daar gewoon eens eventjes wat andere taal ook tegenaan. Dus in dat soort dingen zit het. In wat je als organisatie wilt zijn. Dus al die dingen bij elkaar. Die moeten
0: kloppen.
3: Die moeten kloppen.
0: Ja.
3: En als dat niet klopt. Ja, dan heb je dus iets om aan te werken.
0: Nou, dat hebben jullie. Gelukkig, jullie hebben voorlopig even wat te doen. Je hoeft je geen zorgen te maken over dat je je gaat vervelen. Ik vond het superleuk om even een inkijkje te hebben. En ik denk onze luisteraars ook in jullie wereld. Dankjewel. Helen Cocu, Markelle Hogevorst en Floor Dijkstra. Allen van Alliander. Wil je meer weten, kan je deze drie geweldige experts natuurlijk volgen op LinkedIn. Daar posten ze van alles en nog wat. Wil je nou meer luisteren? Dat kan. Dan kun je naar de website peoplepower.radio. Waarvan ik net zag dat die offline is. Dus ik moet even weer zorgen dat die het weer doet. Ja, bij ons gaat er ook wel eens wat kapot. Maar dan kan je zoeken op leiderschap of op verandering. En dan vind je gewoon alles wat we ooit gemaakt hebben in die 10 jaar. Nou, dus dan heb je nog even wat te luisteren. Tot de volgende.
1: Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. De 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell en Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
10: Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
0: Dit is New Business Radio.
10: Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
0: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
10: Dit is New Business Radio. Hoe zorgt jouw organisatie voor impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo zorgen zij voor winst op alle vlakken. In Impact hoor je leiders en experts over duurzaamheid, MVO, circulaire economie en natuurlijk Impact met Glenn van der Burg.
11: Voedsel produceren midden in de stad. In Rotterdam gebeurt het gewoon. Daar drijft sinds 2019 de eerste boerderij ter wereld op het water. Met 30 koeien, een zuivelfabriek, een kas en een circulair systeem is de floating farm een inspirerend voorbeeld van stedelijke landbouw. Maar hoe maak je zo'n innovatieve boerderij schaalbaar? En wat vraagt dat van ontwerp, technologie en logistiek? We hebben echt een flink volle aflevering. We hebben Minke van Wingeren te gast. Ze is partner van de floating farm. Martine Schuijer is directeur Nederland onderneemt maatschappelijk. Jurgen Vreugdehils in de studio, general manager van Montreal Solutions. Martijn Edinga, accountmanager bedrijven bij Paanmeijer. En Maurice Beriks is er strategisch adviseur circulair bij de provincie Zuid-Holland. Deze aflevering maken we samen met het netwerk Groene Groeiers van VNO-NCW en MKB Nederland. En wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland. Fijn dat je luistert.
10: Duurzame oplossingen voor onze vraagstukken. Je hoort ze in Impact met Glenn van der Burg op New Business Radio.
11: Ja, we beginnen bij Minke van Wingeren en Martine Schuijer. Minke, jij bent partner van de Floating Farm. Volgens mij, sterker nog, heb je het bedacht, opgebeden en ben je ermee begonnen. En je bent op afstand, maar wel in ons hart. Fijn dat je er bent.
12: Dankjewel, Glenn. Fijn hier te zijn, inderdaad.
11: Ja,
12: en ik
11: ja.
12: ben inderdaad medeoprichter. Het is het idee van mijn man, Peter. Maar samen hebben we de boerderij opgericht.
11: Ja, nou heb ik vooraf natuurlijk wat filmpjes gekeken om überhaupt een beeld te krijgen van hoe kan dit? Wil jij onze luisteraars helpen bij wat ze voor zich zien als ze naar de Floating Farm kijken?
12: Ja, Wat zien we? We lopen naar de floating farm toe. Dan zien we eerst een partij drijvende zonnepanelen. Die voorzien de boerderij van energie. En dan zien we de boerderij zelf. En dat is eigenlijk een gebouw van 3 lagen op het water. Met bovenop een stal waar de koeien lopen. In het midden de procesvloer waar we van alles doen. Daar kom ik straks op terug. Mm-hmm. En dan nog onder het water, ja, onze groenteproductie en onze kaasrijping.
11: Oké, de groenteproductie vindt plaats onderop.
12: Ja, ja.
11: En dan zeg ik even als simpel mens, daar is toch helemaal geen licht?
12: Nee, dat is het ook. Maar onder het water hebben wij een vertical farm gebouwd. Dat is een installatie in verschillende laagjes waar onder ledlicht groenten groeien. En nu zijn we net begonnen met het kweken van microgreens. Microgreens, dat zijn kiemgroenten. En dat betekent, het woord zegt het al, zijn net ontkiemd. Dus er zitten boordevol vitamines. En die groeien in onze afgesloten omgeving. Dus dan gebruiken we helemaal geen pesticiden of andere zaken. En we gebruiken maar 10% van het water wat je gebruikt in de reguliere teelt. Wow. Dus op die manier, ja, maken we eigenlijk heerlijke verse groenten en kruiden voor de stedering.
11: Ja, en waarom drijven die? Want ik heb even het filmpje gekeken en ik zag inderdaad, als je van boven kijkt, dan zie je een soort grote bogen met een doorzichtige, niet helemaal doorzichtig, maar ik dacht ook, waarom zitten die zonnepanelen niet op het dak? Daar is vast een goede reden voor.
12: Ja, inderdaad, goede reden voor. Nou, op het dak vangen we al regenwater op. Want dat maken we schoon en hergebruiken we weer op de boerderij. Maar de zonnepanelen liggen op het water. Omdat je, wanneer je die op het water legt, de zonnepanelen worden gekoeld en daardoor ook meer energie leveren. Mm,
11: kijk, dus echt overal over nagedacht, zeg. Niet te geloven.
12: Overal over nagedacht. Maar aan de andere kant ook, we zijn nu 6 jaar operationeel. We hebben in die 6 jaar ook ongelooflijk veel geleerd. Dus een leerproces waar je u tegen zegt.
11: Ja, ja, het is ook letterlijk een levend project. Waarom zijn je hiermee begonnen? Waarom is het zo belangrijk om in die stad, zuivel en groente te produceren?
12: Ja, eigenlijk verschillende redenen. Het idee is ontstaan toen Peter bezig was met een project in New York. En dat ging over drijvende huizen. In 2012 was Hurricane Sandy, die de stad behoorlijk raakte en Manhattan ook compleet overspoelde. En op dat moment was er eigenlijk tijdens die overstroming binnen 2 dagen geen eten meer in de stad. En toen realiseerde Peter zich van, hé, we zijn bezig met drijvende huizen. Als we nou zo'n drijvende boerderij maken, dan kunnen we eigenlijk die stad altijd blijven voorzien van vers eten. Dus dat was eigenlijk de initiële aanleiding. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer. Dus je bent op het water, wat wij noemen klimaatadaptief. Mm-hmm. Wij gaan hier in de haven van Rotterdam 2 meter per getijde op en neer. Dus overstroming of droogte, het deert ons niet. Wij drijven door.
11: Nee. En zijn het dan nog speciale koeien met zeebenen, of maakt het die koeien niet zoveel uit?
12: Nee, maakt ze niet uit. Nee, wel interessant trouwens, want de Universiteit van Utrecht, die hebben we erbij geroepen om voor de vergunningen een akkoord te krijgen dat de koeien inderdaad niet zeeziek konden worden. Ja, maar nou dat kunnen ze niet. Dus het gaat supergoed met ze.
11: Ja. Ja, hey, en met jullie vertical, met jullie floating farm, hè, in Rotterdam, reken je dan bijvoorbeeld ook uit hoeveel vrachtwagens het per jaar scheelt die anders van buiten de stad in moeten rijden?
12: Die rekensom hebben we niet gemaakt. Maar het is wel zo, onze koeien produceren ongeveer die 30 koeien op dit moment ruim 700 liter per dag. Dus dat scheelt zoveel liters melk. Of yoghurt, of wat karnemelk of boter. Ja. Dat anders de stad in gaat. Maar weet je, dit geeft vooral, dit is een pilotproject om te laten zien dat het kan. Mm-hmm. En dit is vooral bedoeld voor, dan moet je denken aan landen als Singapore, Korea, Japan, de Antillen. En dat soort landen, die importeren over 90% van al hun voedsel. En dat is ons target, dat is ons doel. Als je daar drijvende boerderijen omheen gaat leggen, ja, dan kan je pas echt impact maken.
11: Ja, en zeg je daarmee, want daar moest ik ook over nadenken. Het land is schaars, maar op het water is nog wel plek. In Rotterdam zelf, maar zeker ook bijvoorbeeld in Singapore.
12: Correct. In Singapore bijvoorbeeld is enorm schaars het land. En daar kan je zeker op het water, is er nog ruimte. Maar aan de andere kant, het heeft andere voordelen ook nog. Denk bijvoorbeeld als je op het water ligt, kan je het water waar je op ligt direct gebruiken om je voedsel te produceren. Dus wat doen we hier bijvoorbeeld in Rotterdam? Daar is het havenwater brak. Dat pompen we op en dat ontfilteren we om het direct te kunnen gebruiken voor de voedselproductie. Ja. Nou, denk aan landen als de Antillen, hè, Sint Maarten, Aruba. Als je daar een boerderij in het land neer wilt leggen, op het eiland, dan moet je hele pijpleidingen neerleggen om voor water te zorgen. Als je op het water ligt, hoeft dat niet, want je hebt het water bij de hand. Dus dat is ook een enorm voordeel in dat soort gebieden.
11: Ja. Nou, zei het zelf al, hè? Het is een pilot. Het werkt nu, het is eigenlijk 6 jaar geleden begonnen en het draait nu. Hè? De kinderziektes zijn eruit, die hebben enorm veel geleerd. Nou, ja. Ik kan me voorstellen dat de grote uitdaging nu is, hoe zorg je ervoor dat je dit kan opschalen naar inderdaad al die landen waar ze dit heel goed kunnen gebruiken?
12: Ja, dat is inderdaad de uitdaging. En we zitten nu volop in die fase. We hebben onze 2 haalbaarheidsstudies nu gedaan. Dat is voor Sint Maarten en voor Aruba. Dat soort landen, ik ben er zelf geweest. En eigenlijk op dat moment voelde ik aan mijn lijve wat het is als je afhankelijk bent van anderen om eten te hebben. Ik ben dol op yoghurt. Ik ging naar de supermarkt voor yoghurt en trof daar 2 dagen achtereen de schappen van de yoghurt leeg. Dat is vervelend, maar dat kan je hebben. Maar op een gegeven moment was er wel yoghurt, kon ik maar 2 potten per persoon kopen en die kostte ook nog eens $9 per stuk.
11: Wow.
12: Dus wij in Nederland zijn zo verschrikkelijk verwend en zien vaak niet hoe dat in andere landen gaat. Maar op dit moment krijgen wij heel veel aanvragen uit andere landen. Denk ook aan Vietnam. Denk aan, nou noem het maar op. En de geopolitiek speelt daar natuurlijk ook een rol in. Want landen willen ja, steeds liever zelfstandig zijn of onafhankelijk. Nou, je vroeg mij van wat is dan de uitdaging hè, voor landen zoals Sint Maarten en Aruba. Nou, er zijn een aantal dingen. Ten eerste moet je zorgen dat je de juiste vergunningen krijgt. Je moet een plek vinden waar je mag liggen. En je moet investeerders vinden. Dat zijn eigenlijk de 3 key elementen om zo'n project te kunnen starten.
11: Oké, dus nog een keertje dat we ze even goed scherp hebben. Want die gaan we de hele uitzending door gaan we het erover hebben. Je hebt een plek nodig, vergunningen en geld.
12: Yes.
11: Ja. En dan zou ik zeggen, ja, als je gebeld wordt door die plek in de wereld en zeggen, ja, wil je bij ons, want we hebben een vraagstuk, dan moet plek en een vergunning niet zo'n probleem zijn, zou ik zeggen. Maar dat valt dus tegen.
12: Ja, dat is een uitdaging, omdat je allerlei regelgeving hebt. En zo'n boerderij op het water, ten eerste al, ja, is het een schip? Is het een gebouw? Wat is het eigenlijk? Daar begint het al mee. En is dat water bestemd voor agrarische activiteiten? Dus dat zijn nogal wat dingen waar je gaandeweg tegenaan loopt.
11: Ja.
12: Dus het is niet zo simpel als dat het op het oog lijkt. Helaas.
11: Nee. En nou zijn jullie dit begonnen als een eigen initiatief, hè? Het is niet een. Ja. Het is niet, jullie hebben niet de gedachte, we doen een leuke start-up en dan gaan we dit doen en dan gaan we dan wereldwijd verkopen en dan worden we rijk. Wat brengt dat voor andere dynamiek mee, denk je?
12: Ja, dat is een hele interessante. We zijn het inderdaad begonnen om goed te doen voor de wereld. En we zagen ook dat het voedselsysteem zoals het nu er is, eigenlijk anders moet. Want dit heeft te veel negatieve impact op de wereld. Dus we willen anders doen, we willen beter doen. Maar we willen niet alleen maar op de tekentafel iets verzinnen, maar we willen het ook laten zien.
11: Ja.
12: Als je dit wil doen, heb je mensen nodig met dezelfde gevoel voor beter willen doen in de wereld. En waar wij dan bijvoorbeeld tegenaan lopen, want we zitten nu in de fase van start-up naar scale-up. En we proberen om geld op te halen. Maar in de kern is het heel vaak dat degene de fondsen of de subsidieverstrekkers of hoe je het maar wilt noemen, kijken toch vooral naar het economische belang, het economische rendement. En het economische rendement is niet degeen waar wij als eerste naar kijken, maar wij kijken wel naar de impact wereldwijd. Nou, en dat wrijft, daar moet je doorheen. Ja. En wrijving geeft glans, maar is niet altijd eenvoudig.
11: Nee, zeker niet. Nou, wij gaan kijken of we je in deze uitzending een beetje kunnen helpen, Minke. Onder meer door Martine Schuijers, is directeur van Nederland Ondernemen Maatschappelijk, wat weer een initiatief is van VNO-NCW en MKB Nederland. Als ik het goed zeg, hè, Martine.
9: Je zegt het goed, ja.
11: Ja, heel goed. Dan heb ik mijn huiswerk gedaan. Als je dit nou hoort, hè, Martine, en je hoort inderdaad die... Ja, het is eigenlijk een maatschappelijk initiatief wat ontstaan is. Maar nu hoor je Minke ook al zeggen, we gaan van start-up naar scale-up. Maar het zit vooral in de purpose kant. Ja, waar zit dan die overlap tussen maatschappij dienen en bedrijvigheid?
9: Ja, interessante vraag. Maar sowieso een fantastisch verhaal. En je hoort het ongeduldig enthousiasme van een ondernemer, waar ik altijd heel blij van word. Maar dat is soms ook wel wat in systemen en structuren natuurlijk misgaat. Innovatie is altijd, hè, iedereen heeft de mond vol van innovatie. En er zijn ook grote subsidies voor innovatie. Totdat de markt inderdaad een innovatie uitzinkt en het dan in de reguliere systemen wil brengen. Ja, daar zien wij in heel veel, eigenlijk heel veel projecten, bij veel ondernemers zien we daar vraagstuk ontstaan. En daar moeten we over in gesprek blijven met die overheid om juist die beweging op gang te brengen. Je kan niet aan ondernemers vragen om te innoveren als je vervolgens niet de regels wil aanpassen.
11: Ja, en helpen jullie daar dan ook bij?
9: Ja, daar helpen wij bij. Daar zijn wij voor opgericht. We zien... vanuit VNO-NCW en MKB Nederland zagen we veel ondernemerschap en ondernemerszin. Maar juist ook, wat Minke natuurlijk ook schetst, goed willen doen voor de wereld. Soms is nog wel het idee dat alle ondernemers alleen maar voor het grote geld gaan. En je ziet gewoon in de praktijk dat er veel ondernemers zijn die juist ook deze pet op hebben. Zeggen, we willen goed doen voor de wereld. Daar ontstonden vragen. Daar zijn wij uiteindelijk voor opgericht om aan de hand van een aantal domeinen te kijken hoe wij ondernemers verder kunnen helpen in die grote transities. Of, dat is de andere kant, als de overheid zegt, we willen een grote beweging maken naar energiebesparing of naar meer groen, of soms ook op de arbeidsmarkt vraagstukken adresseert, dat wij dan proberen juist dat vraagstuk van de overheid te vertalen naar hapklare elementen voor ondernemers. Dus we proberen twee kanten op te beïnvloeden.
11: Ja, en als je nou het verhaal van Minke hoort, hè, jullie hebben als Nederland Ondernemen Maatschappelijk, maar zeker ook met de achterbanden achter, natuurlijk een enorm netwerk. Waarvan denk je dan, maar daar kan ik wel bij helpen?
9: Nou, ik dacht meteen, we hebben een programma lopen samen met MBO Nederland en het ministerie van INW, onder naam het Versnellingshuis, waar we juist dit soort vraagstukken proberen te versnellen door ketens aan elkaar te koppelen en te kijken, kun je nu met een keten gezamenlijk eigenlijk de beïnvloeding wat beter organiseren, waardoor je verder komt. Dus daar dacht ik meteen aan van, ik moet onze collega die bezig is met de keten doorbraakprojecten eens in contact brengen met Minke om te kijken van, kunnen we hier verder inkomen. Daar zit ook geld achter van bijvoorbeeld RVO. Hè? Dus ja, soms helpt geld ook gewoon in innovaties.
11: Zeker.
9: Daar de praktische ondersteuning van ondernemers met dit soort vraagstukken via de lijn van het Versnellingshuis. Maar ik zei net al, dat doen we ook op andere domeinen. Maar dit is dan even, in dit geval hebben we het echt over het Versnellingshuis, waar wat mij betreft haakjes zouden zitten.
11: Ja, en Martine, ik kan me voorstellen dat er ook andere ondernemers, ondernemende mensen, maatschappelijk ondernemende mensen luisteren naar dit programma. Waarvoor kunnen ze bij jullie aankloppen?
9: Wij doen projecten op het gebied van AI. We zien dat AI, dat we veel spreken over AI en dat we zeggen, dat gaat de arbeidsmarkt veranderen, et cetera. Dat klopt. Maar hoe ga je nou AI, met name als MKB-ondernemer, in jouw bedrijfsproces toepassen? Daar kunnen we bij ondersteunen. Als je kijkt naar arbeidsmarktvraagstukken, dan helpen we ondernemers concreet met hun bemensingsvraagstukken. Dat gaat over in, door en uitstroom. Hoe vind je mensen, hoe behoud je mensen, hoe ga je om met diverse teams. Maar helaas ook, hoe laat je mensen op een goede manier uitstromen en weer ander werk vinden. We ondersteunen ondernemers in praktische zin bij internationaal ondernemen. Dus het gaat met name om ondernemers die willen starten met internationaal ondernemen. Die worden bij ons ondersteund via een programma. En we proberen om NGO's en goede doelen te koppelen aan het bedrijfsleven en andersom, omdat dat ook een vraag is die vaak bij ons binnenkwam. Goede doelen die bij ons aankloppen zeggen, we willen in contact komen met het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven dat zegt, we willen iets goeds doen. Nou, wij treden eigenlijk ook op als makelaar tussen die partijen om de verbindingen te leggen.
11: Nou, super interessant. Kortom, een mooi loket met een enorme netwerk en heel veel kennis erachter. Het is vast een website waar mensen heen kunnen.
9: Ja, inderdaad. Nou. Ja. NLOM.nl. Ja.
11: Kijk, kind kan er vast doen. NLOM.nl. Wij zorgen dat het linkje in de show notes terechtkomt.
9: Ja.
11: Dankjewel Martine, want je hebt speciaal voor ons tijd vrijgemaakt om een vergadering uit te stappen. Daar kun je nu weer gezellig instappen. Of je moet zeggen van nou, dit is een heel mooi excuus om niet naar de vergadering te gaan. Dat mag natuurlijk ook altijd.
9: Ja, dat laat ik maar even in het midden dan. Hè.
11: dankjewel Martine. Minke, jij blijft nog even bij ons. Want we gaan naar onze fijne studiogasten. Jurgen Vreugdeel van Montreal Solutions. Martijn Edinga van Paameijer en Maurice Beriks van de provincie Zuid-Holland. En dan gaan we kijken hoe zij dan weer verder kunnen helpen. Of misschien zelfs al helpen bij het prachtige concept van de Floating Farm. En dat hoor je zo na dit.
10: New Business Radio. For Business Shapers.

0: pas lekker op deze heerlijke warme dag. Skate van Bruno Mars en Silk Sonic.
1: Wat is jouw impact? Met Glenn van der Burg.
0: Ja, we hebben een studio vol. Minke van Wingerden is er, partner, medeoprichter van de Floating Farm. En ja, we proberen haar, los van dat ze haar verhaal vertelt, gaan we ook nog gaan kijken of we haar een beetje kunnen helpen in deze aflevering. Jurgen Vreugdeel is er van Montreal Solutions, Martijn Edinga van Paameijer en je hoorde net Martine Schuiker. En Maurice Beriks is overigens ook nog in de studio van de provincie Zuid-Holland, die hoor je straks. Maar eerst gaan we even naar Jurgen. Jurgen, volgens mij werken jullie al samen met de Floating Farm. Ja, dan moet ik wel je microfoon openzetten, anders dan blijft het zo stil.
2: Dat zou jammer zijn. Nee, ja. Inderdaad, wij werken al een kleine 2 jaar, denk ik, nu met de Floating Farm. Montreal Solutions gaat over het algemeen over het monitoren van real estate. Daar komt ook Montreal vandaan, niet uit Canada. En in de real estate heb je het vaak over energiemanagement of comfortmetingen, dat soort dingen. En wij gaan altijd uit van een integrale aanpak. Dus alles heeft invloed op elkaar. Dus je moet ook alle monitorresultaten met elkaar samenvoegen om tot een goed resultaat te komen.
0: Ja.
2: Nou, dat is bij de Floating Farm to the max, zou ik
0: maar
2: zeggen.
0: Dat is wel een uitdaging als je zeg maar op zo weinig vierkante meters ook nog eens een keer gestapeld van alles en nog wat hebt.
2: Zeker, daar zijn een hoop parameters te meten, zal ik maar zeggen. En dat heeft geresulteerd in een hele goede en mooie afspraak tussen de Floating Farm en ons. Namelijk dat wij kunnen zeggen, nou, dit zijn zulke nieuwe processen. Die willen we graag in beeld gaan brengen. Maar dat is voor ons ook af en toe nieuw. Want dat is voor iedereen nieuw.
0: Ja. En is dit dan gewoon, je krijgt een opdracht en superleuke opdracht, we gaan het doen. Of is dit ook voor jullie een soort innovatie?

0: je impact op het gebied van vervoer, vrachtwagens? Nou, wij zijn inmiddels begonnen met kijken waar die wagens van Floating Farm allemaal heen gaan in hun, hun bezorgtrajecten. En wat heeft dat voor invloed op de impact die je op een andere manier zou kunnen hebben?
1: Ja.
0: Dus dat gaat heel diep en heel ver. Mink haalde al even aan het brakke water. Daar zijn we nu toevallig mee bezig om op verschillende niveaus temperatuur en zoutgehalte van water te meten. En te kijken wat je daarmee kunt doen.
1: Oké, want het zou best kunnen dat als het water dieper of minder diep is, dat het dan brakker of minder brak is.
0: Ja, kijk, wij zijn specialist op data en het binnenhalen van de data. Maar wij leren dan ook weer heel veel over getijden bijvoorbeeld. Wat ik voorheen niet wist. Dus dat is natuurlijk ook wel heel grappig.
1: Je zit ook alleen maar te smilen hier.
0: Ja, ja, zeker. Ja.
1: Het is echt een soort knuffelproject.
0: Ja,
1: maar wel. Met een enorme oplossingskracht natuurlijk.
0: Ja, met een enorme impact. Want ga ik helemaal achter Minke staan wat dat betreft. Want het is ook wel altijd onze bedoeling geweest om de wereld een beetje te verbeteren. Hoe kleinschalig ook. En dit is typisch een project waarbij je dat ook inderdaad kunt bereiken. Want het gaat nog veel verder. Nog niet zo heel lang geleden hebben wij bijvoorbeeld een vastgoedklant van ons eens even meegenomen naar die floating farm. Niet om hem te laten zien hoe je melkgehalte meet. Maar wel om ze even out of the box te denken. Van wat heeft nou allemaal invloed op je proces? En dat kan heel ver gaan. Nou, en zo'n vastgoedman wordt dan ook, die komt alleen maar geïnspireerd terug.
1: Ja, geweldig.
0: En dat is wel heel leuk, dat je ook op die manier impact kunt maken met z'n allen.
1: Ja. Nou, is dat al een mooie impact, hè? Dat mensen uit een andere branche, sector, inspiratie opdoen. Dat je denkt, wow, als dit kan, wat zijn wij dan aan het aanklooien? Er ligt bij ons ook al wel wat innovatie te wachten. Wat we natuurlijk willen, wat Minke graag wil, is natuurlijk de wereld over.
0: Ja.
1: Hoe spelen jullie daar een rol in?
0: Nou, wij proberen eigenlijk alles wat de Floating Farm zegt te doen en ook doet, te onderbouwen door data. Dus echt ook te laten zien van, nou ja, inderdaad klopt het dat je door middel van deze processen bijvoorbeeld je melkproductie op een heel goed niveau kunt houden. Of de kwaliteit van de melk ook heel goed kunt houden. Bijvoorbeeld het ontziltingsproces waar ze het al even over had. Om dat te bewijzen door middel van echt keiharde data. Want zoals ze al aangaf, het gaat om af en toe best grote investeringen. Die mensen moeten doen. Ja, dan wil je ook wel even zien wat betekent dat nou. En dan kun je nog zo'n mooi verhaal hebben. Maar op het moment dat je dat inderdaad kunt onderbouwen door een berg data die inderdaad zegt, ja, dit gaat werken.
1: Ja.
0: Dan is dat heel prettig. En op die manier werken we. Ja, ik vind het in ieder geval fantastisch samen met de Floating Farm.
1: Ja, ja, en daarmee bieden jullie eigenlijk, beperken jullie het risico van de investering die misschien in Singapore of waar dan ook zou.
0: Dat is in ieder geval de insteek. Ja, ja, absoluut.
1: Ja. We hebben nog meer leuke gasten. Dus ik ga naar Martijn. Martijn Edinga van Paameijer. Martijn, hoe werken jullie samen met de Floating Farm?
2: Mooie vraag. We zijn hard aan het ontwikkelen met elkaar. We zijn nu een klein half jaartje met elkaar in gesprek. En we maken meters op het terrein bij het Floating Farm om te onderzoeken. In eerste instantie nog hoe cliënten van Paameijer daar een hele mooie werkplek kunnen krijgen. We zijn in een vergevorderd stadium. We zijn in fase 2 van 3 fases.
1: Oh.
2: Ja. En dat betekent dat we na de zomer eigenlijk van start willen gaan samen met Floating Farm om 10 tot 15 cliënten van Paameijer daar mooie werkplekken te geven.
1: Cool.
2: En dan moet je denken aan het buitenterrein onderhouden, het helpen bij de kaasboer, bij de melkproductie. Nou ja, sky's the limit. Er is ontzettend veel mogelijk.
1: Ja.
2: En wat dat mogelijk maakt, en quote ik ook even Minke, net als mijn andere collega's. Hè? Er zijn mensen nodig om het gevoel voor een beter, die een gevoel hebben om een betere wereld te maken. Nou, dat hebben we echt wel gevonden bij de Floating Farm.
1: Ja.
2: En het is mooi om te zien dat er dit soort ondernemers zijn. Daar kijken we continu naar de samenwerking. En dus niet naar ondernemers die alleen maar bezig zijn met geld verdienen, maar die een mooie intrinsieke motivatie hebben. En daarom denken wij dat Floating Farm een sustainable partner is daarin.
1: Ja.
2: Ja.
1: Waar ik bijvoorbeeld heel hard over zit te denken. Hè, want als we zo doorgaan, dan denkt de luisteraar, wat een juichverhaal, wat geweldig. En het komt allemaal goed en ik hoef niks te doen. Maar Minke zei ook terecht van ja, een van de vraagstukken die we hebben, zoals alle start-ups. We hebben ook gewoon geld nodig. Want zo'n farm kost geld en dat moet geïnvesteerd worden. En iemand moet dat doen.
2: Ja.
1: Helpt het dan ook dat jullie bijvoorbeeld vanuit Paameijer daar betrokken bij zijn? Want jullie zijn natuurlijk, jullie hebben weer een ander belang en jullie zijn

0: weer een ander. Jullie lossen weer een ander maatschappelijk vraagstuk op dan eten direct in de stad, minder bewegingen van vrachtwagens. Hè. Dit gaat over werk voor mensen die wat lastiger aan het werk komen.
1: Ja.
0: En dat vindt de gemeente Rotterdam dan weer heel belangrijk.
1: Dat zou inderdaad heel belangrijk moeten zijn als ze dat zou zien inderdaad. En als Floating Farm erbij geholpen is, dan heb je zo gezegd een win-win situatie. Dus dat zou heel mooi zijn.
0: Ja. Ja. Minke, ik hou jij er even bij.
2: Ja.
0: Merk jij dat ook? Hè? Want voor de gemeente Rotterdam zijn jullie natuurlijk ook een soort attractie. Jullie zijn natuurlijk een prachtig verhaal. Ik ben een paar keer op bedrijvend paviljoen geweest. Dat werd ook door de gemeente Rotterdam heel veel gebruikt. Omdat daar voelde je gewoon duurzaamheid. Nou, dat heb je bij jullie natuurlijk ook. Merk je dat je daar wat aan hebt? Dat je dan ook makkelijker toegang hebt tot zo'n gemeente en de resources van zo'n gemeente?
2: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat nog een beetje tegenvalt.
0: Nou, dat is gelijk een mooie oproep hier, hè? Dat is mooi.
2: Ja, absoluut. Weet je,
0: wat gek eigenlijk.
2: Ik heb het daar ook wel met bestuurders over gehad. Wij staan vaak, als er een pitch moet worden gedaan voor een evenement of een beurs die hier naartoe wordt gehaald, staat Floating Farm voorop met een plaatje als het icoon van Rotterdam. Duurzaam, circulair en innovatief. Alleen de keerzijde van de medaille is, ik zeg, er wordt met ons gekoketteerd. Maar daar zien wij weinig van terug.
0: Ja.
2: En dat is wel heel erg jammer. Uiteraard blijven we daaraan trekken duwen. Maar de initiatieven, zoals de samenwerkingen met Montreal Solutions en Paar Meijer, kunnen daar natuurlijk in de toekomst zeker mee helpen. Ik bedoel, als je meer boksen aantikt, dat weten we allemaal, hoe beter het is.
0: Ja.
2: Maar het is nog niet iets wat zeg maar op een presenteerblaadje voor onze neus ligt. Zeker niet. Nee. Jammer genoeg niet.
0: Nou, gelukkig hebben we iemand van de provincie Zuid-Holland in de studio, Maries Beriks. Maries, je stak je hand al op als je dit hoort.
3: Herkenbaar. Ik kan zeker niet voor de gemeente Rotterdam spreken. Maar als ik naar onze eigen organisatie kijk, we hebben eigenlijk. We doen heel veel, maar we hebben dat om dat manageable te houden ook wel heel erg opgedeeld in allerlei kolommen en beleidsvoornemens en met belegde verantwoordelijkheden. En dat met elkaar laten praten, daar zijn we dagelijks mee bezig, maar dat is echt heel lastig om dat ook voor elkaar te krijgen.
0: Ja.
3: Want met de verantwoordelijkheden en de budgetten, die hebben we heel erg in hokjes gedeeld. Ik denk dat we daar wel stappen in te zetten hebben.
0: Ja.
3: Maar we zijn nog best aan het begin van dat proces.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen, Minke, dat juist zo'n gemeente Rotterdam, die natuurlijk ook internationaal veel contact heeft met andere havensteden. Want ja, Rotterdam is nog steeds een van de grootste havens van de wereld. En ja, in grote havens, daar kunnen jullie natuurlijk aan de slag.
2: Ja, weet je, met name zijn het de gebieden van de havens die in heroriëntatie zijn. Dus het gaat vaak om de havens die een hele commerciële functie hadden, een hele havenfunctie, maar die nu worden veranderd in woon-werkgebieden. En dat zijn de havens die voor ons super interessant zijn.
0: Ja.
2: Want dan liggen we natuurlijk midden in een gemeenschap. En ook daar inderdaad is een hele mooie rol weggelegd voor de haven van Rotterdam, om ons te introduceren. Maar ook daarin zijn we bezig met een zoektocht, laat ik het zo noemen.
0: Ja. Ja, en Martijn, even terug naar jou. Welk probleem los je eigenlijk voor Minke op? Ja, we weten allemaal dat de arbeidsmarkt krap is, maar is dat dan gelijk het antwoord?
1: Nou ja, we kunnen het benaderen vanuit een probleem. Ik denk meer vanuit een mogelijkheid. En als je toch eventjes ook in wil gaan, want het probleem is dat Floating Farm heeft betaalde medewerkers, vrijwilligers, die hebben een bepaalde taak, daar zijn ze voor aangenomen. En er zijn altijd randzaken die erbij komen bij je werkzaamheden. En dat zijn voor ons hele mooie werkzaamheden waar wij voltallige arbeid uit kunnen putten. En dat is een mooie vacature. En op die manier kunnen we ze wel helpen op die manier om een probleem weg te halen. Maar nogmaals, ik zie het niet als een probleem.
0: Nee, want eigenlijk kies je ervoor om het mes aan heel veel kanten te laten snijden. En dit is weer een extra kant van het mes eigenlijk.
1: Ja, precies dat.
0: Ja, er luisteren natuurlijk mensen naar die het fantastisch initiatief vinden, die Floating Farm. Maar als ze dit ook horen, wat zou je de luisteraars mee willen geven als het gaat over de samenwerking met een bedrijf zoals Paar Meijer?
1: Nou, ik zat er net even over na te denken als ik inderdaad de collega's, studiogast hier luisterde. Het wordt veel van dit soort verhalen worden neergezet. Het is heel bijzonder, het is heel speciaal. Maar dat is het niet. Het moet eigenlijk gewoon heel normaal zijn. Het moet niet de vraag zijn waarom...
0: De normaalste zaak zou het moeten zijn, zou je bijna zeggen.
1: Precies dat. Nou ja, ik ken het bruggetje. Ja. Maar dus het moet niet gaan over waarom doen we dit, maar hoe gaan we dit doen. En daarmee ga je inderdaad ook ontschotten. Daarmee ga je inderdaad de wegen makkelijk maken. En daardoor gaat het beleid ook worden aangepast. Dus waarom doen wij dit? Is om een zo inclusief en normale maatschappij met elkaar te creëren, waar iedereen ruimte en plek krijgt.
0: Ja, en dat begint dus met het feit dat ondernemers gewoon domweg contact met jullie zoeken en zeggen van, joh, ik weet niet hoe of wat, maar ik geloof erin en het lijkt me prachtig. Dus
1: aan de ene kant
0: laat maar gaan praten.
1: Aan de ene kant
0: we beginnen aan, hoe zei je dat nou? Fase 1.
1: Ja, fase 1 inderdaad. Ja. Nou, het begint inderdaad bij een ondernemer die ons opzoekt. Of wij gaan zelf proactief het pad op. Het gebied waar Floating Farm zit is een relatief nieuw gebied. Waar vroeger keiharde industrie zat en andere zaken. Ik ben daar gewoon een keer koffie gaan drinken. En ik ben met de kaasboer in gesprek gegaan. En dan voor het een en het ander zit je inderdaad met Binken en met Peter aan tafel. En dan gebeuren er de mooiste dingen. Maar ondernemers weten ons heel goed te vinden. Je kan naar paarmeijer.nl gaan. Dan kan je kijken inderdaad hoe wil je samenwerken met Paarmeijer om impact te creëren. En op die manier kan je dat doen.
0: Ja. Ja. Minke, één floating farm is natuurlijk hartstikke leuk. Maar waarom begin je niet gewoon in Rotterdam door er gewoon nog een stuk of 5-6 neer te leggen?
2: Nou, dat was wel initieel de bedoeling. Want we hebben dit stukje kade gehuurd voor 3 farms.
0: Okay.
2: Maar het is ons tot nog toe niet gelukt om de vergunning rond te krijgen voor farm nummer 2. En daarom zijn wij ook gestart met de vertical farm in de eigenlijk in de kelder van de huidige floating farm. Om toch te zorgen dat we op een of andere manier die kadehuur voor 3 boerderijen terug kunnen verdienen. Maar
0: even hoor, waarom komt die vergunning er niet? Is dat omdat het inderdaad jullie ingewikkeld zijn? Want ben je in een boot, kan toch niet waar zijn?
2: De eerste farm lag er, maar de tweede farm moet voldoen aan andere eisen. Aanvaarbeveiligingen, noem het maar op. Ja, dat is voor ons niet op te brengen. Is erger nog eigenlijk, ons hangt boven het hoofd dat we moeten vertrekken, omdat dit een woonwijk wordt. En binnen een straal van zoveel meter mogen er geen koeien staan. Dus we zijn al bezig met de gedachte, kunnen we hem om laten bouwen? En dat hebben we ook bij het bestuur neergelegd. Maar het gemeentebestuur ziet dat niet zitten. Dus wij zijn druk aan het werk, zeg maar, om een zonnige toekomst tegemoet te zien.
0: Yeah.
2: En dat in het kader van dat wij bezoekers hebben vanuit de hele wereld. Ik had vandaag al 4 groepen scholieren uit Frankrijk op bezoek. Vanmiddag heb ik een persbureau vanuit Japan op bezoek. We hebben ongeveer 50 groepen per week. Dus wat dat betreft zijn we attractie genoeg.
0: Ja.
2: Maar onze toekomst is hier helaas niet zeker.
0: Dus alsof je tegen de Euromast zegt, ja sorry, maar er zijn nieuwe regels. Je bent te hoog, er moet een stuk af of zo. Ja, dat kan toch niet waar zijn. Ja, ik word hier helemaal kriegel van. Maar ja, we kunnen daar heel lang over praten, maar de gemeente Rotterdam is niet in de studio. Dus ja, die kunnen niet zeggen waarom dit toch eigenlijk heel logisch is. Ik zou zeggen, mocht er iemand van de gemeente Rotterdam luisteren die op een beetje niveau zit en die denkt, nou ja, dit kan niet waar zijn, net zoals dat ik dat nu denk en volgens mij iedereen hier in de studio, dan heb je wat werk te doen.
2: Ik moet wel de kanttekening maken, Glenn, hoor, dat wij officieel ook maar vergunning hebben voor een aantal jaren als experimenteel project. Maar ja, gezien het feit dat wij zo hoog op de iconische ladder van de stad staan en internationaal zoveel, we hadden een jaar geleden een mediabereik van 1,5 miljard zonder daar een euro aan te spenderen, dan moet je toch een beetje achter je oren krabbelen misschien.
0: Ja, ja. Ik weet niet of jullie de filmpjes kennen van Little Britain, Computer Says No. Maar dat gevoel krijg ik hier nu een beetje bij. Minke, je blijft nog even erbij, hè, want we gaan straks...
2: Ik blijf hangen.
0: Ja, je blijft hangen, want we zijn nog niet klaar. Want we gaan zo uitgebreid praten met Maurice Beriks van de provincie Zuid-Holland. En dan gaan we horen wat de provincie doet om dit prachtige initiatieven wel te helpen. Dat hoor je zo.
4: Listen today, lead tomorrow.
5: Dit is New Business Radio.

0: Detroit Spinners hoor je met Rubber Band Man.
1: Gesprekken met impact met Glenn van der Burg.
0: Ja, in de studio een heleboel mensen, maar in ieder geval Maurice Beriks, strategisch adviseur circulair Zuid-Holland, van de provincie Zuid-Holland, moet ik er daarbij zeggen. Nou hebben we de provincie Zuid-Holland heel vaak op bezoek, want het is ook onze sponsor. Dat is overigens niet de reden waarom ik altijd lief tegen mensen doe van in de studio, want dat doe ik tegen iedereen. Maar Maurice, help ons even, hè, want fantastisch initiatief van de Floating Farm.
2: Zeker.
0: Daar wordt iedereen blij van. De vraag is natuurlijk even, vanuit de provincie, vind je dit natuurlijk toffe initiatieven? Past heel erg bij wat jullie aan het doen zijn. Innovatief. Ja. Wordt heel veel dingen uitgevonden. Er zijn bedrijven bij betrokken die ook nog zelf eens een keer aan het innoveren zijn. Helemaal. Omdat ze dingen nog nooit hebben gedaan.
2: Ja.
0: Hoe help je vanuit de provincie dit soort initiatieven om een stap verder te komen?
3: Nou, misschien dat ik toch even in wil gaan op wat je net voor het plaatje aangaf. Hoe kan het eigenlijk dat we een bedrijf als Floating Farm, en er zijn er vele, die ook in hetzelfde schuitje zitten en eigenlijk in een nieuw opkomende economie zich willen bewijzen en willen een plek willen veroveren en aanlopen tegen barrières die we decennia al hebben opgebouwd gebaseerd op de lineaire economie.
0: Ja.
3: En dat speelveld moeten we zien te veranderen. En dat is eigenlijk ook wel waar we ons op richten. En dat zijn grote mammoetanker die we proberen de steven te laten wenden. Als ik hier nu in de studio de oplossing zou hebben om dit probleem voor Floating Farm op te lossen, dan zou ik moeten schamen dat ik dat niet al veel eerder met hen had gedeeld.
0: Ja.
3: Dus ja, in die zin misschien een beetje teleurstelling dat ik daar niet het antwoord op heb. Maar die koerswijziging voor elkaar krijgen, dat is eigenlijk waar we ons op richten. Eigenlijk zou je onze hele effort vanuit de circulaire aanpak in Zuid-Holland kunnen samenvatten met proberen dat speelveld te veranderen ten gunste van duurzame, circulaire, inclusieve initiatieven. Zoals in dit geval Floating Farm.
0: Ja, ja. Maak dat eens concreet. Wat doen jullie dan voor dingen? Want daar kun je van alles nog wat voor doen. Je kan zeggen, nou, een hele grote pot met geld. Dat is het. En daar kun je aanspraak op maken.
3: We hebben wat geld. We hebben meerdere regelingen waar bedrijven ook aanspraak op kunnen maken. Ik noem een Startup and Residence programma. Ik noem Kansen voor West programma.
0: Een Startup and Residence, dan zit er een startup bij jullie in de provincie?
3: Nee, de residence slaat vooral op de residentie. De Haagse stad heb ik begrepen.
0: Okay.
3: Daar kunnen we het een andere keer wat uitgebreider over hebben.
0: Ja. Yeah.
3: Mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen dit googlen en daarnaar op zoek gaan.
0: Ja. Concreet.
3: Concreet. Het speelveld voor lineair is zo uitontwikkeld. Al die partijen weten elkaar goed te vinden. Dat proberen we te doorbreken door vernieuwers, pioniers, mensen die met experimenten bezig zijn, om die in het zonnetje te zetten, een podium te geven. Te ondersteunen met wat geld. Te ondersteunen in hun lobby. Als het gaat over het veranderen van de regels. Die heel vaak niet op het bordje van de provincie liggen. Maar een niveautje hoger. Of twee niveautjes hoger.
0: Ja, of lager bij de gemeente. Of lager, dat klinkt weer zo onaardig. Maar of bij een gemeente natuurlijk. Daar liggen natuurlijk ook vaak heel veel dingen over vergunningen. Wat mag wel, wat
3: mag
0: niet.
3: Ja, maar die moeten zich ook aan de wet houden. En dat is ook wel het probleem voor een gemeente. En dat is ook een probleem voor ons.
0: Ja.
3: Dus daar zullen eerst wetten voor veranderd moeten worden. Want je wil ook niet in de situatie komen dat het eerste beste bezwaar door de rechter gehonoreerd gaat worden. En dat je dan alsnog een bakzeil haalt als,
0: zeker, ja,
3: als initiatief. Hoe fantastisch we het ook met z'n allen vinden. Dus dat zijn molens die traag lopen en die proberen we zeker te beïnvloeden. En daar zetten we onze ambtelijke effort als team op. Maar ook zeker bestuurlijk maken we ons daar zeker sterk voor.
0: Ja. Minke, zijn jullie verbonden aan de provincie Zuid-Holland op een of andere manier?
4: Ja, wij doen een, vind ik, heel leuk project met de provincie Zuid-Holland. Ook met Maurice, maar Maurice Goudsmit. En met hem onderzoeken we hoe we reststromen van overheidsgebouwen op kunnen halen als we zuivel of kaas daar naartoe brengen en dat die reststromen kunnen voeren aan onze koeien.
0: Wow.
4: Dus op die manier rijdt ons elektrisch wagentje niet leeg heen en terug. En dat is een super interessant project. Weet je, dat gaat aan de ene kant om daadwerkelijk die reststromen. Die hoeven dan niet meer verbrand te worden en afgevoerd te worden door het betreffende overheidsgebouw. Maar, en we voeren daarmee onze koeien. Maar aan de andere kant is het ook een stuk bewustzijn van, hey, wat gooien we eigenlijk allemaal weg en wat kunnen we daarmee doen? Dus dat is een, vind ik, een heel tof project wat we samen doen.
0: Ja. Ja, en wat ik altijd zo mooi vind aan dit soort initiatieven is dat, los van dat het bij jullie werkt en dat je dat afval tussen aangestekens of die reststromen bespaart en dat je ook nog eens een keer vol heen en terug rijdt, je loopt natuurlijk ook tegen allerlei afspraken aan. Je moet het gaan organiseren. Hè? Dus je bent eigenlijk ook het hele systeem een heel klein beetje aan het veranderen. Je loopt ook tegen dingen aan die niet kunnen of niet mogen. Waar dan vervolgens beleidsmakers mee weer aan de gang kunnen.
4: Ja.
0: Ja, dus ik zou eigenlijk zeggen, jullie moeten gewoon gedeeltelijk door de staat in dienst worden genomen als veranderaars. Moet gewoon een soort...
4: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Ja, toch?
4: Dat zou een hoop zorgen schelen, inderdaad.
0: Ja.
4: Ja.
3: Nou, ik wil graag aanvullen.
0: Ja?
3: Ik denk dat het heel mooi is dat we als... we zijn niet alleen een organisatie die dingen in de provincie voor elkaar probeert te krijgen. Wij zijn natuurlijk ook een community met 1500 of 1800 medewerkers en een bestuur. En waar ook gewoon, niet gewoon, maar wel gewerkt wordt. En als wij onze eigen bedrijfsvoering meer duurzamer krijgen, bijvoorbeeld door reststromen ook met Floating Farm te delen, dan wordt het voor ons als organisatie, voor al die mensen die daar ook rondlopen, veel normaler om te zien dat het ook anders kan. En ik ben ervan overtuigd dat dat op termijn ook doorwerking heeft in de manier waarop we ons beleid maken.
0: Ja, zeker. Ja.
4: Ja.
0: Ja, ja, Minke had dat al over de, wat was dat, Minke? 1,5 miljard mensen die je bereikt met het verhaal. Maar dat is natuurlijk, ja, hoe dichterbij je komt, hoe groter het effect is.
3: Zonder meer.
0: Ja.
4: Ja, en daarop inhakend, weet je, soms is het heel simpel. Het provinciehuis heeft met de kerst, geven ze medewerkers een soort muntjes. En dan mogen ze dan tijdens een dag, mogen ze die besteden. En dat doen ze dan met alleen maar lokale aanbieders. En wij mogen daar ook staan. Dus dat betekent dat op die dag de mensen van het provinciehuis, die bij de provincie in dienst zijn, met hun muntjes voor de kerstgeschenken bij ons kaas kunnen kopen, maar ook het verhaal weer kunnen horen. Dus voor ons is dat fijn, want we zijn veel kaas raken we kwijt. Maar voor de provincie is het fijn dat we de samenwerking weer kunnen benadrukken en uitdragen. Dus soms is het ook heel simpel.
0: Ja. Minke, laatste vraag aan jou. Eenvoudige vraag. Als er nou mensen luisteren die denken, ja, maar ik wil helpen. Want dit is een fantastisch idee. En ik heb nog een hele grote zak geld liggen. Of ik ken toevallig de wethouder die hierover gaat. Of iets wat jou enorm helpt. Want die kans is best aanwezig. Waar kunnen ze jou het makkelijkste bereiken?
4: Het makkelijkste bereiken via minke@floatingfarm.nl. Maar info@floatingfarm.nl is net zo handig.
0: Hartstikke goed. En natuurlijk als ze nog mooie filmpjes willen zien, want die heb ik gezien, dan kunnen ze ook gewoon naar jullie website floatingfarm.nl. Hè?
4: Ja, en kom vooral allemaal op bezoek, want dat helpt ons ook. Want we hebben heel veel groepen, we verhuren onze vergaderzaal. Dus kom langs en help ons op die manier met een steuntje in de rug. Of koop onze heerlijke kaas.
0: Nou, en dat kan ook allemaal gewoon via de website, denk ik, hè?
4: Nee.
0: Nou,
4: dat is wel weer jammer.
0: Er moet nog even een webshop ingebouwd worden dan.
4: We hebben wel een webshop, maar die is alleen maar voor zakelijke klanten en hier in Rotterdam. Dus dat is nog een dingetje. Maar we komen graag in gesprek.
0: Hartstikke goed. Ik vond het bijzonder mooi om het prachtige initiatief te horen en daar even in te duiken. En wat er dan allemaal wel niet aan vast zit. Want dat vind ik juist zo interessant. Jorden Minke van Wingeren van de Floating Farm. Jurgen Vreugdeheel van Montreal Solutions. Martijn Eninga van Paameijer. Maurice Beriks van de provincie Zuid-Holland. En helemaal aan het begin hoorde je Martine Schuier nog. Directeur van Nederland Onderneemt Maatschappelijk. Jij, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Impact. We hebben er nog een heleboel meer. En die kun je allemaal luisteren via ons podcastkanaal. New Business Radio Sustainability. Dus als je daarop abonneert, mis je nooit meer wat. Tot de volgende.
1: Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio.
2: Of via podcastkanalen als Spotify, Juke of Apple Podcast.

0: New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
4: Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
2: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtechbedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
4: New Business Radio.
3: Innovatie en impact
4: voor business shapers.
7: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power. Glenn van den Burg.
8: De wereld verandert sneller dan ooit. Technologie, markten, geopolitiek, alles beweegt. Maar hoe zit dat met organisaties? Kunnen die wel meekomen? Hoe zorg je dat jouw organisatie niet alleen goed reageert op die verandering, maar ook op vooruit loopt? We hebben een leuke gast in de studio. Han Driessen is er, CEO van Highburg, een adviesbureau dat organisaties helpt om te voelen wat er speelt en daar direct op in te spelen. Want in een wereld vol onzekerheid is wendbaarheid geen luxe, maar noodzaak. Fijn dat je luistert naar People Power.
9: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
8: Ja, Han Driessen in de studio, CEO van Highburg. Han, leuk dat je er bent.
10: Ja, dankjewel.
8: Ja, we gaan het over een van mijn favoriete onderwerpen hebben, namelijk de veranderende wereld en vooral hoe je daar als organisatie op inspeelt. Dat horen we eigenlijk al best wel lang. Hè? Ik maak al 10 jaar dit programma. Nou, volgens mij na een jaar of 2, 3 kwamen de turbulente ontwikkelingen, razendsnelle veranderingen, die kwamen al langs in alle managementboeken, auteurs die hier zijn geweest. Ja, hoe hou je als organisatie die wereld een beetje in de gaten? Hè? Want er gebeurt zoveel geopolitiek, technologie, dingen in Europa, van alles en nog wat. Hoe zorg je ervoor dat je snapt wat er om je heen überhaupt allemaal verandert? Voordat je maar zelf gaat bedenken wat je ermee gaat doen.
10: Ja, ik denk inderdaad dat verandering is de constante. Hè, dat al heel lang wordt genoemd. En dat het ook is. Maar dat we misschien de laatste tijd het echt voelen. Dat het ook nu echt heel snel gaat. En dat er dus ook mensen aan de knoppen zitten. Als je het over geopolitiek hebt. Die gewoon in staat zijn ons leven op een enorme manier te beïnvloeden. Ja. En daarmee moeten we ook gewoon nu, denk ik, met z'n allen op een andere manier ons organiseren om daar überhaupt een antwoord op te hebben.
8: Ja.
10: En zijn we over de afgelopen 10 jaar daar al wel aan gaan wennen. En
8: genoeg.
10: En komen we nu op een ander moment? Ja, genoeg weet ik eigenlijk ook niet.
8: Nee.
10: Want we hebben natuurlijk toch organisaties die hebben een bepaalde vorm. Die zijn op een bepaalde manier gestructureerd. En zie dat maar eens aan te passen. En ja, dus ik denk dat dat heel belangrijk is.
8: Hoe organiseer je in je organisatie dat je voldoende voelsprieten in de wereld hebt die groot en complex is, alles is aan elkaar verbonden, maar zodat je wel snapt van wat gebeurt er eigenlijk in de buitenwereld?
10: Ja, ik denk dat het... kijk, want er is steeds meer data en er is steeds meer ook zijn er meer mogelijkheden om met die data om te gaan. Maar dat er ook een aspect is van niet die data gebruiken. Want dat leidt vaak tot analyseren, tot plannen, tot het nog eens een keer goed bekijken en interpreteren van die data. Terwijl misschien het voelen, het handelen, kijken wat er dan gebeurt en dan opnieuw reageren, dat dat misschien nog veel belangrijker is. En dat je je organisatie ook de ruimte moet geven om daar mee om te gaan, om dat te gaan doen. Sense en respond. Dus gewoon, wat gebeurt er hier nu eigenlijk? Wat zie en wat hoor ik? En ja, we zijn geneigd om dat te zeggen, ja, laten we dat eerst eens analyseren. En laten we eens wachten en plannen en daar overleg over hebben. En een brede coalitie om vinden achter een bepaald idee. En dan, ja, daar hebben we gewoon de tijd niet meer voor.
8: Hoor ik je dan eigenlijk zeggen, als de wereld onzeker is, gaan wij op zoek naar zekerheid. Maar die is onzeker, dus dat heeft niet zoveel zin.
10: Ja, we moeten dus eigenlijk leren handelen in het niet weten. We moeten leren handelen in onzekerheid. En dat vraagt ook heel iets anders van leiderschap bijvoorbeeld. En ook van besluitvorming. En wie besluit wat? En hoe doen we dat met elkaar? En ook de mensen die je recruteert of die je opleidt of helpt. Hoe gaan we daar vorm aan geven?
8: Wat ik dan voor me zie, hè, als je uitgangspunt is. Wat ik vaak een beetje mis als het over dit soort onderwerpen gaat, is dat we niet zo vaak teruggaan naar de basis van waar bouwen we eigenlijk zo'n organisatie op. En het uitgangspunt onderzoeken, analyseren, weten, beslissen, bouwen enzovoorts. Is een heel ander uitgangspunt dan het niet weten, uitproberen, fouten maken, ervan leren en weer wat anders proberen. Dat is een heel ander uitgangspunt. Ja. Wat volgens mij zorgt dat je fundament van je organisatie ook volledig anders wordt. Omdat je filosofie gewoon anders wordt.
10: Ja, ja, ik denk dat twee werelden zijn inderdaad. Maar we merken allemaal wel nu dat we aan het bewegen zijn naar die andere wereld van dat denken, voelen, handelen, reageren, aanpassen. Omdat de tools die we hebben daar ons bij helpen. Dus iets analyseren of iets een goede brief schrijven, om iets heel simpels te noemen. Yeah. Of een goede presentatie maken of iets samenvatten. Of zo. Dat is allemaal nu gedaan. Ja, daar hoef je geen tijd meer in te steken.
8: Nee, het lang leven AI.
10: Ja, ja, lang leven AI. En het leuke ook is dat we dat ons allemaal realiseren. Dat is niet iets wat uitgelegd hoeft te worden of wat alleen maar een selecte groep gebruikt. Dus we weten dat we dat plannen en analyseren. Ja, daar hoeven we eigenlijk niet te veel tijd aan te besteden meer. Dus dat betekent dat er ook ruimte komt voor iets anders.
8: Ja.
10: En voor menselijk contact, voor bewegen met elkaar, voor experimenteren.
8: Ja. Maar ik hoor je dan eigenlijk ook zeggen, die rol of die noodzaak van snappen, in ieder geval snappen wat er aan het veranderen is in de wereld, wat er voor innovaties zijn, wat er voor geopolitieke veranderingen zijn en wat dat betekent voor je organisatie, dat je kunt dat niet meer bij een afdeling ABC neerleggen. Dat kan dus niet meer. Ja. Je kunt niet zeggen dat, ja, maar dat is van de afdeling externe relaties of dat is de marketingclub of dat is...
10: Ja, inderdaad. Wat is onze positie op deze ontwikkeling als bedrijf, als organisatie?
8: Ja.
10: Dat hoef je eigenlijk ook niet meer te maken, want dat is heel fluïde. En dat maken we met elkaar. En morgen kan het iets anders zijn dan vandaag.
8: Ja.
10: Dus het heeft dan ook geen zin om een paper te schrijven, een memo, en te zeggen, ja, dit vinden wij hier nu van. En neem er kennis van. En ja, dat is voorlopig onze positie. Nee, dat werkt zo niet meer.
8: Dat is natuurlijk wel hoe... ik heb ooit een hele tijd geleden enigszins bedrijfseconomie gedaan. Dat is wel wat we geleerd hebben.
10: Ja.
8: En de mensen, nou ja, een beetje van onze leeftijd, die nu aan de knoppen zitten, voor een belangrijk gedeelte, hè, tussen de 40 en de 60, zeg ik maar even, die komen uit deze wereld. De wereld van begrijpen, interpreteren, slimme keuzes maken, strategie bedenken, uitrollen, dat soort woorden. Maar ik hoor jou dus zeggen, ja, dat is geweest.
10: Ja, ik denk als je moet organiseren, fabrieken moet bouwen of grote infrastructurele projecten of iets moet uitrollen op grote internationale schaal, dat het nog steeds belangrijk is dat je de omvang van een project kan inschatten en de resources beschikbaar maakt, et cetera, en dat goed kan managen. Maar dus op papier nu de toekomst reëel maken en zeggen van dit is de positie die wij gaan innemen voor de komende periode en dan gaan we dan zo komen. Dat is veel minder relevant geworden.
8: Ja. En je houvast dan wel?
10: Dus we hebben wel visie. Hè? Dus we hebben wel een perspectief. De bekende stip op de horizon. Hè? Maar dat is een moving target en het is vaag. Maar het is wel, we lopen in ieder geval de juiste richting in. En voor de komende 3 maanden weten we precies wat we moeten doen. Die 3 maanden daarna wordt het al wat minder duidelijk. En die 3 maanden daarna nog minder duidelijk. Dus dat is een soort emerging strategy execution. Even.
8: Oh, Engels. Zo. Ja, oké. Emerging strategy execution.
10: Ik blijf consultant.
8: Ja.
10: Maar dus dat je eigenlijk, je gaat lopen in de juiste richting. En je weet wat je morgen doet en de dag daarna. Maar daarna wordt het al vager.
8: Ja.
10: Maar het blijft wel de juiste richting. Maar je bent continu bezig met het voelen, sensen en responden op wat er in je omgeving gebeurt. En dan je koers aan te passen. En dat is wel nieuw voor de 40, 60-jarigen, waartoe wij ook behoren. Maar we hebben dat wel over de afgelopen periode geleerd te doen.
8: En zie je dat dan ook nu bij de, want jullie lopen nogal bij veel organisaties rond. Zie je dan ook dat het nu die kant op gaat? Hè? Dus die dat creëren van het houvast, wat eigenlijk geen houvast is. Want dat is ook nog eens een keer gevaarlijk. Hè? Als je denkt dat je houvast hebt, maar dat is er helemaal niet. Dan loop je anders. Ja. Dan beweeg je anders dan dat je weet. Er is eigenlijk maar een klein beetje houvast. Dus ik moet continu alert zijn en op mijn voorvoeten lopen. Dan ben je natuurlijk veel scherper. En dan val je ook minder vaak dan dat je maar gewoon denkt, nou, het komt wel goed. Ik heb 2 railings gebouwd. Die noemen we strategie en een tactisch plan. Maar als die er niet meer zijn. Zie je dan in die boardrooms dat we daar al zijn? Dat we al zijn bij dat. We plannen 3 maanden vooruit. Dat kunnen we zien. Daar zijn we mee bezig met die executie. En we zijn een soort voortrollende outlook aan het doen. Van waar zijn we nu? Wat zien we om ons heen?
10: Ja, ik denk dat het natuurlijk wel verschilt per industrie.
8: Ja, ja, okay.
10: Maar bij heel veel industrie en in heel veel sectoren is dit al wel het proces waarbij je ook de zekerheid zoekt in je eigen flexibiliteit en in dat van je team. En je zegt van joh, we zijn door COVID heen gegaan met elkaar, wat ook al enorm veel improvisatie vroeg en aanpassingsvermogen. Daarna hebben we ook van alles meegemaakt. Nu hebben we geopolitiek, compleet nieuwe systemen die worden gebouwd. Er is oorlogsdreiging. We hebben een duurzaamheidsagenda. We hebben een digitale agenda. Dus waar we op vertrouwen is op onszelf. En dat we gewoon daarmee om kunnen gaan. En dat wij een bestaansrecht hebben als organisatie. En dat wij waarde willen leveren aan onze klanten of gebruikers. Of wat je ook hebt.
8: Ja. Maar ik hoor je eigenlijk ook zeggen. Daardoor is die missie of visie. Hè, dat mooie vergezicht. Waarnaar we op weg zijn. Maar waar we eigenlijk nooit komen. Als het goed is. Dan heb je een goede missie volgens mij. Die wordt dan eigenlijk nog belangrijker. Om te zorgen dat je toch snapt met z'n allen wat je aan het doen bent.
10: Ja, dus waarom doen we dit? Hoe doen we het? Wat willen we uitstralen? Wie willen we zijn terwijl we dit aan het doen zijn?
8: Ja.
10: En wie trekken we dan ook aan? En wat zoeken we in elkaar? Welke leiderschapstijl hebben we daarvoor nodig? En dat zijn wel nieuwe discussies. En misschien is het dan voor de 40, 60-jarigen wat lastig om dat soort gesprekken veelvuldig te voeren. Of daar echt invulling aan te geven.
8: Want wat missen wij dan, zeg ik maar even. Ik zit er zelf in, dus ik mag mezelf over één kam scheren.
10: Ja, dat het dus het gedrag, leiderschap, de cultuur zoveel belangrijker zijn geworden. En dat die niet een uitvloeisel zijn van de industrie waarin we zitten, de strategie die we hebben, de structuur die we hebben gekozen, het land waarin we wonen. De leeftijdscategorie van mensen die we in dienst hebben. Nee, het is het is een aspect geworden van succesvol zijn. Of van overleven of jezelf opnieuw uitvinden om in deze uitdagende tijden relevant te blijven.
8: Ja, dus eigenlijk nog veel menselijker dan dat het was.
10: Ja.
8: Dat was wel grappig. Ik had vorige week een andere uitzending, New Business Radio Live. Is een heel leuk programma. Daar hebben we altijd het Inspire Top 3. Dat is een top 3 met boeken, podcasts, films. Alles wat je tot je kan nemen. Van één iemand die dan zegt, nou, dit zijn de 3 dingen die mij hebben geïnspireerd de afgelopen tijd. En er was dus iemand die zei, Good to Great van Jim Collins. Dat ik echt dacht, zo, wow, blast from the past dit zeg. Ja. Jeetje mina. Interessant is natuurlijk, ook al is dat boek al heel oud en op sommige gedeelten ook wel weer, nou ja, kun je zeggen, zijn de bedrijven die daar op een schild worden gehesen nou nog steeds zo succesvol. Wat wel interessant is, dat level 5 leadership wat ze erin beschrijven, dat gaat eigenlijk hierover. Dat gaat over een leider die relatief bescheiden is, die zijn team goed kan kneden, die de juiste mensen bij elkaar brengt. Dus ja, dat is eigenlijk altijd van alle tijd.
10: Ja, dat servant leadership. Hè? Mensen de ruimte geven. Besluitvorming ook in de organisatie laten plaatsvinden. Ja, er zijn nog veel organisaties die daar niet zijn. Hè?
8: Mm-hmm.
10: Ik werk bijvoorbeeld ook veel over de grens in Duitsland.
8: Oh ja.
10: Nou, dat is toch nog echt een andere wereld.
8: Ja.
10: En het besef doet daar natuurlijk ook zijn intrede dat noodzakelijk is. Maar ziet ook maar eens te veranderen zo snel.
8: Ja.
10: Maar ik denk wel dat er nu de krachten die op organisaties staan zijn nu zo groot. En het is ook zo duidelijk bij iedereen wat AI brengt, wat technologie brengt. Hoe wij met social media eigenlijk veranderd zijn. Wat er geopolitiek aan de hand is. Ja, dat het een hele vruchtbare bodem is om nu ook echt veranderingen door te zetten.
8: Ja, en wat mij verheugt is dat de menselijkheid daar alleen maar meer nodig is. Wat ik wel spannend vind, is dat ik dit ook al in allerlei koplopers de afgelopen jaren heb gehoord. Van nou, dit gaan we doen, hier gaan we naartoe. Het is natuurlijk wel iets waar we best wel lang juist diametraal misschien wel tegenover hebben gestaan. In het managen en het structureren en juist misschien wel het machineren van de mens. Dus hoe je dat dan weer de andere kant op buigt, dat hoor je zo.
11: Doorzie wat er komt.
12: Dit is New Business Radio.
13: You know, some people just don't realize that, you know, when it's real, you know, it don't go bad. It just gets better.

0: Altijd lekker op maandag. Even swingend erin met Ryan Shaw. En het, ja, goed nieuws. It gets better.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Andries in de studio, de CEO van Highberg. Een nogal flinke consultancy. Zijn je een consultancybedrijf? Hoe noemen jullie jezelf?
2: Ja, wij zijn al consultants. Ja. Transformation consultants.
0: Kijk, nou, dat is precies waar we het over hebben. Hè?
2: Ja.
0: Ik begon er net al even over. Hè? Geen houvast. Ja, dan moet je andere dingen gaan doen. Dan ga je veel meer experimenterend organiseren. Zou ik het een beetje willen noemen. Hè? Dus voelen wat er gebeurt. Niet gaan 1000 jaar gaan analyseren. En allerlei rapporten schrijven. Maar bewegen. Uitproberen. In gesprek gaan. Iets maken. Kijken hoe mensen erop reageren. Ja. Het klinkt als hoe ik mijn werk überhaupt doe. Maar ja, ik ben een ondernemend zelfstandige. Dus ik heb niet zoveel gekke dingen om rekening mee te houden. Ja, als je in een bedrijf van 10.000 mensen zit, is dat andere koek. Hoe ga je nou van die organisatie die eigenlijk gebouwd is op onderlinge afspraken, structuren, rapportages, KPI's. Nou, al die dingen die we kennen van een organisatie, die we ooit bedacht hebben. Ook dat was ooit een innovatie. Naar die andere wereld waarin die dingen er allemaal niet meer zijn. Die houvast, die eigenlijk schijnhouvast is, verdwenen is of minder belangrijk is geworden. Hoe zet je dat in, zo'n verandering?
2: Ja, dat begint weer bij leiderschap. En ik denk dat leiders dan mensen uitnodigen om in die nieuwe wereld te stappen. En dat het verhaal waarom we naar die nieuwe wereld toe moeten, dat wel duidelijk is. Maar dan moeten we het nog gaan doen. Dus uitnodigen om te experimenteren. Hoor je natuurlijk ook heel veel om fouten te maken en daarvan te leren. Maar dat is echt wat er moet gebeuren. En ook dat leiders hun mensen dan coachen en zeggen, hey, ik ga je daarbij helpen. En we staan naast elkaar.
0: Ja. Kunnen die leiders dat dan? Want ik vertelde het je net aan de koffie, 607 afleveringen People Power. Er zijn zeg maar 2000 dingen doekjes die ik geleerd heb in 600 afleveringen in 10 jaar. Dat is 1 is leiderschap. Oftewel de leiding, de directeur, de manager die heeft werk te verzetten. En de tweede 1000 dingen doekje is het goede gesprek voeren. Dus nou, ik weet niet of die nog langs gaat komen vandaag, ongetwijfeld. Maar wat moet die leider dan doen? Want ja, dat is nogal een ingewikkelde opgave. Want je gaat tegen mensen zeggen, ja, sorry, jarenlang dacht je dat je houvast had. We zijn er nu achtergekomen, gaandeweg. Die houvast die is eigenlijk niet meer zozeer. Dus doe je best. Kijk wat er gebeurt. Praat erover met je collega's en ga dingen uitproberen.
2: Ja, kijk, we hebben structuur en we hebben processen. Het is niet dat allemaal weg is.
0: Nee.
2: Maar we gaan die wel veranderen. Dus waar we voorheen een groot haalbaarheidsonderzoek deden voordat we iets gingen doen, zeggen we, nou, misschien is dat gewoon een heel kort onderzoek geworden. Of is dat meer een experiment geworden? En dan doen we er nog één en nog één. En dan gaan we door met een van de opties.
0: Ja.
2: Of misschien ontmoeten we elkaar in een ander soort meeting. Met een grotere groep. Of juist een kleinere. En misschien is het niet zo dat alle grote investeringsbeslissingen door de board worden genomen, maar op een ander niveau. Dus we gaan wel die proces en die structuur aanpassen, zodanig dat die nieuwe manier van werken ook wel gestructureerd en procesmatig kan worden doorgevoerd. Dus dan hebben we dat. Het moeilijkste is natuurlijk het gedrag en de cultuur. En daar, ja, wij trainen heel veel mensen daarin, organisaties ook in de breedte. Ja, 2-daagse of 4-daagse training breng je daar natuurlijk ook niet. He, dus dat gaat ook over hoe breng ik dat dan in de praktijk. Coaches zijn natuurlijk ook lopen ook overal rond, zijn ook belangrijk daarin.
0: Ja.
2: Om mensen, om gewoon gedrag ook te borgen. De nieuwe manier van werken. Dus we hebben structuur, processen, cultuur, coaching en gedrag. En dat moet allemaal in elkaar grijpen. Maar leiders moeten daarin dan natuurlijk ook voorop gaan. Voorbeeldgedrag laten zien. En het zorgt dat iedereen zich houdt aan die nieuwe structuur en processen. Zodanig dat we langzaam gewoon in die nieuwe wereld vertrouwen gaan krijgen. En dat we daar een zekerheid kunnen vinden. In plaats van in die oude wereld. Want het is ook wel duidelijk dat niet meer de zekerheid biedt. Hè? Dus dat is nu denk ik het voordeel van de laatste 2-3 jaar. Dat we echt zien van ja, dat kan ook niet meer.
0: Nee.
2: En daarvoor misschien
0: ging het nog een beetje.
2: Kan nog wel eventjes. Ja. He, dus de brandstofmotor, de automobielindustrie in Duitsland of op een andere manier organiseren ons, dat gaat nog wel. Nu zijn we er wel van overtuigd dat er echt iets moet veranderen.
0: Ja.

0: los te laten om mensen te laten experimenteren. En dus je ook van tevoren veel minder te snappen en te weten van wat gaat er gebeuren, wat gaat er uitkomen. Hoe maak je als leider die transitie? Want dat is best wel een diametraal andere kwaliteiten die je eigenlijk moet hebben.
1: Ja, ik denk het is net als als elk beroep waarin er een onderliggende begrip is of een trend of een technologie die je gewoon als beoefenaar van een dergelijke rol of functie, dat je gewoon de actualiteit bij moet houden van wat er speelt in jouw werk, dat je dat als leider ook moet doen. En dat je dat dan elke dag doet en elke dag een beetje verandert in een richting die noodzakelijk is voor jouw specifieke context.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat je op een leeftijd komt en dat je denkt, nu heb ik daar geen zin meer in. Of weet je, die ontwikkeling die ik moet doormaken, dat is voor mij nu allemaal even te veel. Of ik zie daar geen uitdaging in of lol.
0: Maar het is best wel...
1: En dan moet je aan de kant.
0: Waarom ik het zo spannend vind, is omdat het is een persoonlijke ontwikkeling. Het gaat over hoe jij in elkaar zit, waar je in gelooft. Je vraagt bijna mensen om hun wereldbeeld te veranderen. Of hun mensbeeld te veranderen. Dus je moet in de nieuwe situatie, waarin je mensen laat, zoals je het zelf zegt, voelen, sense en execute. Dus voelen en de wereld in. En die onzekere, gevaarlijke wereld, ook wel een hele leuke wereld. Dat vraagt natuurlijk dat je heel veel vertrouwen hebt in je mensen. En als er nou iets is waar een organisatie op gebouwd is, is het juist wantrouwen. We hebben heel veel ingeregeld om te voorkomen dat mensen verkeerde dingen doen. En nu ga je eigenlijk tegenovergestelde doen. Dat vraagt denk ik voor heel veel mensen, heel veel leiders zullen misschien bevrijd worden omdat ze denken, oh eindelijk, ik ben van dat gedoe af. Maar ik kan me ook voorstellen dat voor heel veel leiders dat een hele grote stap is.
1: Ja.
0: Hoe doe je dat zelf? Hoe ga je daar zelf mee om?
1: Ja, ik denk mensen vertrouwen geven en vertrouwen bouwen in een organisatie. Die mensen moeten niet alleen vertrouwen in jou en jij moet hen vertrouwen, maar ze moeten ook elkaar vertrouwen. Want er is natuurlijk in grote organisaties ook heel veel concurrentie. Dat is dan een kwaliteit die gewoon veel belangrijker is geworden. Omdat we dat wat op papier is gezet en wat we moeten volgen en implementeren, minder relevant is geworden. Dus daar is bij uitstek de leider voor opgesteld om dat te bouwen en te ontwikkelen.
0: Ja.
1: We moeten natuurlijk niet doorslaan en zeggen van die leider heeft helemaal geen inhoud. En die moet alleen maar zeggen, ik weet het ook niet, doe jij het maar, denk je zelf. En we moeten ook niet zeggen van data is niet meer relevant, analyse is niet meer relevant. En dan hebben we het alleen maar over anekdotisch gedrag. Van ik hoorde zojuist op de radio, dit of dat. Of gisteren heb ik in de krant gelezen, dus daar moeten we nu op bewegen. Nee, zo is het ook niet. Dus hoe maken we die transitie? Wat is wel iets wat relevant voor ons is en wat niet? Hè? Dus als we gaan voelen... Voelen is ook een momentopname en reageren op dat gevoel. Hoe maken we toch even pas op de plaats en vullen we dat daadwerkelijk in?
0: Ja.
1: Daar is denk ik ook een belangrijke rol voor een leider weggelegd. En dan kan die ook heel veel gebruiken natuurlijk van overtuigingskracht. Hè, of over richting aangeven. Dat wat vroeger belangrijk is en nu nog steeds.
0: Ja. Nou ben je zelf de baas van een bedrijf van 450 mensen ongeveer.
1: Ja.
0: Dat zijn ook nog eens een keer 450 high-skilled mensen die elke dag met verandering bezig zijn.
1: Ja.
0: Hoe ga je daar zelf met die nieuwe wereld om waarbij bijvoorbeeld AI een intrede heeft gedaan en heel, ook voor consultants kan ik me voorstellen, heel veel verandering heeft gezorgd. Dus hoe speel jij die rol van die nieuwe leider in die organisatie waarbij de plannen en de structuren wat minder belangrijk zijn geworden en het voelen en in actie komen belangrijker?
1: Ja, we zijn samengesteld van 9 organisaties in de afgelopen 5 jaar. Dus het is niet alleen een grote organisatie waar ik leiding aan geef, maar ook vanuit verschillende culturen opgebouwd. En iedereen heeft zijn eigen historie die inbrengt. Ik denk dat dat een kwestie is van inderdaad de juiste richting uitzetten. En mensen een visie meegeven. Maar ook heel veel ruimte geven voor een eigen invulling daarin. Dus ik probeer te sturen op van dit is de intentie.

0: van waar we naartoe willen. Dit is de intentie. Dit is wat wij als bestuur hebben opgesteld. Dit is waar we. Dit is de groei die we willen bewerkstelligen. De ontwikkeling die we willen doormaken. Het bedrijf wat we willen zijn. En hoe vul je dat in? En dan wel daar ook met elkaar in gesprek over gaan. Kijk, consultants onderling, die kunnen natuurlijk continu doorpraten. En die hebben natuurlijk ook een neiging om dingen te overdenken. Of te veel na te denken, te analyseren. Want daar worden ze voor betaald. Vaak is dat een tijdselement. Dus ja, als ik praat, dan word ik betaald.
1: Ja, ja.
0: Dus we moeten ook leren met elkaar om besluiten te nemen. En te zeggen, ja, maar nu gaan we het toch doen. En ja, maar dan heb ik nog één gedachte. Nee. He, dus in mijn veld is dat een hele grote een groot aspect van mijn vorm van leidinggeven. Dat we zeggen, jongens, zullen we het gewoon doen?
1: He, dus, ja, we gaan in actie komen.
0: En dus ik denk dat nog sterker leeft bij consultants dan bij een andere organisatie. Maar daar heb ik wel heel erg mee te maken. En dan en langer nadenken heeft geen zin.
1: Nee, want als je het hebt over business development of nieuwe product-marktcombinaties bedenken. Nou, alles wat zeg maar tussen het bedrijf en de klant een beetje speelt. Dan vroeger hadden we daar natuurlijk, schrijf maar een businessplan. Voor mij was dat altijd een andere manier om te zeggen nee. Want ik vond het nooit leuk om een businessplan te schrijven. Maar schrijf maar een businessplan of maak maar een business case. Dan moest dan altijd uitgewerkt worden en zo. Nu kan ik me voorstellen dat je die drempel die er eigenlijk ligt van het ontwikkelen van iets nieuws, die maak je veel lager. Die ontstaat veel meer in combinatie tussen collega's, maar ook tussen mensen in de markt of andere partners. Dan heb je dus ook veel minder sturing als leiding van de organisatie op. Ja, maar waar gaat dat dan heen? En waar kan ik dan nog ja of nee zeggen? Of zeggen van ja, maar oh, maar wij vinden dat eigenlijk toch niet zo bij onze missie passen. Hoe hou je dan toch grip, ondanks dat je tegelijkertijd ook zoveel ruimte biedt?
0: Ja, ik denk dat je het moet zoeken in waarden en normen die je stelt rondom aspecten die een beetje de context weergeven. Bijvoorbeeld kwaliteit. Of een bepaald niveau wat je wil bereiken. Of de manier waarop we onze brand willen uitdragen. Zo gedefinieerd. En daar houden we ons aan. De manier waarop we communiceren met onze klanten. De manier waarop we met elkaar omgaan. Dat zijn allemaal aspecten, denk ik, van leiderschap die heel goed bewaakt kunnen worden. En die een context geven voor hoe iedereen zich kan gedragen. Daarbinnen kunnen zakelijke beslissingen inderdaad gedistribueerd genomen worden. Maar er zijn nog heel veel zaken waarvan we zeggen, ja, dat zijn onze, die geven grenzen aan, dat zijn onze rustplaatsen in onze manier van doen. En die zijn super belangrijk als cultuurdragers of als aspecten van hoe wij in de markt willen staan.
1: Ja, nou jij zegt al even cultuur, daar zat ik gelijk aan te denken dat die cultuur dus heel sturend is, omdat het een soort, ja, hoe moet je dat zeggen, een soort stemmetje in je achterhoofd is die tegen je zegt, ja, maar dit gaat hem niet worden. Dit ligt er echt te veel buiten. Dat voel je aan. Als je dat waarschijnlijk moet rationaliseren, dan is dat heel ingewikkeld. Ja, waarom past dit nou niet en dat nou wel? Maar dus daarom heel erg belangrijk. En nou ja, jij weet net zo goed als ik, als het gaat over cultuur en cultuurverandering, dan kunnen we nog waarschijnlijk 5 afleveringen vol praten. En toch wil ik er straks nog even ietsje dieper op ingaan met je. Dus dat hoor je zo.
2: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: Crusaders met Randy Crawford en het prachtige Street Life.
1: Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
0: Andries in de studio, CEO van Highberg. We moeten even nog in het laatste stukje nog even het kleine onderwerpje cultuur pakken, Han.
2: Ja, leuk.
0: Ja. Eigenlijk mijn conclusie is een beetje los van het feit dat natuurlijk niet alles verdwijnt, maar het wordt wel meer fluïde. Er is minder houvast dan vroeger. De wereld verandert om ons heen. Waar hou je dan wel aan vast? Nou, aan een mooie lonkend perspectief, je missievisie. Maar zeker ook aan je cultuur, waardoor iedereen in de organisatie op zijn, ja, aan zijn theewater voelt. Past dit nou wel bij ons of past dit nou niet bij ons? En dan hoef je ook geen rapporten over te schrijven. Dat voelen ze gewoon. Maar dan is de vraag natuurlijk wel, als jij uit een cultuur komt, bijvoorbeeld je bent een netbeheerder, laat ik het maar eens noemen, je hebt je hele, al 100 jaar hou je je bezig met zorgen dat het elke dag het doet. Want we hebben natuurlijk een fantastisch elektriciteitsnetwerk in Nederland. Maar ja, nu komt de energietransitie, nu moeten we ineens alles anders doen. Die cultuur die moet dan ook anders. Dat gaat niet zo snel, hè?
2: Nee, en als we structuren en processen aanpassen naar hoe we het willen en de cultuur blijft gericht op controle en zekerheid, dan gaat het niet werken.
0: Nee.
2: En cultuur is natuurlijk een zachte component eigenlijk, maar het is een harde voorwaarde voor succes. Dus die cultuur die zal echt de hele tijd ook een aandachtspunt moeten zijn. We weten allemaal dat de uitspraak van ja, op maandag hebben we een nieuwe cultuur nodig.
0: Ja.
2: Monday morning naar de klok.
0: Ja.
2: Dat werkt zo niet. Maar de leiders in organisaties moeten dat continu benadrukken.
0: Ja.
2: En die zijn vaak natuurlijk in hun hoofd toch al verder en sneller in een nieuwe wereld dan de rest van de organisatie. En dan, dat heb ik zelf ook. Dat je denkt, joh, daar hebben we toch al 2-3 keer over gehad. Maar andere mensen zijn er nog niet. Dus hoe wil je het ook in je organisatie zien? Wat moet er dan daadwerkelijk worden? Wat is het gewenste gedrag? Wat moet er worden getoond? En daar moet je gewoon heel scherp op zijn ook als leider.
0: Ik snap dat het een moeilijke vraag is, vertel ik er al van tevoren bij. Maar het is natuurlijk wel een beetje de $1 million question. Of misschien is dat veel te weinig tegenwoordig trouwens, $1 million. Want het gaat niet zo goed met de dollar. Maar wat zijn nou de elementen die ook tastbaar zijn, waardoor je die cultuur langzaamaan kan veranderen? Wat zijn de dingen die je zelf kan doen als leider? Los van, je kan natuurlijk allemaal programma's doen en dan gaan we weer feesten en partijen organiseren en bijeenkomsten en weet ik veel wat allemaal. Nou, allemaal prima, allemaal doen. Maar dan ben je er volgens mij totaal niet.
2: Dus nee,
0: wat kan ik als leider dan doen?
2: Ja, ik denk heel veel in je leiderschapstijl laten zien. Ja, dus inderdaad, cultuur met posters ophangen en koffiemokken met teksten.
0: Ja.
2: Het is wel goed om mensen te herinneren. Door middel van dat soort middelen aan, we zijn bezig met een verandering. Dus ik denk dat dat niet helemaal moet worden weggeschoven. Maar het voorbeeldgedrag van een leider is natuurlijk cruciaal. En misschien heb je daar ook gewoon nieuwe leiders voor nodig. Hè? Dus je wil ook je team ontwikkelen of verversen of vernieuwen voor een deel. Met een ander gedrag, zodat mensen ook daar zekerheid aan kunnen ontlenen. Het woord zekerheid. Zekerheid in het team. Van hey, oké, het is gewenst. Ik kan die stap maken. Het is een veilige omgeving.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk ook een moderne term. Hè? Dus veiligheid creëren. Voor het maken van fouten. Voor diversiteit. Voor anders zijn. En ik denk dat dat een belangrijke bijdrage levert aan een langzame verandering van cultuur. Maar die wel heel erg duidelijk wordt ingezet.
0: En wat ik nog wel regelmatig tegenkom, is dat er dan leiders in de organisatie zijn. Nou, laten we zeggen, 8 van de 10 die. Vier van de 10 die staan te juichen. 4 van de 10 die denken, ik moet wel even aan mezelf gaan werken. Maar die willen wel. En 2 van de 10 blijven gewoon doen wat ze deden. En die vinden het eigenlijk een beetje onzin. En die laten dus gedrag zien wat eigenlijk niet past bij de cultuur die je wil hebben. Wat doe je daarmee?
2: Ja, ik denk dat dat op een gegeven moment duidelijk wordt in een organisatie. En dat er een soort van omslagpunt is. Als een bepaalde percentage van de leiders wel de nieuwe wereld vormgeven. en die nieuwe culturele waarden en normen uitdragen, dan ja, kunnen anderen ervoor kiezen om mee te gaan of niet. Maar dan is dat ook wel het nieuwe normaal van de organisatie. Zien mensen dat en die gaan daarop mee. En dan worden eigenlijk ook keuzes van mensen die zoveel weerstand hebben, die worden dan ook zichtbaar en dat gedrag wordt zichtbaar en ook ongewenst. Dus daar kunnen we dan wat mee.
0: En hoe snel moet je daarop acteren? En wat je meestal weten eigenlijk, ik bedoel, het gemiddelde MT of de gemiddelde directie, die kent zijn Pappenheimers en die weet eigenlijk van tevoren al, nou, deze mensen, weet niet zo goed. Ja. Dat zou wel eens ingewikkeld kunnen worden.
2: Ik denk dat we mensen wel een kans moeten geven om een verandering te maken. Maar ik heb zelf ook meegemaakt, als je in een team iemand hebt die echt openlijk weerstand heeft en die daar dan ook nog een groepje om zich heen organiseert, op diezelfde weerstand, dat het soms gewoon ja, slim is om die persoon eruit te nemen. Zodat de mensen die wel daaraan vasthingen nog, dat die eigenlijk ook zelf de mogelijkheid krijgen om te veranderen en in een nieuwe wereld te stappen. En dat is heel krachtig. Het is pijnlijk, want zo iemand moet je laten gaan. Maar het heft ook een blokkade op voor anderen.
0: Ja.
2: En nou, dat zijn chirurgische ingrepen, zou ik zeggen. Dus dat moet je ook op het juiste moment doen. En mensen moeten hebben een kans gehad. En moeten ook weten dat dat een consequentie kan zijn of gaat zijn. En dan, ja, dan kun je door met de rest. Je hebt natuurlijk altijd de neiging om heel veel aandacht te geven aan weerstand en aan het negatieve. Als leider. Daar gaat ook heel veel tijd en energie in zitten. Dat is allemaal negatief. Maar dat is niet voor niks. Hè? Want je wil ook niet te snel opgeven naar mensen. Maar op enig moment moet je wel zeggen van ja, nu gaan we toch door.
0: Ja. Ik hoor je eigenlijk ook tussen de regels door zeggen. Ik doe maar even een vrije vertaling in mijn hoofd. Ondernemerschap. En wat eigenlijk is wat jij zegt. Iets voelen. Beetje op je gut instinct werken. Nou wil ik niet zeggen dat ondernemers altijd maar wat doen. Want dat is ook een fabeltje. Maar wel naar buiten gaan. De confrontatie met de buitenwereld aangaan. Met mensen praten. Voelen. En daar dan iets mee doen. Dat is ondernemend gedrag. Hebben we dat dan gewoon meer nodig in organisaties?
2: Ja. Ik denk dat dat ondernemend gedrag en ook dat aanleren, we moeten allemaal meer ondernemend zijn en zo, dat makkelijk gezegd kan worden, dat daar ook eenvoudig programma's voor worden ingezet, maar dat het nog niet zo makkelijk is. Want met ondernemen komt er heel veel risico voorbij. En risico voor de dingen die je doet, voor de onderneming. Je maakt kosten of je mist opportunities. Maar ook voor jezelf. Als de ondernemende persoon in een organisatie. En er zijn ook heel veel organisaties waar mensen zitten die er niet voor hebben gekozen om te ondernemen. Daarom zitten ze in een organisatie.
0: Ik wou net zeggen, ja. Ja, de echte goede ondernemers, die werken voor zichzelf.
2: Ja, die hoef je het niet eens uit te leggen. Dus, nee. Dus dat is wel een spannende.
0: Ja.
2: Maar dan denk ik dat het belangrijk is om te zeggen van joh, we gaan risico nemen. We gaan experimenteren. We gaan fouten maken. En daarvoor creëren we een veilige omgeving. Want als je echt ondernemer bent, is die veilige omgeving er natuurlijk niet. En dan word je gewoon afgestraft. En een echt ondernemend persoon vindt dat dan ook niet zo erg. Of die kijkt er anders naar. Maar in een organisatie kun je wel bepaalde veiligheid organiseren. Waardoor er wel een voedingsbodem ontstaat voor meer initiatief. Ik zou er andere woorden voor gebruiken dan echt ondernemen.
0: Ja, ja. En het wat mij wel duidelijk is geworden in het gesprek met jou. Je gaat al heel snel denken van oké, alles moet anders. Maar dat is onzin. Het moet een andere nadruk krijgen. Er moet iets minder van het een en iets meer van het ander komen. Hoe creëer je zo'n veilige plek? Want ik kan me ook, ik zeg het altijd, ik neem altijd het voorbeeld van de luchtverkeersleiding. Hè? Je wil niet dat die in hun dagelijks werk ondernemend gaan worden. Dat lijkt me niet handig. Ja, dus dat is een wereld die juist heel erg gereguleerd en duidelijk en gestructureerd en op veiligheid. En er mag gewoon niks misgaan. Uitstekend. Maar ook zij moeten op allerlei vlakken toch gaan innoveren en dingen anders gaan doen. Dus hoe creëer je nou een duidelijke plek dat je zegt nou en hier. Dit is nu de speelplaats. Hier is de zandbak. Nu kunnen we los met elkaar. Terwijl dat andere ook waar blijft.
2: Ja, ik weet niet of we een aparte ruimte moeten organiseren. Er zullen ongetwijfeld sectoren zijn of organisaties. We zeggen van ja, hier wordt er dus gespeeld. En hier blijven we serieus en hebben een soort run business.
0: Ja.
2: Ja, dus een lopende business. En hier is vernieuwing de belangrijkste driver. Dus ik denk dat dat dus steeds meer in elkaar is gekomen. En ook wat een organisatie aan change doet en aan ten opzichte van run, is ook steeds groter geworden over de afgelopen jaren. Dus eigenlijk moeten we allemaal de hele tijd met verandering omgaan. En dus innovatief zijn in ons gedrag en experimenteren. En dat, ja, dat kun je ook belonen natuurlijk. Dus je kunt die veiligheid creëren. Zeg van, ja, als het misgaat, dan no worries, of dan daar leren we van. En dat gaan we ook op een bepaalde manier belonen zelfs. Maar ook innovatief zijn. Kun je ook gewoon belonen. In plaats van dat je zegt van nou ja, we belonen alleen als er geen fouten worden gemaakt. Dat iets stabiel is.
0: Ja. Ja. Nou ja, kijk, in de regel is het natuurlijk zo dat in een organisatie performance, resultaat halen, wordt beloond.
2: Ja.
0: Hoeveel gemiste orders je hebt, wordt niet beloond. Terwijl misschien juist wel uit die gemiste orders heel veel interessante kennis komt waar een hele grote business uitkomt. Maar dat zit niet in het systeem nu.
2: Ja, maar je voelt al aan als je het zegt dat het gaat om veiligheid om dat te delen.
0: Ja.
2: He, dus, want als je telkens zegt, ja, we hebben die klant verloren, want iemand anders was gewoon goedkoper. He, dat is dan altijd de reden.
0: Ja.
2: Ja, is dat echt de reden? He, of hebben we iets niet goed gedaan? Hoe kunnen we daarvan leren? Want als wij altijd te duur zijn, ja, dan kunnen we beter de tent sluiten, hebben we geen positie. Hoe creëer je een omgeving waarin iedereen heel enthousiast wordt van het delen van dat soort missers en fouten? Is natuurlijk ook een open deur en dat is iets waar we al heel lang mee bezig zijn. Ik zie je kijken. Maar
0: Nee. Ik ben het helemaal met je eens. En het mooie is alleen dat het nu veel meer. Ik bedoel, 5 jaar geleden hadden we het hier ook over. Misschien 10 jaar geleden hadden we het hier ook over. Maar toen was het een soort van gek idee. En nu is het eigenlijk iets waarvan je zegt van nee, dat moet mainstream eigenlijk worden.
2: Ja.
0: Want anders dan kan je niet ontwikkelen.
2: Ja.
0: Ik wil eigenlijk naar de laatste vraag aan jou. En dat is, we gaan even in het hoofd van onze luisteraar zitten. Die heeft dit allemaal gehoord. Die herkent heel veel ongetwijfeld. Sterker nog, die is misschien zelf leidinggevende of directeur of HR-verantwoordelijke. En die denkt, ja, dank je de koekoek. Ik zit nog in zo'n organisatie die toch nog voor een belangrijk gedeelte. Ja, hier en daar experimenteren we wel. Maar voor het allergrootste gedeelte zijn we gewoon een ouderwetse, gestructureerde, geprotocoliseerde organisatie. Wat kan het individu doen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid? Hè, dus het is niet gelijk de baas die het roer om kan zetten. Om meer de eigenschappen eigenlijk eigen te maken die je nodig hebt om als professional om in die onduidelijke wereld dat uitproberen en dat experimenteren, om dat te leren. Want voor veel mensen is het denk ik nieuw.
2: Ja, ik denk dat veel leiders die dan nog op een oude manier zeg maar te werk gaan en daar dus ook hun organisatie in vasthouden, maar even zo te zeggen, naar jouw voorbeeld, die weten zelf ook wel dat dat niet langer kan. Die zijn ook onzeker. En die hebben ook angst voor de toekomst. Dus als er iemand in de organisatie zit die initiatief toont, en die op een andere manier naar vraagstukken kijkt en dat voorkomt stellen of daar ideeën over heeft, dan is mijn ervaring dat veel leiders dan dat verwelkomen en daar een uitnodiging voor een gesprek daarover aangaan. Dus ik denk dat er maar weinig zijn die zeggen nee, dat is allemaal niet op ons van toepassing. Ik heb al zoveel veranderingen gezien en het blijft allemaal bij hetzelfde. Dat is op dit moment zeg maar het voordeel van wat er allemaal in de wereld gebeurt. Dat we dat eigenlijk niet meer kunnen gebruiken als argument. Maar dat er gewoon ook heel veel onzekerheid in de top van een organisatie zit. Hmm. En als je daar op afstapt en iets mee doet, denk dat dan dat verwelkomd gaat worden.
0: Ja. Ja, het grappige is dat mijn ervaring ook is dat de mensen aan de top van een organisatie veel toegankelijker zijn dan ze lijken. En vaak komt dat door het cordon sanitair wat er omheen zit.
2: Ja.
0: Dus meestal zitten er alle mensen omheen die dan heel belangrijk doen en zeggen nee. Mensen, nou, het geldt voor jou ook. Hè? Nou, Han heeft geen tijd, Han is druk. Maar Han, als hij iets leuk vindt en het past bij wat jij wil bereiken. Ja, natuurlijk heb je dan tijd. Sterker nog, dan maak je de tijd voor, toch?
2: Ja, zeker. Nee, zo is het. Want je hebt toch veel te maken met weerstand. En met dat je zelf denkt van, nou, ik had het wel sneller gewild. Of waarom gebeuren er dingen niet? En als er dan iemand komt met een idee. Zegt van, joh, ik heb eigenlijk een heel goed idee. En ik heb niet het idee om jouw idee af te schieten. Of om iets tegen te houden. Maar om juist iets te openen.
0: Ja.
2: Dan wordt het over het algemeen echt verwelkomd. Dat zie ik ook. Heb ik zelf
0: dus
2: ook.
0: Neem die stap.
2: Ja.
0: Stuur dat mailtje. Of sterker nog, schiet iemand even aan. Als hij toch koffie aan het halen is. En zeg, joh, ik heb een goed idee. En dan zien wat er gebeurt.
2: Zo is het.
0: Han, ik vond het superleuk dat je er was. Dankjewel voor het delen van alle wijsheid. Als jij als luisteraar natuurlijk meer wil weten, dan kan je naar de website van highburg.com, denk ik, hè?
2: Zeker.
0: Ja.
2: Vond het heel leuk hier te zijn, Glenn. Dankjewel.
0: Avec plaisir, zeggen we dan in goed Engels. Jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren. En op naar de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
1: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
11: En eigenlijk begint leiderschap altijd met de ik-laag. En dat betekent dat je weet van, hey, wat heeft me nou eigenlijk gevormd in het leven? Hoe ben ik gekomen tot de plek waar ik nu ben? Wat triggert mij? Waarom triggert mij dat? En ook, wat vind ik belangrijk in het leven? Waar wil ik eigenlijk voor staan? En wat is het gat daartussen? Dus je leert jezelf heel goed kennen. En vervolgens zorgt dat ervoor dat in momenten dat er iets gebeurt, je dingen kunt herkennen en eigenlijk een keuze hebt in gedrag.
12: Dit is Jong en Ondernemend met Vera en Oscar.
13: Ha, Vera.
14: Hey, Os.
13: Wat leuk. Dit is alweer de tweede keer dat wij samen een aflevering maken. Wat ik aan jou gevraagd heb, van denk nou eens na over een misschien wat ander concept ook voor een aflevering. En nou, dat heb je gedaan. En nou, vertel maar, wat wilde jij graag doen?
14: Nou, wat ik zelf altijd leuk vind, los van interviews beluisteren, is juist ook kortere snippets waar je een concrete tip nog uit kunt halen. Naast dat de ondernemers en degene die jij ook interviewt altijd ook tips met zich meebrengen.
13: Ja.
14: Maar het is ook wel leuk, ook in dit tijdperk, dat er heel veel actualiteiten zijn die we goed kunnen bespreken. En dat we kunnen kijken, wat is daar een hulpvraag die een grote groep aan jonge ondernemers of professionals uit kan halen. En ja, inderdaad ook niet alleen de ondernemers, maar misschien ook wel de young professionals die hier baat bij kunnen hebben.
13: Ja, want die luisteren ook veel. En oké, dus iets meer een how-to onderwerp.
14: Ja.
13: Dus echt over een specifiek onderwerp. En
14: ja.
13: Nou, jij hebt ook meteen het eerste onderwerp voor deze aflevering heb je uitgekozen.
14: Ja.
13: Omdat dat volgens mij jou zelf ook raakt.
14: Ja. Ik kan
13: waar gaan we het
14: uren
13: over,
14: over kletsen.
13: Nou, wat
14: en
13: vertel.
14: Dit is leiderschap.
13: Leiderschap?
14: Ja, en dat is een heel breed woord. Want leiderschap, daar heeft iedereen mee te maken. Of je dat nou in je privé situatie hebt. Of je bent wel manager. Of je bent net een junior. Dat maakt helemaal niet uit. Het gaat over heel veel verschillende factoren. En binnen leiderschap heb ik het dan voornamelijk over. Hoe bouw je een cultuur op de werkvloer als manager zijnde? Hoe geef je je grenzen aan? Dat kan dus ook als werknemer zijnde. Hoe voer je slecht nieuwsgesprekken of juist goed nieuwsgesprekken, zonder dat je te veel aan het sugarcoaten bent bijvoorbeeld. Ja, dus echt wel in het zakelijke aspect natuurlijk. En wat ik ook interessant vind, is juist om het er ook eens met jou over te hebben. Omdat jij natuurlijk ook een best wel groot bedrijf hebt gerund. En hoe deed jij dat vroeger, als ik het even zo mag noemen?
13: Ja, nou, ik heb samen met mijn compagnon een bedrijf eigenlijk opgebouwd. We begonnen met z'n tweeën. Het was een online publisher, high profile, toptrouwlocaties, events.nl, locaties.nl. En wij waren heel goed in verkoop, in sales en in innovatie en in trends en ontwikkelingen. En dat bedrijf groeide eigenlijk steeds meer. En we hebben nooit heel erg nagedacht over leiderschap of over management. Het overkwam ons wat meer.
14: Mm-hmm.
13: Totdat we met 35 man zaten.
14: Zo.
13: En daar, dan moet je je bedrijf heel anders gaan inrichten. Stap voor stap. En over die fases en over die ontwikkeling daarin. Met terugwerkende kracht denk ik dat daar nog heel wat anders in gedaan had kunnen worden. En waar ik ook van kan leren. Dus daarom vond ik het ook een leuk onderwerp. Wij noemden het vroeger overigens nooit echt leiderschap. Dat is een term die je nu heel veel hoort. Maar ja, management of leiding geven.
14: Ja, maar ik denk ook wel dat het... want wanneer was dat ongeveer? Welk jaartal hebben we het dan over?
13: Nou, ik heb een bedrijf opgericht toen jij nog niet geboren was, in 1990.
14: Oh ja.
13: En ik heb het verkocht in 2018.
14: Oh ja.
13: Allebei de bedrijven bestaan overigens nog, maar ik ben zelf uitgestapt.
14: Dus 28 jaar lang?
13: Ja, 28
14: zo.
13: Jaar.
14: Weet je, ik denk ook wel dat bijvoorbeeld rond 1990, ja, ik was er inderdaad niet, maar dat toen ook leidinggeven wel heel anders was. Ik heb wel het idee dat we daar nu, met alles wat er de afgelopen jaren allemaal gebeurd is en wat je juist te veel kan doen of te weinig doet. En juist ook wel een klein beetje met Gen Z die op zichzelf let en ook heel erg hun grenzen weet te bepalen. Dat überhaupt misschien wel heel erg is veranderd en dat we daarom überhaupt daar meer mee bezig zijn.
13: Nee, maar dat klopt. Nou, daar gaan we het over hebben in deze aflevering.
14: Hé, maar Os, wij kunnen het natuurlijk urenlang dan met elkaar nu gaan hebben over hoe wij dat uit ervaring hebben gedaan.
13: Ja, zeker.
14: Maar misschien is het ook goed om juist concrete tips te krijgen. Dus ik dacht, is het niet een goed idee om mijn leiderschapscoach erbij te halen?
13: Je hebt een leiderschapscoach? Zelf?
14: Ja, sinds 2 jaar heb ik een leiderschapscoach.
13: Wat
14: enerzijds duiken we echt de diepte in. En anderzijds kan ik haar appen met, hé, ik loop hier tegenaan, kan je mij even helpen? Wat super fijn is. Dat is Nadie Roeven van Brout. Zij is daar leiderschapstrainer en coach. Dus ik zou haar er graag bij halen.
12: Dit is Jong en Ondernemend met Vera en Oscar.
13: Nou, Nadie Roeven dus, leiderschapstrainer en coach. Welkom.
10: Dank je.
13: Wat leuk dat je erbij bent, inmiddels aangeschoven. Wil jij jezelf heel even kort introduceren?
10: Ja, ik ben dus Nadie. Ik kom uit het zuiden, misschien hoor je dat nu al. Uit een heel klein dorpje, Hegelsom. Ik werk bij Brout. Ze geven leiderschapstrainingen op eigenlijk alle niveaus van een organisatie. En dat begint met naar jezelf kijken. En vervolgens, hoe kan ik daarmee impact hebben op anderen? Wat wil je weten eigenlijk over mij? Want dat is een stukje over wat ik doe. Maar...
13: Nou, Vera en ik hebben natuurlijk... we doen maar wat als ondernemer. Dus we vonden het heel fijn om een echte expert bij te halen. En Vera vertelde al dat ze door jou goed gecoacht wordt. Dus we vinden het interessant om straks aan de hand van de case van Vera te kijken waar jullie het dan samen over hebben.
10: Ja.
13: Maar daarom is het ook leuk om te weten wat jij doet. En je zei Brout. Is dat echt een leiderschapsbureau? Hoe moet ik me dat voorstellen? Wat doen jullie?
10: Ja, klopt. Broud doet leiderschapstrainingen eigenlijk op twee verschillende manieren. Dat is maatwerk, dus dan maken we iets specifiek voor een organisatie. Dus ik kan bijvoorbeeld voor Bureau Bexy van Vera kan ik een teamtraining maken op het topic waar zij tegenaan lopen. En daarnaast hebben we open programma's. Dus dat betekent dat iedereen zich in kan schrijven. En dan kom je gewoon bij een groep mensen die allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Dus we hebben een programma voor starten met leiding geven. We hebben ook een programma voor mensen die al langer leidinggevende zijn. Voor directeuren en voor... Nou ja, iedereen. En dat gaat echt over persoonlijke ontwikkeling.
13: Ja, en wat is jouw persoonlijke definitie van leiderschap?
10: Ja, bij Broud kun je het in ieder geval eigenlijk in drie niveaus dus onderscheiden. En eigenlijk begint leiderschap altijd met de ik-laag. En dat betekent dat je weet van, hey, wat heeft me nou eigenlijk gevormd in het leven? Hoe ben ik gekomen tot de plek waar ik nu ben? Wat triggert mij? Waarom triggert mij dat? En ook, wat vind ik belangrijk in het leven? Waar wil ik eigenlijk voor staan? En wat is het gat daartussen? Dus je leert jezelf heel goed kennen. En vervolgens zorgt dat ervoor dat in momenten dat er iets gebeurt in het leven, je dingen kunt herkennen en eigenlijk een keuze hebt in gedrag. Dat is eigenlijk de basis van elk programma wat wij doen. De ik-laag. En bij leidinggevende programma's gaan we ook nog kijken naar, hey, hoe kun jij dan met alles wat jij bent effect hebben op je team. Dus hoe kun je zorgen dat er vertrouwen is? Hoe kun je zorgen dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen? Hoe kun je zorgen dat, whatever eigenlijk je tegenaan loopt? En voor een directeur kijken we naar, inderdaad die hele molen over ik. En dan, wat doe ik in mijn gedrag? En wat creëer ik daarmee binnen mijn organisatie? En wat wil ik voor organisatie neerzetten? En wat is dan effectief? En wat werkt eigenlijk niet zo effectief daarmee? Omdat wij geloven dat het gedrag van een organisatie een reflectie is van het gedrag van de directie en zijn leiders. Dus als jij een team hebt die moeilijk dingen uitspreekt, hoe komt dat dan? Vind je het zelf ook lastig om dingen uit te spreken? Kun je nog iets aan vertrouwen doen met je team?
13: Ja.
15: Kan hem ook echt in die kleine dingen zitten dus.
10: Ja, je zet eigenlijk een toon. Het is eigenlijk hetzelfde als ouders die hun kinderen opvoeden. Daar zet je ook een soort toon.
15: Ja.
10: Je kind wordt gevormd door wie je bent. Ja. Zeg maar. Dat is onvermijdelijk. En dat is eigenlijk ook als leider binnen een organisatie.
13: Nou Vera, jij klopt op een gegeven moment aan bij Nadie.
15: Ja, klopt.
13: Vertel, hoe is die relatie eigenlijk dan tot stand gekomen?
15: Nou, ik ben in 2020 samen met mijn compagnon ben ik begonnen met Bexy. En in 2021 hadden we onze eerste werknemer. En nou ja, dan ben je nog een beetje met z'n drieën. En dan doe je het nog een beetje zo. Letterlijk met z'n drieën. En ben je nog een beetje gewend van hoe je als ondernemer dat met z'n tweeën deed. En in één keer in 2022 zaten we volgens mij al met z'n vijven, wel inclusief stagiaires. Maar goed, dat is ook al de start van je team en echt wel de basis. En toen voelde ik al een beetje van, oh, hoe leg je dan die basis op een goede manier? En waar moet je dan ook op letten? Want ik geloof ook echt dat het inderdaad in die kleine dingen zit. En in het zetten van de toon en het geven ergens ook van het goede voorbeeld. En hoe vind je ook die balans? Dus in 2023 heb ik toen een cursus coachend leiderschap gevolgd bij een bepaalde opleiding. En vond ik super interessant. En dat ging heel erg over veiligheid creëren binnen je organisatie. En hoe creëer je dat zij een vertrouwd, maar vooral veilig gevoel hebben. Want dan gaan ze handelen op die coachende manier. Alleen dat ging heel erg over de komende 20 jaar. Terwijl ik dacht, als ik nu dus binnenkort iemand een slecht nieuwsgesprek moet voeren, help. Hoe moet ik dat dan doen op die persoon toegespitst? Maar ik zoeken. En toen kwam ik dus op bij Broud terecht.
13: Waar had jij hulp bij nodig? Want jouw bedrijf in de social media wereld.
15: Ja.
13: Jullie begonnen samen. Dat begon natuurlijk echt te groeien.
15: Ja. Ja, en toen had ik dus die training gedaan, die tweedaagse. Alleen toen merkte ik dus van, ik heb wel elke week iets. En dat kan gaan over hoe geef ik bepaalde grenzen aan? Hoe creëer ik geen hiërarchie? Maar wil ik wel ook de grens aan kunnen geven? Maar hoe ben ik ook een flexibele werkgever? Hoe voer ik evaluatiegesprekken? Hoe voer ik slecht nieuwsgesprekken? Dus veel meer in de, hoe noem jij het, dagdagelijkse taken, zoals ik het begreep. En daar had ik Broud toen ook echt voor benaderd. En dat ging meteen eigenlijk best wel heel effectief. Dat merkte ik vooral. Ik kreeg gewoon bepaalde formule en ook een kleine zoektocht naar wat past er bij jouw organisatie.
13: Maar kan je bijvoorbeeld een voorbeeld noemen van een vraag die je hebt gesteld? En hoe gaat dat dan in praktijk? Of hoe is het in praktijk gegaan?
15: Dat is bijvoorbeeld, hoe voer je een slecht nieuwsgesprek?
13: Ja. Maar hoe voer je een slecht nieuwsgesprek, Nadie?
10: Nou, zo kwam Vera dus eigenlijk naar mij toe. Maar ik heb jou niet verteld hoe je dat moest doen, meteen.
15: Nee, dat klopt.
10: Nee, en dat vond jij niet fijn.
15: Nee, dat vind ik dan vervelend.
10: Ja, eigenlijk van het moment dat Vera belde, kreeg ze eigenlijk heel veel vragen van ons in plaats van antwoorden.
15: Ja.
13: En welke vragen bijvoorbeeld? Dat zodat wij er ook van kunnen leren. Hoe gaat dan zo'n proces?
15: Ja, ik weet dat Mats dat was. En die vroeg dan heel erg door op... En wat doet dat dan met jou als zij die vraag aan jou stelt, dus een collega? En wat zou je dan het liefste eigenlijk willen? En ik dacht alleen maar... Help mij gewoon concreet te worden. Maar daar moest ik echt zelf achter komen. En dat helpt dus. Juist ook denk ik dat hij dat dan doet. Om jezelf beter te leren kennen. En ook eigenlijk ook coachend leiderschap. Om er zelf ook op het antwoord uit te komen.
10: Ja, en het mooie is dus. Dit zit al lang in jou. Jij kunt dit al lang. Maar er komen van die laagjes overheen. Zo'n beschermingslaagjes. Waardoor je er een beetje omheen gaat praten. Of waardoor je het uit gaat stellen. Dat gebeurt ook wel eens.
15: Ja.
10: Alles wat jij wil. Alles wat jij wil kunnen, als in directer zijn of empathischer zijn of zo, dat zit al lang in jou. En wij leren jou niks nieuws. Wij gaan jou niks nieuws leren eigenlijk. Wij halen alleen hetgene wat er al lang in zit, halen wij eruit.
13: En hoe doe je dat concreet? Want zij heeft dat gesprek moeten voeren en jullie zijn toch coachend.
10: Ja, door te kijken. Oké. Eigenlijk zijn veel trainingen zo ingericht. Je hebt het inzicht. Hey, ik vind het moeilijk om een slecht nieuwsgesprek te voeren. Vaak gaan trainingen dan snel naar... Oké, zo voer je een slecht nieuwsgesprek. Je begint met de slechte boodschap. Dan laat je even ruimte. Maar wat ons betreft... Sla je dan een essentiële stap over. En dat is... Hoe komt het nou... dat je het moeilijk vindt in dat moment om direct te zijn? Wat voor angst zit daaronder?
13: Nou, de angst om een lullige boodschap te moeten zeggen... of om bang te zijn voor de reactie.
10: Ja.
13: Of het vervelend vinden, want je hebt altijd zo'n goede band met diegene gehad... en nou moet je iemand ontslaan.
10: Ja, precies. En wij gaan kijken, wat betekent dat nou bij Vera? Wat betekent dat nou precies voor Vera? Waar is zij bang voor? Wat kost dat je precies als je zo eromheen gaat draaien? Waar komt dit vandaan? En... Als je dat stukje kent, dus de impact hebt gevoeld van je eigen gedrag. Wat is nou die angst? Wat kost dat mij nou precies? Dan kun je vanuit je kern een andere keuze maken. Als ik meteen ga vertellen, nou deze drie stappen moet je doen. Dan wordt het een aangeleerd trucje. En dat is echt waar we van weg willen blijven. We willen dat Vera gaat voelen. Oh, het is eigenlijk veel liefdevoller als ik gewoon eerlijk met haar ben. Als ik gewoon een oprecht gesprek heb over... Hey, ik merk al een tijdje, het werkt eigenlijk helemaal niet zo goed. Misschien moeten we keuzes gaan maken samen. In plaats van geforceerd... Oké, eerst de slechte boodschap met al die angst die je hebt.
13: Ja, zo heb ik het altijd geleerd.
15: Ja,
13: niet de burger. Horen,
15: ja.
13: Hè, gewoon meteen inpakken. Knallen.
15: Ja.
13: En
15: natuurlijk betrekken we dat erbij. Hè, van oké, het is belangrijk dat je daar meteen mee begint. Maar dat is echt... veel minder belangrijk dan dat je voelt... Oké, dit is inderdaad...
13: En dan ga ik... Veer, hoe heeft dat slecht nieuwsgesprek voor jou gewerkt? Werkt ze er nog steeds inmiddels? Of heb je het wel durven aanpakken?
15: Nou, dat hebben we. Dat doe ik natuurlijk met mijn compagnon. Dat hebben we zeker wel natuurlijk ook moeten doen. En we voelden toen inderdaad ook al wel van... Oh, maar we doen dit echt voor beide partijen. We kijken helemaal niet naar onszelf, maar zij zit ook helemaal niet op de goede plek. Dus daar heeft zij ook niks aan. En ik zit natuurlijk best wel in een lang traject met Braut. En ik ga dit hele jaar nog volmaken met die cursussen. En mijn doel daarin is ook, daar hadden we het gisteren nog over. Wat is je einddoel? Dat ik veel minder die voorbereiding nodig heb. Maar dat ik handel omdat het in me zit wat ik moet doen. Dus eigenlijk precies wat jij net omschrijft. Dat je dat inderdaad geen alleen maar enkel formules zijn. Maar vooral dat jij dat bent als leider.
16: Dit is Jong en Ondernemend.
15: Ja, dus op dit moment zit ik in een fase dat ons team echt wel dusdanig aan het groeien is. En we hebben ook eerst altijd gezegd, wij blijven wel klein. Maar nu zeggen we willen gefocust blijven.
13: Hoeveel mensen zit je nu weer?
15: In totaal met 10.
13: 10 mensen alweer, dus dat is behoorlijk gegroeid.
15: Ja, maar ja, binnen zo'n team heb je natuurlijk... Ik merk dat ik ben heel veel bezig met de balans. Dus als de ene 3 thuiswerkdagen heeft, vind ik dat de ander dat ook mag hebben. En als de ene een bepaalde regeling heeft, vind ik dat de ander ook moet hebben. Omdat ik denk van dit is zo de basis van die cultuur. En er hoeven geen onderlinge discussies, et cetera, te ontstaan. Daar moet gewoon helderheid over komen. En daar kan ik Brout ook heel goed bij gebruiken. Want ik denk ook dat bij de fase hoort. We zijn een beetje uit die startfase en we gaan nu wel echt naar veel meer, ja, echt wel een bedrijf toe.
10: Ja, en wat je eigenlijk vaak bij die startfase, daar zitten jullie nog wel echt wel in. In de start-up fase zit je eigenlijk in een super inspiratievolle fase. Mensen gaan keihard op de missie of op de sfeer. Of ja, mensen rennen eigenlijk allemaal met z'n allen naar een bepaald doel. Dat is ook vaak een hele leuke fase. Er wordt heel veel geëxperimenteerd, er zit heel veel energie in. Dan ben je vaak ook nog met een kleine club. Dus dan lopen dingen wel.
13: Ja, dat is eigenlijk de fase van hebben we wel bestaansrecht? De fun, een klein team.
10: Precies.
13: Echt knallen met elkaar.
10: Ja, knallen, zorgen dat je inderdaad een hum vindt. Zeg maar een momentum.
13: Ja.
10: Ja.
13: En nog niet, in ons geval zat daar nog niet heel veel leiderschapsstructuur in. Maar het was gewoon rammen.
10: Rammen, ondernemen, snel, actie, inspiratie. Hoe gaan we vette shit doen eigenlijk?
13: Ja, ja.
10: Sorry for my language trouwens.
15: Nee. Love it.
10: Ja, en daarna kom je eigenlijk in een soort fase dat je merkt, oké, ik heb de hele tijd dezelfde gesprekken over hoe doen we eigenlijk met thuiswerken? Hoe doen we eigenlijk dit? Mm-hmm. Het team wordt iets te groot dat je de hele tijd bij iedereen in kunt checken. Als iedereen inderdaad maar aan het rennen zou zijn en leuke dingen aan het doen zou zijn, dan wordt het eigenlijk een beetje chaos. Dus die fase is een hele andere fase. Dat heeft behoefte aan kaders, aan duidelijkheid.
15: En hoe heet die fase? Dat gaat dus na de start-up fase, komt die.
10: Ja, dat is een beetje de growth. Een beetje
13: Wij noemen het altijd zeg maar een soort de groeifase.
10: Ja.
13: En bij ons was het ongeveer zo vanaf 10 man. Dus de grens waar Vera nu zo tegenaan zit.
10: Ja.
13: Dat je dan wel merkt dat je dingen toch iets meer moet gaan structureren.
10: Ja, en wat ook daarbij natuurlijk komt is, die eerste 10 mensen die vinden dat natuurlijk heerlijk dat ze al die vrijheid hebben en alle kanten op kunnen bewegen. Dus het is ook altijd gepaard met, oh, we gaan het ineens anders doen. Ik weet eigenlijk helemaal niet of dat wel leuk vindt.
15: Ja.
10: Allemaal die regeltjes, allemaal die systemen. Dadelijk worden we nog een corporate met 10 man, hè, weer. maar dat is wel het gevoel wat het creëert. En het is ook,
13: wekt dat weerstand?
10: Ja, zeker. En nou, eigenlijk het stellen van regels is eigenlijk iets waar we vaak bang voor zijn. Als in, dan beperken we de vrijheid. Dan worden mensen minder, voelen ze zich minder veilig of zo. Terwijl eigenlijk het stellen van regels en kaders juist veiligheid brengt. Omdat mensen weten waar ze aan toe zijn.
15: De grens is waarbinnen je flexibel kan zijn.
10: Ja, en dan kun je het daar weer over hebben. Maar als alles gewoon open is, ja, het is niet voor niks dat we in de hele maatschappij allemaal regels hebben.
15: Ja, precies. Dan heb je ook eindeloos veel gesprekken per persoon eigenlijk afgestemd.
10: Ja,
13: maar mijn ervaring daarin is dan wel dat je met mensen van het eerste uur, ik heb een soort filosofie dat de mensen, de eerste 10-20 mensen in je bedrijf, zorgen voor de organisatiecultuur. Dus ik heb wel eens gelezen dat zelfs is bij bedrijven die uitgroeien naar duizenden mensen.
10: Klopt.
13: Ja. Natuurlijk verdomd lastig. Maar ja, daar zijn jullie dan weer voor om die cultuur ook daadwerkelijk te bewaken.
10: Ja.
13: Omdat de leiderschap van degene die het bedrijf hebben opgericht vaak bepalend is. Hè? Zoals je ook al aangaf.
10: Ja.
13: Als ik voor mezelf praat, en ik weet niet hoe jij dat ziet, Veer, maar betekent ook dat je rol als founder, als oprichter, verandert ook heel erg.
10: Ja.
13: Is dat iets wat je waar je ook vragen over krijgt? Of wat je ziet? Of?
10: Nou ja, ik denk dat bijna elke ondernemer daar wel tegenaan loopt. Dat je rol dus inderdaad verandert. Ja. Zeg maar, je begint vanuit een soort inspiratie, toch, Veer?
15: Ja, en ook vanuit je passie. Je begint als freelancer om het te doen. Of tenminste ik. En dan ben je het aan het doen. En ik weet ook nog dat wij, nou, ik denk dat we misschien 3 fulltimers in dienst hadden. En dat ik zoveel bezig was met gewoon, ja, evaluatiegesprekken. Mijn compagnon heel veel met administraties, et cetera. Dat we echt in één keer zo moesten wennen aan, wij zijn nu niet meer de makers. Wij zijn HR. Wij zijn vliegend kiep. Wij zijn brandweerman. Oh, dat vond ik zo wennen, want het is ook loslaten. En je moet ook best wel kijken van, past dat ook bij mij?
13: En hoe vind je dat?
15: Ik vind het nu heel leuk, maar toen heb ik wel echt gedacht, wow, dit is echt anders ondernemen dan freelancen.
13: Ja, want ja. Dat betekent dat je ineens ook verantwoordelijk bent voor mensen.
10: Ja. Ja.
13: En dan heb je vrijheid gecombineerd met regels.
10: Ja.
13: Je hebt er niet voor geleerd, neem ik aan. Althans, nee. Nu word je er wel in gecoacht. Welke concrete tips heb jij voor bijvoorbeeld Vera, die van, of voor elke iedereen die luistert, die van 0 naar 10 mensen groeit? Wat adviseren jullie? Of wat zijn daar de hulpvragen bij?
10: Ja, ik denk dat dat... Inderdaad, in de fase zijn dat wel vaak dezelfde hulpvragen. Maar ik denk dat het ook heel erg over gaat. Doe jij nog ook wat bij jou past? En inderdaad blijven inchecken van, is dit inderdaad voor mij weggelegd? Want je begint als een soort inspirator. En dan ineens ben je manager. Eigenaar van een bedrijf, een manager. En dan moet je allemaal keuzes maken die helemaal niks meer met je product te maken hebben in principe.
13: Ja. Ja, meer met de organisatie.
10: Ja, dus als ik even het op Brout betrek. De oprichter van Brout, Ton, die is Brout gestart met... Ik wil teams en organisaties transformeren. Ik wil bewustere leiders waarin mensen zichzelf kennen. Nou,
13: hij is alleen begonnen.
10: Met iemand anders, okay, ja. Met twee anderen. Nou, op een gegeven moment was hij dan nog alleen als eigenaar ook de directeur. En wij groeiden naar 30 man. En ineens zat hij in die plek en dacht hij, ja, maar... Ik ben ineens directeur, maar dat is helemaal niet wat
15: en dan
10: ik...
15: is hij het ook nog zelf.
10: En dan is hij het ook nog zelf, ja. En wat hij daarin merkte is van, dit is niet waar ik gelukkig van word. Dit is ook niet waar ik het beste in ben. Dus waar Vera ook begon met Bureau Bexy. En daar was jij ook heel goed in, toch? In het product wat jullie...
13: Ja, in de postings in het dagelijkse werk. Want dat is de reden waarom je begonnen bent.
15: Ja, toen nog wel. Ja.
10: Ja, ja. En dan begin je vanuit daar. En dan ineens moet je echt een totaal andere rol aannemen.
15: Ja. Ja.
10: En wat Ton, de eigenaar van Brouw, dus toen gedaan heeft, is hij heeft een CEO aangenomen. Omdat hij zei van, ja, dat is eigenlijk helemaal niet wat ik wil.
13: Om de dagelijkse gang van zaken te leiden. En hoeveel mensen zaten jullie toen bij Brouw? Grof,
10: ik denk tegen de rond de 30.
13: En dat is natuurlijk ook weer een plateau, hè? 30 mensen.
10: Ja,
13: dat is ook weer zo'n plateau.
10: Ja.
13: Dit is iets wat mijzelf ook ontzettend voorkomt vanuit de praktijk. En ik heb dit zelf heel erg moeilijk gevonden. Omdat je hebt gewoon je rol als waarom je ooit voor jezelf begonnen bent.
10: Ja.
13: Tot 10 man vind ik manager of leidinggeven niet moeilijk. Omdat het zijn de mensen die het ook vinden, te gek vinden om te knallen. Of althans niet moeilijk. Maar ik vond het niet het moeilijkste wat er was.
15: Je mag wel helpen hoor.
13: Ja, maar daarbij vind ik ook altijd... Ik vond het heel erg moeilijk toen we met 30 man zaten. Omdat je dan en de gesprekken moest hebben met de mensen. Maar wij wilden ook nog met de voeten in het klei staan. Dat is heel herkenbaar. Jullie oprichter. Oh ja. En je moet daar wel een keuze in maken. Ja, ik vond het zelf verdomd lastig.
10: Ja, en wat daar ook wel echt een hele belangrijke in is. Is dat je leert loslaten. Ja. Dat je leert mensen hun verantwoordelijkheid te geven. En ook echt te geven.
13: Mm-hmm.
10: En daarvoor moet er eerst vertrouwen bestaan. Dus het gaat erover dat je eigenlijk anderen, dat je jezelf eigenlijk onmisbaar maakt. Dat is denk ik de grootste truc van de ondernemer.
13: Ja.
10: Jezelf onmisbaar durven maken.
13: Ja, wat ze wel eens zeggen is niet werken.
10: Of misbaar, sorry.
15: Misbaar. Ik denk al, ja.
13: En niet eigenlijk niet werken in je bedrijf, maar aan je bedrijf. Alleen, weet je, dat is

0: denk, misschien ben ik de jongste. Nee, dus iemand van 21 tot 32.
1: Ja, dus dat is...
0: Gen Z mix it up with millennial.
1: En dan lees ik wel eens dat dat ook weer zo zijn eigen problematiek, positieve en negatieve kanten heeft, als ik het zo moet zeggen.
0: Ja.
1: Hoe ervaar jij dat? Hoe ga je ermee om?
0: Ik ben zelf ook Gen Z'er, dus nou ja, misschien daarom een beetje bevooroordeeld. Maar ik zie, wat ik zelf heel veel zie in de nieuwsartikelen en op LinkedIn en in comments, et cetera, is gewoon dat er een soort van bijna een taboe of een soort van bepaalde laag ligt op Gen Z en werken. Dat ze lui zijn, dat ze alleen maar zon willen zien, vitamine D en daar willen werken en heel veel vrijheid nodig hebben. Terwijl ik het ervaar als zij kennen hun grens. Zijn meer bezig met zelfontwikkeling dan welke generatie dan ook. En tuurlijk begrijp ik dat een standaard van een vierdaagse werkweek, et cetera, die een Gen Z'er komt binnen harken, dat best wel impactvol kan zijn. Maar ik zie het juist als iets heel moois om millennial en Gen Z in je team te combineren. Want je hebt een stuk andere ervaring en volwassenheid gecombineerd met juist de inspiratie die Gen Z met zich mee kan brengen.
1: Nadie, hoe kijk jij daar naar die indeling van die generaties, millennial, Gen Z? Hoe hebben jullie daarmee te maken?
2: Wat belangrijk is om naar te kijken is, waar gaan mensen nou eigenlijk op aan? Waardoor blijven ze betrokken en blijven ze verantwoordelijk voor de dingen waar ze voor opgesteld zijn? Patrick Lencioni heeft daar een heel mooi boek over geschreven. Drie symptomen van een rotbaan.
1: Drie symptomen van een rotbaan?
2: Ja, van Patrick Lencioni. Dat is sowieso echt... Zijn boeken zijn heel makkelijk leesbaar, heel lekker. Dat lees je echt in 2 dagen uit. Dus als je niet echt een lezer bent, toch proberen. Eigenlijk gaat het erover, mensen gaan niet bij een baan weg omdat ze hun werk aan zich niet leuk vinden. Mensen gaan vaak voor hele andere redenen weg. En hij onderscheidt dat dus in 3 symptomen. Het eerste symptoom is anonimiteit. En dat betekent eigenlijk, ik ga weg bij mijn baan, want ik voel me niet gehoord, gezien of erkend. Dus waar we ook naar, met Vera ook naar kijken, van hoe kun je nou zorgen dat je echt hoort wat jouw teamleden zeggen wanneer ze iets aangeven? Hoe kun je zorgen dat ze zich erkend voelen in hetgene waarvoor ze nou dagelijks bezig zijn?
0: Ja.
2: Hoe kun je ze zien? Dus hoe kun je zeg maar betrokken zijn bij hun werk, maar niet in het micromanagen zitten? Want daar wil je eigenlijk zoveel mogelijk van wegblijven. De tweede symptoom is onbelangrijkheid. Dat betekent eigenlijk, hoe kun je voelen in de dagdagelijkse dingen die je doet, dat jouw werk belangrijk is? En dan bedoel ik, bijvoorbeeld als ik een administratie dingetje moet doen, nou, dat is echt, daar ben ik helemaal niet goed in. Dat is zo'n energielek voor mij. Maar als ik weet waarom dat heel belangrijk is voor iets, dan wordt dat al een logischer onderdeel van mijn werk.
1: Ja, dat klinkt ook heel erg logisch.
2: Ja. Wat ook een hele belangrijke is om met je team, bijvoorbeeld als je ondernemer bent, om te kijken van, hey, waarom is mijn team belangrijk?
1: Ja.
2: Waarom is mijn marketingteam belangrijk binnen dit bedrijf? Nou, omdat wij zorgen dat we zichtbaarheid hebben en dit en dat. Dat is echt essentieel als leider van een team of van een organisatie, dat je dat van jezelf weet.
1: Ja.
2: De derde is onmeetbaarheid. En dat betekent, hoe kun je in de dagdagelijkse dingen die je doet meetbaar maken of jij je werk lekker doet. Wat wij vaak geneigd zijn, is om vanuit een target te werken. Bijvoorbeeld, toen ik recruiter was, was mijn target, ik moet deze maand 2 mensen plaatsen en 10 mensen per week spreken. Dat is heel cijfergericht. Maar we kunnen eigenlijk ook in de kleine dingetjes door de dag heen meetbaar maken of we ons werk nou eigenlijk goed doen. Dus bijvoorbeeld in dit gesprek, stel mijn baan is podcast spreker zijn.
0: Ja.
2: Wanneer doe ik het nou goed?
1: Ja.
2: Doe ik het goed wanneer ik rust heb bewaakt? Doe ik het goed wanneer ik de dingetjes die ik wilde zeggen heb gezegd? En dat zit eigenlijk overal in. Dus meetbaarheid is eigenlijk iets wat je ingrained wil hebben, zeg maar, in alles wat je doet.
1: Ja,
2: en belangrijkheid ook. En de verbondenheid dus. Ik wil gezien, erkend.
0: Maar heeft dat dan in totaal niet heel veel te maken met het geven of krijgen van bevestiging? Als ik diep 3 zo hoor.
2: Ja. Dus, maar het heeft ook met kaders te maken. Als in, je bent ergens voor aangenomen. Je staat ergens voor opgesteld. Hoe kun je zorgen dat je in de kleine dingetjes van de dag dus kunt voelen dat je daarmee lekker bezig bent?
1: Ja. Nadie, pas toen ons bedrijf begon te groeien,

0: begon ik me iets meer te verdiepen in, waarom heb ik daar nou zoveel moeite mee, met dat leidinggeven? Want ik wil ook eigenlijk altijd meewerkend voorman zijn, met mijn voet in de klei. Ik vond het veel leuker om bij klanten te zitten, inspiratie, naar events. Dat was eigenlijk mijn rol. Maar dan was ik soms een paar dagen niet op kantoor en dan lag er weer een hele stapel met dingen die ik moest doen. Zo voelde dat ook. Vond ik heel zwaar. Gelukkig had ik supergoeie compagnons die mij daar wel bij hielpen. Maar omdat je als ondernemer altijd aanstaat, vond ik dat heel lastig. Toen zag ik een keer een sessie van Anthony Robbins.
1: Ja.
0: De Amerikaanse guru, zeg maar, hè, voor z'n verder. Maar die zei wel iets interessants. Hij zei, er zijn eigenlijk grofweg drie typen ondernemers. En hij zei, je hebt de entrepreneur, de skilled ondernemer en de manager. Dus de entrepreneur, de skilled en de manager. En iedereen heeft natuurlijk ook wel grijze gebieden van de ander. Maar hij zei, elke ondernemer is als archetype, heeft een van die types als basis. En op het moment dat je dat voor jezelf weet, dan weet je ook, vond hij, waar je tijd en energie in moest stoppen. En skilled betekent eigenlijk, ik ben bakker of ik ben accountant. En dat kan ik doen door bij een bedrijf te gaan werken.
1: Expert. Ja.
0: Of ik begin lekker mijn eigen bakkerij, winkel. Maar dat is wat ik kan. Dat is wat ik doe. Dat is waar ik van hou. Ja. En dan groeit dat. Dan heb je natuurlijk de manager. Dat is degene die echt bijvoorbeeld Nijenrode gedaan heeft. Of een hoge opleiding. En die het heel leuk vindt om anderen in hun kracht te zetten. En de entrepreneur. En dat is meer een beetje chaotisch, creatief. Dingen opzetten, innovatief.
1: En weer door.
0: Maar dat is een beetje waar ik me vaak aan vasthoud, als ik soms zelf met ondernemers bij praat, is dat ook iets. Denk jij bijvoorbeeld dat leidinggeven in het bloed moet zitten naar die, of valt dat ook te leren?
1: Hey, ik geloof dat heel veel te leren is eigenlijk. Maar wat je zegt, wat ik heel interessant vind aan jouw verhaal, je zegt op een gegeven moment, dat voelde alsof ik dat moest doen, toch?
0: Ja.
1: Dus
0: noodzakelijk kwaad.
1: Ja, dus ik denk wel dat er een soort natuurlijk pad is voor iedereen in je leven. Dus waar je een natuurlijke nieuwsgierigheid naar hebt. Of een natuurlijke, wat eigenlijk heel moeiteloos gaat. Of waar je veel energie uithaalt en wat minder energie lekt. Dus daar geloof ik zeker in, ja. En ik denk dat er, als ik voor mezelf spreek, ik heb altijd in een construct geloofd dat ik moet in de zakelijke wereld en ik moet HR-manager zijn. Want dan doe ik het goed.
0: Ja, dat had je voor jezelf bepaald.
1: Ja, maar dat was heel rationeel.
0: Ja.
1: Eigenlijk was ik daar ook niet zo goed in, als ik terugkijk. Als in niet zo goed als dat ik als leiderschapstrainer ben.
0: Oké.
1: Dus waar het denk ik over gaat, is ook luisteren naar, hè, jij, Oscar, voelde in dat moment, hey, dit gaat eigenlijk best wel met veel moeite gepaard. Eigenlijk is dit niet wat moeiteloos gaat, wat mijn natuur is. Dus daar geloof ik zeker in.
0: Ja.
1: Dus het manager zijn, dat heeft gewoon te maken met dat je moet kunnen connecten met je mensen. Dat je moet kunnen durven sturen op hoe doe jij je werk.
0: Ja, dus, hoe is dat voor jou, Vera? Als jij die drie types hoort, hoe zie jij, kan jij je daarin vinden?
2: Ja, ik ben echt begonnen als de skill, denk ik. Echt vanuit passie ontstaan. En ik denk, kan dat ook? Dat je een beetje van alle drie bent? Want inmiddels
0: dat
2: zie ik
0: zeker
2: alleen maar dat het beter fungeert als ik het vooral niet meer alleen maar maak, maar vooral bedenk en daarna het team aanstuur. Maar ik blijf samen met mijn compagnon, maar ook zelf, altijd wel weer doordenken in nieuwe ideeën en opzetten. Dus ik denk dat ik nu meer in de ondernemer en manager zit, vind ik.
1: Ja, en wat je net ook zegt, Oscar, dus dat verschil tussen die expert en die manager. Wat je in de werkelijkheid ziet, is dat heel veel experts ineens in een managerrol komen van, oh ja, je hebt nou jarenlang ervaring, dus nu ga je het team leiden.
2: Ja.
1: Wat natuurlijk echt een totaal andere baan is.
2: Ja.
1: En dit komt zo vaak voor. Dus
0: iemand die eigenlijk in het bedrijf werkte, goed was in zijn werk.
1: Ja.
0: En die dan ineens gepromoveerd wordt.
1: Naar teamleider.
0: Ja, en jij zegt dat gaat vaak fout?
1: Nou, ik wil niet fout zeggen, maar het wordt vaak zonder ondersteuning gedaan. Dus een soort van, hey, je weet waar het werk over gaat, dus
2: jij kan
1: dat team leiden. Terwijl het leiden van een team gaat niet over per se alleen de inhoud natuurlijk. Dat gaat over, oké, hoe kan ik zorgen dat iemand betrokken blijft? Hoe kan ik zorgen dat mensen hun verantwoordelijkheid kunnen en mogen nemen? Dat gaat over hele andere dingen dan een expertrol als je bijvoorbeeld eens een marketing online marketeer bent geweest.
0: Ja.
1: Dat is gewoon een heel ander iets dan mensen aansturen.
0: Ja,
1: en ook eigenlijk een hele gekke keuze wat heel veel voorkomt. Als in, deze persoon gaat dus knijterhard op de baan waar hij op zit.
2: Ja. Ja.
1: En dan krijgt hij een totaal andere baan.
0: Ja.
1: Dus ik denk daar ook heel belangrijk om te voelen van, hey, ja, voelt dit natuurlijk, is dit inderdaad ook waar ik voor opgesteld ben.
2: Vet interessant.
3: Jong en ondernemend met Vera en Oscar.
2: Waar haal jij eigenlijk je inspiratie vandaan om leiders te kunnen opleiden?
1: Wat ik als bron gebruik is echt wel wat ik zelf merk in het leven.
2: Ja.
1: Want de struggles waar ik tegenaan loop, lopen alle mensen tegenaan. Iedereen is onzeker op zijn eigen manier.
2: Ja.
1: Daar komt het grootste.
2: En maar jij leert denk ik ook wel weer per verhaal van ondernemer ook weer bij.
1: Ja.
2: Dat is ook wel gaaf.
1: Ja, zeker.
2: En elk verhaal is verschillend en meetbaar en maakbaar.
1: Ja.
2: Om daar weer leiderschap aan te geven.
1: Ja, en wat we eigenlijk zeg maar stapsgewijs daar vaak in doen, is we beginnen eigenlijk altijd met een soort van discover phase. Dus dan ga je kijken van oké, hoe ben ik inderdaad gevormd? Wat triggert mij? Dus dat stukje over ik. Daarna ga je kijken naar waar droom ik van? Dus wat vind ik belangrijk? Wat zijn mijn kernwaarden eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk hoe mijn leven eruit ziet? De stap daarna is dat we dat naast elkaar leggen. Dus je hebt een hele analyse van jezelf. Van waar je tegenaan loopt. Van wat je gevormd heeft. Eigenlijk gewoon wat jij allemaal meedraagt. Daarnaast heb je wat je belangrijk vindt en waar je dus eigenlijk voor wil staan in het leven. Dus je kernwaarden bijvoorbeeld. Dan leg je die naast elkaar en dan ga je kijken, hey, maar als dit is wat ik eigenlijk wil, wat heb ik dan te doen? Welke gesprekken moet ik dan voeren? Welke keuzes moet ik dan maken? Dus we maken hem ook heel praktisch uiteindelijk. Ja. En dan aan het einde kijk je van, hey, nu ik die keuzes aan het maken ben, wat komt er dan weer naar boven? Dus ja, welke patroontjes in mijn gedrag zien we dan weer? Ja. Ja, want het is een oneindig proces. Je kunt echt elke keer weer een laagje verder.
2: Ja. Ja,
1: ja.
0: Ben je zelf eigenlijk een goede leider?
1: Op en af. Ik blijf gewoon natuurlijk ook gewoon een mens. Ik heb nog, ik gebruik nog elke dag in mijn training dingen die ik ook echt daadwerkelijk in die week meemaak. Ja, ik denk wel dat ik mezelf heel goed ken inmiddels.
0: En wat zijn dingen waar je wat meer moeite mee hebt in leiderschap?
1: Nou, wat ik bijvoorbeeld heb bij Brout, waar ik heel erg tegenaan ben gelopen, is dat ik bij echt senior leiders mezelf ineens heel klein kon gedragen, heel klein kon voelen. En daar werd ik onzeker en dan werd ik ook een beetje stamelen. En eigenlijk liet ik dan ook helemaal niet meer zo zien hoe sterker kan zijn en hoeveel ik eigenlijk weet. En dat is nog steeds wel een proces. Ik merk dat steeds makkelijker gaat omdat ik er veel mee bezig ben natuurlijk. Maar ik blijf ook mijn onzekerheden hebben. Dus dat is op werkgebied nu mijn grootste uitdaging. Wat ik ook eigenlijk best wel een moeilijke vind, is om erkenning te vragen. Dus bijvoorbeeld salarisonderhandeling voor mezelf vind ik echt heel moeilijk. Terwijl als ik jou, Vera, moet adviseren over salarisonderhandeling, geen probleem. Maar dan kan jezelf, ik je precies vertellen hoe het moet.
0: Nou, ja. Ik zou dan gewoon aan degene die over jouw salaris gaat even deze podcast laten horen. En het is gefixt, toch?
1: Ik ben heel goed in wat ik doe. Ja, en ik ken mezelf goed. En je blijft altijd. Ja,
0: het is ook een beetje flauw vraag, maar ik vond het wel even interessant. Nou, Nadie, dank je wel voor alle tips tot zover. Stel nou, ik zit te luisteren en ik wil aan de slag met jouw tips. Want we hebben zoveel besproken. Wat kun je aanraden? Wat zijn de stappen die ik dan kan nemen?
1: Ja, wat ik als eerste tip zou meegeven is, kijk wat voor jou comfortabel is. Hè? Maar ga eens onderzoeken van, oké, wat doe ik eigenlijk in mijn gedrag? Waar komt dat vandaan ook? En hoe komt het eigenlijk dat ik dat doe? En wat kost mij dat? Wat wil ik eigenlijk? Dus ga eens onderzoeken hoe jij zelf in elkaar zit. Dat is echt gewoon het begin. Dat is de eerste stap. En dan doe dat lekker op jouw manier. Lees misschien boeken over zelfontwikkeling. Ga met iemand praten. Kom bij mijn training, mag ook.
0: Want op welk moment is het inschakelen van iemand zoals jij of een coach handig? Ja, het is, ik bedoel...
1: Nou, ik zou zeggen altijd.
0: Altijd?
1: Eigenlijk, ja, heel eerlijk, ik zou zeggen altijd.
2: Ja.
1: En dat is echt niet van wij van WC Eend adviseren WC Eend. Maar wat mij betreft is dit de kern van wat je leven makkelijker, leuker, mooier en fijner maakt. Dat je jezelf kent. En dat je meer in verbinding kunt staan met anderen, met je team, met je organisatie, met mensen om je heen, met dingen om je heen en met jezelf. En dat begint echt met jezelf leren kennen.
0: Nou, Veer, ik heb eigenlijk weinig meer aan toe te voegen of te vragen.
2: Ja.
0: Hoe vonden jullie het?
1: Ik vond het echt superleuk.
2: Ja, zo inspirerend. Ik kan hier uren, dagen, jaren over kletsen.
4: Ik ook.
2: Ja. Gelukkig maar.
1: Podcast.
0: Ja, Nadie, we willen je echt onwijs bedanken voor je, ja, voor je tijd en je, ja, goede inzichten. Mm-hmm. Fijn dat je er was.
1: Ja, dankjewel. Fijn dat ik er mocht zijn.
2: Dankjewel, Nadie.
3: Jong en ondernemend met Vera en Oscar.

0: Dit is New Business Radio.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
6: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
7: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
6: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
10: Je hoort het op New Business Radio.
11: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.
13: Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Verbetering, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Ondernemerschap.
2: Innovatie. Duurzaamheid.
0: Je hoort het op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Beter waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. De 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell & Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
1: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van Businesswise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag.

0: bij Businesswise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Paul van Riessen interviewt een uur lang een CEO of andere C-level leider die aan de top staat en het gemaakt heeft. Ze bespreken hoe hij of zij daar is gekomen, wat een goede leider moet kunnen en wat de belangrijkste lessen zijn die hij

0: De laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.
2: I miss knowing what you're thinking.

0: rest in peace.
1: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
2: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
1: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over people, work, technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
1: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: Dit is New Business Radio.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Nederland heeft een productief jaar achter de rug. Volgens nieuwe cijfers van het CBS steeg de arbeidsproductiviteit in 2025 met 2,4%. Dat was de grootste toename in 2 decennia. Terwijl minder uren werd gewerkt, groeide de economie toch met 1,8%. Er werd dus efficiënter gewerkt. Vooral consumentenuitgaven, export en investeringen hielpen mee aan die groei. Ook internationaal scoorde Nederland netjes. Beter dan Duitsland, België en Frankrijk. Na 2 zwakkere jaren laat de economie hiermee weer een stevig herstel zien.
3: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten.
0: New Business Radio voor business shapers.

0: Voilà.
1: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
2: Listen to lead. New Business Radio.

Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Yeah.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio. Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
4: Manutan.
3: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de SWIM-regeling uitgebreid. Ondernemers kunnen nu ook steun krijgen voor mobiele opslag, werktuigen en transportmiddelen voor waterstof. Voor samenwerkingen ligt er maximaal 12 miljoen euro klaar. Daarnaast kunnen bedrijven ook sneller een groter deel van het subsidiegeld ontvangen. Volgens de overheid moet dat helpen om projecten makkelijker van de grond te krijgen. In eerdere rondes werden al tientallen miljoen